0: Ik ben Henny en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Carmen en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Emma en ik kom uit Heerhugowaard.
3: Ik ben Edel en ik kom uit Wijk aan Zee.
4: Ik ben Marij en ik kom ook uit Wijk aan Zee. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 3:00.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Ludo uit Opdam.
2: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
3: Ik ben Arme, ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Anna uit Purmerend.
5: Ik ben Christian uit Amstelveen. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 4:00.
7: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de 2e keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik ben Christine en ik woon samen met mijn Fred, met een D, op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam-Oost.
1: Ik ben Caroline en ik woon in Amstelveen.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 5:00.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek.

0: Petra en ik woon op Marken.
1: Ik ben Brian uit Amstelveen.
2: Nicolette en ik woon in Amsterdam.
3: Ik ben Maarten, ik kom uit Bovenkast.
4: Ik ben Spendila uit Amsterdam.
5: Ik ben Thijen en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer: flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De ontbijttafel
8: met Frank.

0: Mick Hucknall en zijn mannen en Do the Right Thing, Simply Red. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland, waar voor jou dus altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuten over 6 op die vroege dinsdagochtend, maar we gaan er een vrolijke dag van maken. Het is vandaag 14 juli 2026. Pieter en Anne zijn aan het genieten van de welverdiende vakantie. Dat betekent dat wij vandaag de ontbijttafel goed gedekt voor je houden. Want gelukkig is Suus erbij voor redactie en productie. Suus, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, ik gewoon,
1: je ziet er niks van, hè?
0: Nee, je ziet er niets van dat we al zo vroeg zijn. Oh my lord. En natuurlijk onze eigen Frank is erbij voor het nieuws. Frankie, goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Hallo. Oh, wat fijn. De man met de hamer is geweest, hoor.
2: Ja.
0: Oei, half vijf. Gisteren was het echt een klap op mijn hoofd. Ik weet niet hoe het voor jullie was.
2: Ja,
0: het
2: is een klassiekertje, ja.
0: Oh.
2: Dus, je bent gewoon een paar uur eerder begonnen ook gisteren dan je normaal deed, hè?
0: Ja, is ook.
2: Dus mannetje met de hamer komt ook weer langs.
0: Mannetje met de hamer. Ja, hebben jullie iets gedaan gisteren om dat tegen te gaan, Suus? Jij? Want voor jou was het de eerste keer ook, net als voor mij.
1: Ja,
0: zo vroeg.
1: Ik wilde eigenlijk een dutje doen, maar daar kon ik niet aan doen, want ik had overdag ook dingen te doen.
0: Ja.
1: En toen ga ik 's avonds naar een concert tot heel laat.
0: Oh, wat een goed idee. Echt? Waar ben je geweest?
1: Nee. Naar Suzanne en Freek.
0: Jee.
1: Oh, ja.
0: Hoe was het?
1: In het Royal Park.
0: Oh, bij Soestdijk, hè?
1: Ja, een heel groot podium recht voor het paleis.
0: Oh,
1: wel cool.
0: Bah, dat was nog nooit vet. Dus het was een soort Suzanne en Freek waren zeg maar Juliana en Bernard van de Boulevard. Ik weet het niet.
1: Ja, en jij? Zoiets, ja.
0: Was het tof?
1: Het was heel tof.
0: Ja.
1: Ik was op de fiets er naartoe.
0: Ja.
1: Dus ik moest ook weer op de fiets terug.
0: Oké. En toen was het?
1: Ja, 11:15 of zo toen ik thuis was.
0: Oh, zo, de mieter.
1: Toen moest ik nog douchen, want het was een soort festivalterrein. Dus mijn hele benen, alles was zand.
0: Ja, je was een soort van Christy Kokantje.
1: Ja, wel een beetje.
0: Maar was het een goed concert?
1: Het was
0: een
1: heel goed concert. Het was leuk, het was gezellig.
0: Ja.
1: Het was veel mensen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Kijk er ook echt een beetje.
1: Nee, maar
0: het is
1: niet
0: overkomen.
1: Zo goed wat ik moest verwachten of zo.
0: Ja.
1: Alleen het was dus echt een soort festivalachtige beleving.
0: Ja.
1: Dus ik denk wel, ik veel, 10.000 man of zo.
0: Oké, en festival bier ook? Was dat ook iets?
1: Die waren er.
0: Maar?
1: Maar die heb ik niet gedronken.
0: Oh.
1: Maar er was wel ook Royal Park Spritz.
0: Oh my lord. Wat is dit? Leg even heel kort uit wat een Royal
1: Spritz. Een soort Aperol Spritz, maar dan wel met iets meer spritz. Dus iets meer bubbels.
0: Ja, precies. Want dat doen ze natuurlijk heel slim. Want je mag niet al te dronken worden, toch?
1: Nou, dat weet je er wel.
0: Ja, is dat het wat we moeten doen met de man met de hamer? Toch om te bepaalde tijd een drankje doen?
2: Ja, je moet nog gewoon wegdrinken. Dat heb je goed gedaan. Ja, hoor.
0: De man met de hamer hebben we gewoon weggedronken.
2: Ja, nou,
0: ik vind het een goed teken. Laten we maar gewoon lekker aan beginnen. We zijn al begonnen. Goedemorgen. Ja, ik wilde nog vertellen wat ik gisteren heb gedaan, maar daar kom ik straks wel aan toe. Ik vind Suzanne Freek om mee te starten deze dag, vind ik eigenlijk een heel goed verhaal.
2: Hartstikke leuk.
0: Met een Royal Spritz.
2: Ja, proost.
0: Tjitjit, goedemorgen.
3: Goedemorgen, gaat het nu met jou?
2: Een klein beetje moe.
3: Heb je goed kunnen slapen? Lang je wakker van de kou?
0: Ik heb ook wel zin in een Royal Spritz eigenlijk.
3: Goedemorgen, het is allemaal gezellig.
0: Valt best mee.
3: Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Straks spelen wij de krantenkopquiz, maar eerst Sienna Spyro.

0: horse with no name.
1: Krantenkopquiz. De krantenkopquiz.
2: 17 minuten over 6, hoog tijd voor de krantenkopquiz. Dat is namelijk een belangrijke quiz hier in de ontbijttafel. Voor de eer dus van de ontbijttafel. Makkelijk quizje, tenminste, dat gaan we meemaken. Je krijgt namelijk van mij 3 krantenkoppen, maar eentje daarvan is helemaal niet waar. En aan jou de vraag is, welke is dat? Mag je doorgeven als je al wakker bent en lekker je telefoon in je hand hebt. 088-850-51-52. Welke van deze 3 krantenkoppen is dus niet waar? Komt-ie dan.
1: Kop 1.
2: Egypte in rep en roer. Nederlandse archeologen ontdekken 3000 jaar oude tomben. Nou, 300 jaar zou wat zijn. 3000 jaar oude tomben. Is die waar of niet waar? Of is het...
1: Kop 2.
2: Stichting start massaclaim van ruim 500 miljoen euro tegen achteraf betaaldienst Klarna. Ja, dat is ook een dingetje. Zou dat waar of niet waar zijn? Of is het...
1: Kop 3.
2: Trouwfotograaf Roy staat met nep-account op Marktplaats. Dader blijkt de bruidegom te zijn. Goed, welke van deze 3 koppen is dus niet waar? Is dat...
1: Kop 1.
2: Egypte in rep en roer. Nederlandse archeologen ontdekken 3000 jaar oude tomben. Of is het...
1: Kop 2.
2: Stichting start massaclaim van ruim 500 miljoen euro tegen achteraf betaaldienst Klarna. Of is het...
1: Kop 3.
2: Die niet waar is. Trouwfotograaf Roy staat met nep-account op Marktplaats. En de dader blijkt... de bruidegom te zijn. Ja, dat is wat. Welke is waar? Of nee, ik moet eigenlijk zeggen, welke is dus niet waar? Laat het mij vooral weten. Ik vind het ook altijd een lastig quizje. Dus hij is nog best wel moeilijk. Kom maar door. 088-850-51-52. Welke is dus niet waar? Kopie 1, kopie 2 of kopie 3?
1: De krantenkopquiz.

0: Word je net wakker en denk je bij jezelf, zo, wat klinkt die muziek goed. Ja, dat is NH, dat is de ontbijttafel. En KC en de Sunshine Band. That's the way I like it.
1: De krantenkopquiz.
0: En als je net wakker bent en met een half oog zo een beetje naar de wekker zit te kijken en je telefoon in je hand hebt en al die krantenkoppen voorbij hoorde komen en je dacht, god, daar moet ik nog op reageren. Dat kan natuurlijk, hè. Kun je nog steeds doen. 088 850 51 52. Ik heb je net een vraag gesteld. Drie krantenkoppen heb ik je gegeven. Eén daarvan is niet waar. Om het je makkelijk te maken, zal ik ze nog een keer voor je herhalen.
1: Kop 1.
0: Egypte in rep en roer. Nederlandse archeologen ontdekken 3000 jaar oude tomben. Of is...
1: Kop 2.
0: Niet waar. Stichting start massaclaim van ruim 500 miljoen euro tegen achterafbetaaldienst Klarna. Of is het...
1: Kop 3.
0: Trouwfotograaf Roy staat met nepaccount op Marktplaats. Dader blijkt de bruidegom te zijn. Nou, ik begin met welke er waar is. Even kijken. Kop 1. Egypte in rep en roer. Nederlandse archeologen ontdekken 3000 jaar oude tomben. Nou, dat is dus hartstikke waar. Nederlandse archeologen hebben vlakbij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude tombe ontdekt. In het grafmonument ligt een man, genaamd Passer, ontdekt onderzoekers van de Universiteit van Leiden. De bijzondere vondst is zondag wereldkundig gemaakt door de Egyptische overheid. En dat betekent dat het helaas niet goed is voor Arnold, Miran, Annemarieke en Harold. Die eer van de ontbijttafel, sorry jongens. Kop 2, stichting start massaclaim van ruim 500 miljoen euro tegen achterafbetaaldienst Klarna, is ook waar en daarmee dus niet goed. Betaaldienst Klarna hangt een massaclaim boven het hoofd. De stichting Massa Schade en Consument, NSS. MC stelt dat de Zweedse onderneming bij haar diensten voor achteraf betalen de wettelijke regels voor consumentkrediet overtreedt. SMC eist daarom dat meer dan 500 miljoen euro aan onder meer incassokosten, boetes en aankoopbedragen worden terugbetaald aan consumenten. Zo. Dat is nogal wat. Dat betekent voor Hedda, Gerrit. Hey Gerrit. Annelies, Rennie en Kees dat het helaas niet goed is. Maar, dan zet ik hem toch er even bij voor de gezelligheid. De eer van de ontbijttafel. Die gaat namelijk naar Joke, Els, Koos, Karin, Rodi, Gea, Frederike, nog een Els, Nataralda en Christa. Want kop 3 was dus niet waar. Fotograaf Roy staat met nepaccount op Marktplaats. Dader blijkt bruidegom te zijn. Dat is dus niet waar. Het was op Tinder. Roy van der Wens uit Eindhoven weet niet wat hij meemaakt als hij een berichtje krijgt van een vrouw die hij kent. Hé, Roy, je staat op Tinder. Maar volgens mij ben jij verloofd. Degene achter het nepaccount van de Brabander blijkt een bruidegom te zijn van een huwelijk dat hij als trouwfotograaf zelf vastlegde. Jeumig.
2: Een catfish.
0: Het was een
2: catfish. Dat is toch de term?
0: Het is een catfish.
2: Als je je voordoet als iemand anders op het internet, dat is catfish, toch?
0: Catfish, ja. Inderdaad. Lieve vrienden, gefeliciteerd. Kop 3 was dus niet waar. En daarmee hartstikke goed. De eer van de ontbijttafel is voor jullie.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Bakker Barry uit het altijd zonnige Den Helder.
1: Ik ben Noor en ik hoor uit Amsterdam.
2: Ik ben personal trainer Stijntje en ik woon op Eiburg.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is ruim 7:30 inderdaad. Op Texel is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is gisteravond een man gewond geraakt. Hoe het slachtoffer er nu aan toe is, is niet bekend. Volgens omstanders was die schietpartij op straat, terwijl er nog veel mensen op de been waren. Politie is nu op zoek naar een verdachte in een zwart t-shirt en een lange witte broek. Hij heeft ook nog een zwarte rugzak. Hij is nog niet gevonden. Ziekenhuis OLVG in Amsterdam is begonnen met een proef waarbij een gevoelig type abortussen wordt uitgevoerd. Het gaat om het afbreken van zwangerschappen tussen de 22e en de 24e week. Abortussen tot 24 weken zijn in Nederland toegestaan, maar worden eigenlijk in de praktijk nauwelijks uitgevoerd. Bij de proef gaat het om zwangerschappen met een zogenaamde sociale indicatie. Dat is dan bijvoorbeeld een ongewenste of een ongeplande zwangerschap. Volgens de beroepsvereniging van gynaecologen verkennen verschillende andere ziekenhuizen ook hoe zij mee kunnen doen. Nu wijken veel vrouwen voor dit soort type abortussen nog uit naar het buitenland. En meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, schrijft dagblad Trouw en onderzoeksplatform Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien, waarbij de rechter het ouderlijk gezag van de ouders heeft afgenomen en die kinderen hebben dan dus geen vaste voogd. Belangrijke beslissingen zouden dan moeten worden genomen door een vaste jeugdbeschermer. Maar ja, die is er door personeelstekort niet altijd. Al met al heel veel onduidelijkheid, vertelt deze journalist van Investico.
6: Heb je bijvoorbeeld een telefoon maar dat je kan bellen als je vragen hebt of als je hulp nodig hebt. Alleen daar zit dus telkens iemand anders die de telefoon opneemt. Dus ja, dan heb je natuurlijk eigenlijk geen continuïteit meer op het dossier en ook geen continu zicht op het kind.
5: Jeugdbeschermingsorganisaties zeggen dat ze vanwege de werkdruk het aantal kinderen dat een jeugdbeschermer onder zijn hoede heeft willen terugbrengen. En dan nog even wat gewoon nieuws. Want je ziet ze steeds vaker. Fietsers met een helm. Fietsenhandelaren zien de toename ook. In het Amsterdamse Vondelpark hebben mensen zo allemaal hun eigen reden om een fietshelmpje te dragen.
7: Ja, heel veilig, denk ik.
8: En ik zit sinds kort op een elektrische fiets. Dus ik wil niet meer. Nou, mogelijk dat ik wel ga vallen, maar dan niet meer zo hard op mijn hoofd.
9: Als ik val, dan kan ik niks meer. Dus ik denk, ik kan beter een helm opzetten, want ik wil er graag heel veel doen.
10: Dat lijkt me dus, als je dan valt en je hebt de hersenletsel, dan is het toch stom als je die helm niet op had.
5: De overheid heeft als doel gesteld dat in 2035 ongeveer een kwart van de Nederlanders een fietshelm draagt.
4: Iets voor jou, Frank?
5: Een fietshelmpie. Nou ja, heb ik dus nooit op.
4: Nee, ik ook niet.
5: Nee, heb ik dus nooit op. Ik zit wel eens op een e-bike.
4: Nou ja, ik dus nooit. Jij wel. En dat gaat razendsnel, hè?
5: Je fietst heel hard, heb je eigenlijk niet door. Want je denkt, ik trap lekker door. Ja. Ik heb er zelf, als ik in de auto zit, alweer een hekel aan. Van die hele snelle e-bikes. En dan denk ik, jemig, ik kan helemaal niet meer goed inschatten hoe hard jij fietst.
4: Absoluut.
5: Dus het is best wel link eigenlijk. Ja. Alleen op die fiets voel je je toch onoverwinnelijk. Omdat je al vanaf, weet ik het, dat je 4 jaar bent, fiets je door drukke steden. En denk je, daar red ik wel.
4: Ja. Maar mocht je 1 keer onderuit gaan, dan is het wel echt met die snelheid.
5: Je valt altijd echt hard. Dus het is wel slim. Maar ik ga het niet doen.
4: Maar niet sexy.
5: Meer nieuws in de app of op hellenieuws.nl. Kun je sowieso vragen bij stellen of ik sexy ben. Een prachtige zomerdag vandaag. Ik kan niet anders zeggen hoor. Het is, ik ben wel brenger van het goede nieuws. Let maar op. Het is nu op veel plekken al bijna 20 graden, dus het loopt snel op. Dat loopt dus nog wel op tot een graad of 30. Alleen in het noorden en rond het IJsselmeer en met Texel, daar waait een frisse bries. Dus als je daarvan houdt, die kant op, want daar wordt het niet warmer dan 25 graden.
4: Frank. Dankjewel.
5: Alsjeblieft.

0: Als de titel is Lost in Music, wil je eigenlijk niks zeggen, hè? En toch doe ik het. Want ja, de dag gaat gewoon wel verder met de lekkerste muziek hier bij NH in de ontbijttafel. Sister Sledge, Lost in Music. Dat zeg ik. Nou jongens, daar gaan we.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Het is kwart voor zeven op die vroege dinsdagochtend. Je kunt je net als Anne, die op vakantie is, lekker even omdraaien in bed. Gewoon doen, radiootje aan, heerlijk. Noord-Holland ontwaakt dus op deze manier zachtjes. Maar er zijn ook heel veel Noord-Hollanders die al keihard aan het werk zijn. De bakker, de vrachtwagenchauffeur, de krantenbezorger, de akkerbouwer, de timmerman en de tandartsassistente in wiens ogen het altijd lente is. Jawel, ze gaan allemaal weer aan de slag. En vandaag neem ik je mee naar Schagen, want daar staat de bed and breakfast van Loek Wentel. Loek, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ben ook inderdaad.
0: Jij bent er al vroeg bij.
2: Ja, daar zijn we meestal. Ik was vanmorgen erg vroeg, dat was 5:00.
0: Zo.
2: Ja, ik had mensen die moesten in de fabriek gaan werken.
0: Oh.
2: Die zijn een prachtige fabriek aan het uitbreiden in de Lutjewinkel.
0: Oké. Okay.
2: Ja, kaasfabriek.
0: Oh, wat bijzonder zeg. Dus dan heb je in je bed and breakfast heb je dus mensen die dan de volgende ochtend aan het werk moeten.
2: Ik heb er één, die is hier 2 dagen in de week.
0: Oké, okay, wat bijzonder zeg.
2: Dat is een meubelstuk aan het worden.
0: En dan heb je een speciale stoel voor en dan krijgt hij een lekker ontbijtje. Waar ben je al druk in de weer, Loek?
2: Nou ja, sterker nog, ik heb een hele stoel naar buiten. Zo snel was ik vandaag.
0: Iedereen is al weg.
2: Ja, goed, hè? Ik kan er lekker zelf gaan zitten.
0: Dus je kan gewoon de bedden op gaan maken en met de benen op tafel, of niet?
2: Ja, op dakterras, heerlijk.
0: Een dakterras, wat goed. Want jullie bed and breakfast is niet een kaal grijs pand met een paar bedden erin, begrijp ik. Vertel eens.
2: Geheel en geheel niet. Nee, joh, we hebben alles in thema.
0: Hoe ziet het eruit?
2: Nou, we hebben 1 kamer, dat is de captain's room. Die is helemaal in mahonie en dan met allerlei scheepsattributen en dat soort dingen uitgevoerd. De andere is de music room. Nou, dat zit midden in jouw straatje natuurlijk.
0: Zeker.
2: Dat is een beetje 60s, 70s.
0: Oh, mooi.
2: Ja. Ja, leuk is dat met gitaar erin en een drummetje. En instrumenten, posters van Jimi Hendrix en noem maar op.
0: Wauw.
2: Ja, mijn tijd, hè.
0: Wat fantastisch. En wat nog meer?
2: Wat heb ik nog meer? Beneden heb ik een appartementdeel. Dat heet Victoria's Room.
0: Ja.
2: En Victoria is eigenlijk mijn bonusdochter.
0: Oké.
2: Okay. Dus daar heb ik die kamer naar genoemd.
0: Oh, wat bijzonder.
2: En die heeft zijn eigen dakterras ook.
0: Queen Victoria heeft haar eigen room.
2: Queen Victoria, een prinsesje is het meer.
0: Een prinsesje, wat mooi zeg. En zijn er nog meer nieuwigheden in de bed and breakfast world? Waar we van op de hoogte moeten zijn? Waar moet ik aan denken? Want we kennen natuurlijk allemaal B&B vol liefde. Dus we hebben een soort beeld van wat een bed and breakfast moet zijn, beste Loek.
2: Nou, alles wordt hier wel vol liefde verzorgd. Dat dan weer wel.
0: Oh, dat zeg je mooi.
2: Nee, ik heb echt mijn eigen liefde. Daar wou ik het voorlopig wel bouwen.
0: Ja, heel goed. Want je bent al getrouwd, hè?
2: Ja, joh.
0: Oh, heel goed. Dus, maar er gebeuren best wel wat romantische dingen in zo'n B&B in Schagen, of niet?
2: Ja, heel romantisch. Vooral als ik hier heel gezellig groepen Duitsers heb zitten. Want die neem ik altijd een beetje de maling. Dat vind ik leuk.
0: Wat dan?
2: Ja, dan komen ze, zitten ze hier lekker aan het ontbijt. En zeggen, och, Loek, die straat hier voor die vaarreden. Dat is super tol. Dat is mijn land. Ik zeg, nee, dat gaan we niet nog een keer proberen. Dat doe je
0: dan. Oh, jemig.
2: En die dus.
0: Dan vervolgens stuur je ze naar het strand om kuilen te graven.
2: Ja, exact. Ja.
0: Maar qua nieuwigheden in de bed and breakfast wereld, is er nog iets te doen? Zo, Engels.
2: Nou, weet je, wat wij doen, ik kook s'avonds nog wel eens voor mijn gasten.
0: Oh,
2: ik heb ooit 2 restaurants gehad, dus ik vind dat leuk. Dat is een beetje een mindset, weet je wel.
0: Oh, wat gezellig.
2: Ja, dus dat doen we ook nog. Maar voor de rest, de BTW is natuurlijk veranderd. En dat is geen positieve.
0: Sorry, nog 1 keer. Wat is er veranderd?
2: De BTW, hè. Van 9 naar 21.
0: Ja.
2: En dat is wel jammer.
0: Want je merkt dat mensen dan dieper in de buidel moeten tasten. Heb je daardoor minder klanten of minder gasten, moet ik zeggen?
2: Nee.
0: Dat dan weer niet?
2: Nee, dat valt wel mee.
0: Nee, want jij zit echt in Schagen op het plein, hè? Prachtig pandje.
2: Dit is zo'n bruisend gebeuren in Noord-Holland.
0: Ja, hartstikke mooi, joh.
2: We zitten echt midden in het centrum en toch behoorlijk relaxed.
0: Want wat is er nog meer te doen bij jullie in de omgeving? Waar komen jullie gasten eigenlijk voor?
2: Nou, natuurlijk het strand, je zei het al. Ja. Dat is 1. We hebben hier een prachtige vlindertuin als het wat minder mooi weer is. Want dan kun je naar binnen.
0: Mooi.
2: We hebben natuurlijk het dierenpark in Alapalona.
0: Oh,
2: van de Stichting Leeuw. Fantastisch.
0: Ja.
2: Zo zijn er hier zat in je musea in de rondte. Ja, Hoenderdaal, klopt.
0: Nou, wat geweldig, Loek. En goed, jij bent al klaar. Dus, en als je dan s'avonds je gasten fetteert op een prachtig zelfgebakken maaltijdje. Ja. Wat staat dan op het menu? Waar kunnen we aan denken?
2: Nou, het is verschillend van spare ribs, tot een lekker biefstukje, vis. Ik heb zelfs vega, dus ja.
0: Nou, Loek van B&B Moments in Schagen. Ik weet waar ik naartoe moet de komende periode. Dankjewel. En jij bent dus met recht, hè, de vroege vogel van de dag. En je weet het, hou hem hier.
2: En met heel veel plezier.
0: Loek, dankjewel.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege.

Sixpence, None the Richer en Kiss Me. Mag altijd natuurlijk. Gezellig. 088-850-5152. Gewoon gezellig even meepraten. Want het is lekker wakker worden hier bij de ontbijttafel. Dat is natuurlijk bij NH. Het is inmiddels 7:03. Zo dadelijk Frank Boer met het nieuws. Maar eerst McFadden en Whitehead. Want die dag is begonnen hoor, deze dinsdag. 14 juli. Ain't no stopping us now.

0: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
1: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Ik ben Nel. En ik kom uit gezellig Zwanenburg.
4: Dit is Wim uit Amsterdam.
5: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 7 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is gisteravond iemand gewond geraakt. Volgens omstanders werd er midden op straat geschoten toen er nog veel mensen op de been waren. Hoe het nu met het slachtoffer is niet bekend. De rechtbank in Haarlem doet vandaag uitspraak in de zaak van de 14-jarige Tamar, die in 2020 bij Marken werd doodgereden door een man die in Duitsland woont. Hij reed door naar dat ongeluk en het OM heeft intussen 8 weken cel geëist. Vandaag de uitspraak dus. En steeds meer fietsers dragen een helm. Dat is goed nieuws, want er wordt steeds vaker en vooral veel harder gevallen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn 2 verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
10: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een 1/5 van het gebied die staat in brand.
9: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. De brandweer bestreed het vuur met 3 hoogwerkers en 8 tankauto-spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
11: No ICE, no KKK, no fascist USA. No ICE. What do we want? Justice! What do we want? Yeah. What do we want? Justice!
9: Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten. Tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Suus, verkeersinformatie van de ANWB, zijn er nog bijzonderheden?
12: Ja, ik zie op de A4 Den Haag richting Amsterdam voor Schiphol. Daar is een te hoog voertuig voor de tunnel. Het is nu nog, ja, het is net gebeurd. Dus nog niet echt veel file, maar
7: ik verwacht
12: een opstopping.
7: Oké, goed om te weten. Dankjewel.
13: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
14: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel €20 korting.
16: Elke maand weer.
15: En hoe meer data en snelheid,
16: hoe groter die korting.
15: Dat is One. Van Vodafone
16: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
17: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
20: e-boekhouden.nl.
21: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
22: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
21: Nog niet helemaal dus.
22: Tja, die administratie. Toevallig tips?
21: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
22: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
21: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
19: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
23: De ontbijttafel. Met

0: Brian Adams, Melanie C. When You're Gone. Ja, hartstikke goed. Nee, ja, want When You're Gone, nee, wij zijn er gewoon. Goedemorgen, ja, want dit is, welkom bij NH natuurlijk, de ontbijttafel. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland, waar voor jou altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom, ook al is het pas 7:09. Die vroege, vroege dinsdagmorgen. Het is 14 juli 2026. Pieter en Anne op vakantie. Wij zijn er voor jou om die ontbijttafel goed gevuld te houden. En wij zijn Suus, die de lijst voor, voor redactie en productie morgen. En Frank is erbij voor het nieuws. Frankie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik zei Frankie, dat mag ik eigenlijk niet doen.
1: Jawel hoor. Ja,
0: nee, dat vind ik niet. Dat is van Pieter. Pieter noemt je altijd Frankie.
1: Ja, dat is zo.
0: Dus ik mag dat niet zomaar doen,
1: zo
0: dan moet je verdienen.
1: Is het van mij, toch?
0: Ja, ja, ja. Immig, maar...
2: Mag ik dan misschien ook even een filosofische vraag stellen?
0: Oh, gaarne.
2: Wie ben jij dan?
0: Oh, sorry, ja, ik vergeet het altijd. Ik ben Francis.
1: Oh, ja.
0: Wat lief van je, Suus. Nee, ja, ik vergeet altijd mezelf te noemen. Dat is
2: ja,
0: een beetje...
2: maar ik was ook bang dat als ik dan zo existentieel ging vragen... wie ben jij eigenlijk?
0: Dat is wel iets
2: dat
0: heel erg
2: zo
0: bij
2: vast zou lopen. Ja, daarom.
0: Wie ben ik eigenlijk?
1: Waar is mijn roddelflop? Wat zei je nou van moeilijk woord?
0: Roddelflop?
1: Mina, man. Wat een boel lettergrepen.
0: Zeg maar, ik ben even helemaal weg. Wacht even, jongens, het is 14 juillet. Viva la France. Encore une fois, encore une danse. Wat waar hou ik van?
2: Als het Frans is.
0: Zolang het Frans is, inderdaad. Frans. Hé, wow, jongens, echt. We kunnen gewoon gaan beginnen.
1: Bien sûr, alors une danse.
0: Bien sûr, alors une danse. Want vanavond is het Frankrijk Spanjo. De WK?
2: Spanja.
0: Spanja, ja.
1: Spreek jij goed Frans?
2: Een poco?
0: Een poco.
2: Zie, ik denk ook in je praktica
0: was. Ik heb er zin in vanavond Spanje-Frankrijk. Hebben jullie er zin in even voordat we...
2: Ja, maar volgens mij is het wel weer heel laat.
1: Nee hoor, dat valt
0: 9 uur. Nee, 9 uur. En dat op, op 14 juli. Ja, dan moet ik ook op bed liggen hoor, jongens.
1: Het is toch een feestdag daar in Frankrijk. Moet je je voorstellen.
2: Het is al een feestdag.
1: Het is al een feestdag. Dus iedereen heeft al het baguette onder de arm en een flesje wijn op.
0: LP.
1: Ja, precies. En dan ook vanavond nog voetballen. Lekker.
0: En dan verliezen. Hoppakee.
1: Trouwen, wil je dat Spanje wint, hè?
0: Ik denk dat Frankrijk gaat winnen.
2: Nee, Spanje.
0: Hè?
2: Ja, viva España.
0: Ja, viva España, sowieso.
2: Zie je wel dat ik Spaans kan?
1: Frankrijk of Spanje.
2: Olé!

0: 10cc en een heel fijn appje van Sandra, die ons Spaans al heel goed vindt. Dus dat is hartstikke mooi. Dat belooft wat voor vanavond.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, want in heel Europa hebben bewoners te maken met bosbranden. Remco Minis uit Nieuwe-Niedorp beheert de site bosbrandeneuropa.nl, waarop in kaart is gebracht waar bosbranden woeden. Remco, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, bizar. Wat een goede site is dit. Hoe ervaar je deze tijden dan met heel veel bosbranden?
3: Dit is redelijk hectisch.
0: Ja, snap ik.
3: Er komt in vele bos af in de maanden juli en augustus. En dat heeft mee te maken dat heel veel Nederlanders natuurlijk op reis gaan naar de zuidelijke orde. En daar met bosbranden te maken krijgen. En dan krijgen wij er alle info, allemaal foto's, verhalen, et cetera. En dus daar hebben we druk mee, maar het is in eerste instantie bedoeld natuurlijk om alle brandhaarden in kaart te brengen. En dat is een flinke taak.
0: Dat
3: toch?
0: Is een flinke taak, ja, want het is een prachtige site. Je ziet de kaart van Europa met allemaal kleine fikjes. En daar kun je dan op klikken en dan krijg je echt heel gedetailleerd krijg je te zien waar die bosbranden en hoe groot en hoeveel hectare en zo. Wanneer ben je daar ooit mee begonnen dan? Dat is echt een enorm werk geweest.
3: Ja, je begint natuurlijk klein en het was een idee in Frankrijk. We zaten ik en mijn partner zaten in Frankrijk en we kwamen met een bosbrand in aanraking.
0: Oh.
3: En toen wilde ik daar zelf informatie over vinden en dat kon ik eigenlijk niet goed vinden.
0: Okay.
3: Toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk gek. Ik zou niet de enige zijn die dit probleem heeft, die weinig informatie kan vinden over de bosbranden. Mm-hmm. Dus toen dacht mijn partner van, Remco, je kan een site bouwen, maak het zelf.
0: Jemig.
3: Dacht ik, oké, nou, waarom niet? Dus ik ben heel klein begonnen met een mapje en daar de branden op gezet die ik via social media en via internationale media kon vinden. En dus dat jaar daarop was het eigenlijk al heel erg booming.
0: Ja.
3: Want het jaar daarop ging ik weer naar Frankrijk toe op vakantie. En toen moest ik de auto aan de kant zetten, want de site ging down. Toen dacht ik, hey, er is toch wel heel erg veel vraag naar.
0: Er wordt veel dus naar gekeken, maar die actuele informatie, zoek je dat allemaal zelf uit? Of kun je als particulier ook informatie delen met jou?
3: Nee, je kan ze zeker als particulier. Daar hebben wij ook heel veel aan. Kijk, de vlammetjes die je ziet op de kaart, dat zijn verschillende icoontjes.
0: Ja.
3: En de meeste zijn
0: geel.
3: Vlammetje. Ja, precies. En dat zijn icoontjes die gegenereerd worden door de satellieten die over Zuid-Europa heen gaan.
0: Oh.
3: We hebben het allemaal sinds dit jaar geautomatiseerd. En dat zijn de bepaalde hotspots, heette dat.
0: Ja.
3: En die zien hoe warm hotspots. Het is boven een bepaalde plek in Frankrijk of Spanje of Portugal. En in vergelijking met de normale waarde. En dan zeggen ze, hey, dit is zo'n temperatuurverschil.
0: Ja.
3: Die moet wel een brand zijn.
0: Ja, oké. Okay. Gaat het wel eens mis? Moet je dat ook controleren?
3: We controleren het eigenlijk altijd, maar misgaan doet het niet, omdat wij het zo geoptimaliseerd hebben dat we eigenlijk alle niet-bosbranden, en dat betekent olieraffinaderijen, energiecentrales, die geven ook warmte af.
0: Staal.
3: Die hebben er allemaal staal. Inderdaad, datasteel is er uitgefilterd, bijvoorbeeld.
0: Okay. Anders hadden we een enorme bosbrand in IJmuiden gehad.
3: Exact. Als je de filter uitzet, dan is heel Europa staat in de fik.
0: Waar, joh? Jeetje. Dus het is heel goed dat jij dus dat allemaal handmatig nog controleert en zo. En doe je dat in je eentje?
3: Nee, ik heb daar sinds dit jaar twee jongens voor, Rens en Hein.
0: Okay.
3: Die dat samen met mij doen, want alleen dat is niet meer te doen op deze schaal.
0: Okay.
3: Er komt zoveel binnen qua afbeeldingen, want mensen sturen ook foto's. Die melden zelf ook branden aan.
0: Ja.
3: Een satelliet die komt om de 100 minuten ongeveer langs. En die pakt maar een hele kleine schil van de aarde mee.
0: Ja.
3: Dus we zijn allemaal nog afhankelijk van mensen op locatie die een brand zien. Die ze dan bij ons melden. En die ze ook zelf kunnen pinnen op een kaart via de site.
0: Okay, en is dat dan niet misschien een handig idee om daar een app van te bouwen of zo? Dat je gewoon net wat makkelijker. Want nu moeten ze natuurlijk inloggen waarschijnlijk. Of sturen ze het naar jou. Maar stel je nou voor dat je gewoon een app hebt dat je meteen mee kunt denken.
3: Ja, kijk, de site is heel toegankelijk. Je hoeft nergens in te loggen. Okay. Je hoeft alleen maar een formulier in te sturen. Maar een app is een hele valide vraag. Echter, de app die ik zou willen ontwikkelen... Ja, die zou enorm veel geld kosten. Omdat je heel veel met data te maken hebt die dat gegenereerd moet worden. Dus dat, en die middelen hebben wij niet. Want we zijn maar met een aantal vrijwilligers.
0: Ja, jemig. Dus als er iemand met een dikke portemonnee luistert... en denkt, dit is een belangrijke site... dan kan die contact met je opnemen.
3: Zeker, als er een grote partij is die iets met deze data kan... Wow. En het nog professioneler kan opzetten...
0: Ja.
3: Dan kan je zeker contact mee opnemen met ons. Ja.
0: Want jij zit dan gewoon thuis achter je bureautje met je laptop open... en bent al die data aan het verwerken. Moet ik het me zo voorstellen?
3: We hebben het deels geautomatiseerd, maar in principe moet je het wel zo zien. We hebben allemaal een fulltime baan.
0: Ja.
3: Dus dat wordt in de ochtenduren en in de avonduren veelal gedaan.
0: Ja.
3: Of eventjes tussendoor, maar... Ja, het is in juli en augustus, net alsof je twee banen hebt. Maar we doen het graag, want we weten dat we heel veel mensen daar een plezier mee doen.
0: Zeker.
3: En heel veel mensen zitten ook op die informatie te wachten. En dit systeem is er gewoon niet.
0: Nee, het is echt nieuw. Want je hebt, wat je zegt, je hebt nog een andere baan als teamleider bij de ICT. Dus dit is, het is geen idee dat je dit als fulltime baan zou kunnen doen dan. Als laatste vraag.
3: Want zoals je denk ik wel weet, in de winter zijn er geen bosbranden in Europa.
0: Oh, ja.
3: Dus dat gaat lastig.
0: Dat is zeker waar. Nou goed, ondertussen wordt jouw site bosbrandeneuropa.nl zo vaak bezocht... dat de site soms down gaat, je zei het al. Probeer het dan gewoon sowieso opnieuw. Er wordt dus aan gewerkt. Remco Minis uit Nieuwe Nieuwdorp van de site bosbrandeneuropa.nl.
3: Dankjewel.
0: Ik vind het echt geweldig. Succes hè, de komende drukke zomermaanden.
3: Hartelijk dank.
0: Keep the fire burning. Of liever niet. Doei.
2: Francis Broekhuizen. De ontbijttafel.

Taylor Swift. Leuke vrouw. Net getrouwd met Travis Kelce. I knew it, I knew you. Ja, dramatische muziek. Zo dadelijk komt Jan Visser. Meer vertellen over het weer. Hoe het zal zijn deze dinsdag, dat ga je allemaal meemaken hier bij de ontbijttafel. Maar eerst even de weekend. We kijken er naar uit. Nou, weet ik eigenlijk niet. Gewoon rustig afwachten. Blinding Lights, nu bij NH.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Hallo, ik ben Milenia en ik kom uit Hilligwaard.
14: Ik ben Jack en ik kom uit Nieuw-Vennep.
15: Ik ben Dana uit Grotebroek.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 19:30 in Twisk, is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is gisteravond iemand gewond geraakt. Het gaat om een man. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is nu niet bekend. Volgens omstanders vond de schietpartij plaats midden op straat, terwijl er nog veel mensen op de been waren. De dader is nog spoorloos. De politie is nu op zoek naar een verdachte in een zwart t-shirt en een lange witte broek. Hij had ook nog een zwarte rugtas bij zich. Ziekenhuis OLVG in Amsterdam is begonnen met...

0: bij een gevoelig type abortussen wordt uitgevoerd. Het gaat om het afbreken van zwangerschappen tussen de 22e en de 24e week. Abortussen tot 24 weken zijn in Nederland toegestaan, maar zij worden in de praktijk eigenlijk nauwelijks uitgevoerd. Bij de proef gaat het om zwangerschappen met een sociale indicatie, zoals dat heet. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of gewoon ongepland. Volgens de beroepsvereniging van gynaecologen verkennen verschillende andere ziekenhuizen ook hoe ze mee kunnen doen aan deze zogenaamde pilot. Nu wijken veel Nederlandse vrouwen nog uit naar het buitenland voor dit soort abortussen. En precies in het zomers hoogseizoen is de nieuwe zwemlift in zwembad De Waterlelie in Aalsmeer in gebruik genomen. Hierdoor kunnen zwemmers met een beperking zelfstandig het water in, zowel in het binnen- als het buitenbad. Ja, en deze zwemmer die maakt er graag gebruik van.
1: Mijn beperking maakt het natuurlijk wat lastiger om te kunnen sporten, omdat je niet zelf het water in en uit kan komen. Maar met deze lift kan ik er zelf in en zelf eruit. Dus ik was echt heel erg blij. Het is toch wel lekker in de zomer als het 35 graden is om dan in het buitenwater te kunnen zwemmen.
0: Ja, het mag ook 5 graden koeler zijn. Ook dan is het nog altijd erg lekker met deze zomerse temperatuur. De rechtbank in Haarlem doet vandaag uitspraak in de zaak van de 14-jarige Tamar. Het meisje werd 6 jaar geleden bij Marken doodgereden door een man die in Duitsland woont. Hij reed door na het ongeluk. En het OM heeft nu uiteindelijk alsnog een rechtszaak aangespannen. 8 weken cel geëist. Aanvankelijk wilde justitie de verdachte niet vervolgen. Maar later veranderde dat standpunt toch. Bij het begin van de rechtszaak bood het OM excuses aan. Er zijn te veel verkeerde beslissingen genomen, zeiden ze toen. Uitspraak wordt dus later vandaag verwacht. Ja, je ziet het op straat steeds vaker. Fietsers met een helm. Fietsenhandelaren zien die toename ook. Ze verkopen veel meer helmpjes. En in het Amsterdamse Vondelpark hebben mensen ook vaak zo'n helm op. Om verschillende redenen.
2: Ja, heel veilig, denk ik.
3: En ik zit sinds kort op een elektrische fiets. Dus ik wil niet meer. Nou, mogelijk dat ik wel ga vallen, maar dan niet meer zo hard op mijn hoofd.
4: Als ik val, dan kan ik niks meer. Dus ik denk, ik kan beter een helm opzetten, want ik wil nog graag heel veel doen.
5: Dat lijkt me dus, als je dan valt en je hebt een hersenletsel, dan is het toch stom als je die helm niet op had.
0: Ja, is ook wel weer zo.
6: Ik vind het heel grappig hoe jij steeds over een helmpje hebt.
0: Een helmpje? Ja.
6: Ja, ik zie dan een soort van André van Duin voor met zo'n bolletje zo.
0: Een
6: Willempie-helmpje. Zo heeft zo'n Solex.
0: Nou, met zo'n Solex kan je ook
6: best wel hard, hè?
0: Echt naarvallen, hoor.
6: Ja, ja, dat is waar.
0: Precies, dan moet je wel een helmpje op.
6: Nee, helmpje.
0: Maar met de e-bike ook, of niet vallen natuurlijk.
6: Nee, we kunnen doen er gekscherend over, maar als je op je hoofd valt. Kijk, er zijn heel veel in Amsterdam, op een gegeven moment zag je een aantal mensen die dan heel erg de voortanden eruit hadden. Omdat ze dan met een dronken harses in de trambaan met de voorwiel zijn blijven steken. Maar daar kun je ook niks tegen. Kun je ook niet een beugeltje dragen?
0: Nou, dan moet je dus zo'n hokje bitje. En een helm. En een Michelin mannetjes pak. Nee, het is alleen maar goed natuurlijk om zo'n helm te... Ik kan niet anders zeggen, hartstikke veilig. Kan je niet op tegen zijn.
6: Goed.
0: Meer nieuws in de app. Ik heb hem niet op.
6: Frank, dank je wel.
0: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
6: Zo is het. Ja. Frank, dank je wel. Ondertussen aan de lijn onze eigen Jan Visser. Jan, goedemorgen.
7: Francis, goedemorgen.
6: Het was heel fijn vanochtend. Ik zag wat witte wieven voorbij komen. Klopt dat?
7: Ja, wat mistbankjes.
6: Mistbankjes, zo fijn. Die zijn de rij zo door richting Hilversum. Water aan beide zijden. En dan van dat hele zachte, van de kleine mistwolkjes als jurken, witte wieven. Maar het is helemaal geen Noord-Hollandse uitdrukking, hè, witte wieven.
7: Nee, het komt uit het oosten van het land. Ja.
6: Dat wil ik maar even zeggen. Nee, is even duidelijk waar ik vandaan kom.
7: Ja.
6: Beste Jan, hoe gaat het er deze dinsdag uitzien?
7: Nou, eigenlijk best wel goed. Hè. Het is overwegend zonnig. We zien af en toe wat wolkjes. Dat heeft te maken met een storing in de bovenlucht boven Duitsland. Die daar gisteren al plaatselijk flinke onweersbuien genereerde in de buurt van Hamburg. En dat gaat nu ook door. En dat kleine beetje onstabiliteit, dat zien we ook terug in die wolkjes die boven ons land aanwezig zijn. Maar meestentijds is het zonnig en droog ook. Misschien later vanmiddag in het oosten van het land een enkele bui met onweer. Maar bij ons dus droog. En de temperaturen zijn wat hoger dan gisteren. Het wordt in de Noordkap en op Texel 24 tot 25 graden. En in zuidelijk Noord-Holland plaatselijk 29 graden.
6: Oké.
7: En de wind is noordoostelijk en matig aan de kusten op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Nou, morgen verandert er niet veel. Het blijft zonnig. Temperatuur ongeveer op hetzelfde niveau. De kans op een bui in het binnenland wordt morgen wat groter.
6: Oh.
7: Maar bij ons blijft het waarschijnlijk droog.
6: Oh. Dus ik had een beetje hoop, want het is toch altijd wel lekker als er even fikse regen bij overheen gaat. En dan ruikt het zo lekker. Ja, goed voor de plantjes. Ja. Even verkoeling. Maar het zit er dus niet in, Jan?
7: Nee, het zit er nog niet in. Nee.
6: Verdurie.
7: Nee.
6: Nou goed, hoe het gaat worden, dat horen we straks van je.
7: Ja, oké. Okay.
6: Dankjewel, Jan. Tot straks. Gezellig.
7: Tot straks.
6: Doei, doei. Ondertussen kijk ik even Suus aan om te zien hoe het gaat op de Noord-Hollandse wegen. Suus, hoe is het?
2: Nou, best wel goed hoor. Ik heb twee korte vertragingjes. Okay. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt De Hoek heb je 5 minuten vertraging. En ik dacht, ik noem ook nog even de Wijkertunnel weer. Oh, ja. De A9 Alkmaar richting Amstelveen voor knooppunt Velsen. Want die is dicht vanwege werkzaamheden. En daar word je dus ook omgeleid. En dat duurt nu ook even ietsje langer.
6: Oké, okay, Suus, dankjewel. Ondertussen hebben wij zo dadelijk kaarten voor de museum Stoomtram Horen. Een medeblik. Dus pak je telefoon erbij 088 850 51 52 voor dingen met Dario. Je gaat het allemaal meemaken na Man at Work.

0: Guus Meeuwis, vrienden.
1: NH, ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Ja, lieve vrienden, dit is het moment waarop je kaarten kunt gaan winnen voor de Museumstoomtram. Hoor een medeblik bij Dingen met Dario. Het is bijna 19:15, dus tijd dat de Amsterdamse zanger een woord heel cryptisch gaat omschrijven. En vandaag heeft hij er weer eentje, hoor. Oh, en hij is moeilijk. Ik vind het heel knap als jij het raadt. We hebben het net geprobeerd. Het duurde heel lang voordat wij hem hadden, dus ik raad het je aan. Pak je telefoon erbij. 088-850-51-52 voor die tickets. Twee kaarten Museum Stoomtram Hoorn Medeblik. Dit is de opgave. Ik geef het je te doen.
4: Je zag ze weer veelvuldig tijdens de haringparty.
0: Je zag ze weer veelvuldig tijdens de haringparty. 088-850-51-52. Bellen maar, want Dario zegt...
4: Je zag ze weer veelvuldig tijdens de haringparty.
0: Ja, heel ingewikkeld. Je kan even googlen op haringparty en dan hopen dat je ze dan ziet, veelvuldig. Ik ga maar gewoon de eerste lijn opengooien. De ontbijttafel met Francis. Goedemorgen, met wie?
5: Hoi, met Johan.
0: Hey Johan, zeg het maar.
5: Ik dacht aan uitjes.
0: Uitjes.
4: Ja. Je zag ze weer veelvuldig tijdens de haringparty.
0: Vind ik een heel goede bedacht, maar... Helaas, helaas, helaas. Johan, zet hem op, probeer het gewoon nog een keer, hè?
5: Ja, helaas. Oké, dankjewel.
0: Dankjewel. Je zag ze weer veelvuldig tijdens de haringparty. De ontbijttafel met Francis. Goedemorgen, met wie?
6: Ja, goedemorgen met Jos.
0: Hey Jos, zeg het maar.
6: Ja, ik denk vlaggetjes.
0: Vlaggetjes. Helaas, Jos. Blijf het proberen. Dankjewel. Dankjewel. Even kijken, hoor.
4: Je zag ze weer veelvuldig tijdens de haringparty.
0: 088-850-51-52. Hallo, de ontbijttafel met wie?
7: Ja, goedemorgen, met Tineke.
0: Hi Tineke, zeg het maar.
7: Nou, ik weet niet of daar de kustkant is. Maar vaak zijn die zeemeeuwen die de haring uit je handen
0: houden. Oh, wat heb je dat goed verzonnen. Maar helaas.
7: Ja, maar.
0: Dankjewel. 088-850-51-52. Dario, zeg het maar.
4: Je zag ze weer veelvuldig tijdens de haringparty.
0: Nou, dan hoop ik dat dit het goede antwoord is. De ontbijttafel met Francis. Met wie?
8: Met Emmy.
0: Hoi Emmy, zeg het maar.
8: Ik denk dat het van die vlaggetjesprikkertjes zijn.
0: Vlaggetjesprikkers, helaas goed gevonden, maar... Sorry.
8: Oké.
0: Dankjewel, blijf het proberen. Ik ga gewoon naar de volgende ontbijttafel met Francis. Hallo, met wie?
9: Goedemorgen, met Jannie.
0: Hoi Jannie, zeg het maar.
9: Ik denk het eerste vaatje.
0: Het eerste vaatje.
4: Je zag ze weer veelvuldig tijdens de haringparty.
0: Helaas, helaas, helaas, Jannie. Ik ga een heel klein tipje van de sluier oprichten. Of nog heel... we hebben eerst iemand...
4: Je zag ze weer veelvuldig tijdens de haringparty.
0: Ontbijttafel met Francis. Hallo, met wie?
10: Goedemorgen, met Helene.
0: Helene, zeg het maar.
10: Ik denk hoedjes.
0: Wacht even hoor, ik ga deze even aan Dario vragen.
4: Je zag ze weer veelvuldig tijdens de haringparty.
0: En dan zei Helene, en waar bel je vandaan?
10: Egmond aan Zee.
0: Egmond aan Zee. Jij zei?
10: Hoedjes.
4: Een hoed.
0: Ongelooflijk! Nee! Nou, wij hebben hier echt serieus een kwartier over gedaan om het te raden. En jij doet het echt in nog geen luttele seconde. Wat knap van jou! Ik vind het echt ongelooflijk. Helene, hoe heb je dit? Hoe wist je dit?
10: Oh ja, het is heel simpel. Ik lees wel eens tijdschriften.
0: Jij leest alle tijdschriften? Oh, maar dan heb jij dus echt een stapel met gewoon echt papieren tijdschriften? Ga je doorheen?
10: Oh. Ik heb een hele mooie app op mijn tablet en er staan alle tijdschriften in.
0: Ik wil die app ook. Hoe heet die app? Want jij bent echt razendslim.
10: De lezerij.
0: De lezerij? Nou, die gaan wij allemaal downloaden. Want dit was zo'n moeilijke opgave. Ja, je ziet ze overal bij de haringparty. En wij dachten ook vlaggetjes en uitjes. Zoals alle luisteraars van de ontbijttafel dachten. Maar het is gewoon hoedje. Dus Jannie, jij gaat naar de Museum Stoomtram Hoorn... Helene, excuus. Helene, jij gaat naar de Museum Stoomtram Hoorn Medemblik. Wie ga je meenemen?
10: Mijn vriendje.
0: Wie?
10: Mijn vriendje.
0: Oh, dat klinkt hartstikke gezellig. Ik wens je heel veel plezier samen.
10: Oké, dankjewel.
0: Dankjewel, blijf luisteren naar de ontbijttafel. Doeg.
10: Doeg.

0: aanstaand einde. Donna Summer, Last Dance. NH.
1: De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ja, zeker geen staand einde, maar onderweg onze eigen Sjoerd. Waar ga je naartoe?
3: Ja! Ja, hallo, goedemorgen Francis. Ik ben onderweg naar Amsterdam, naar een spellenwinkel. Want ik mag bijna op vakantie.
0: Ja.
3: Het is ongeveer 7 uur, 8 uur rijden. Ik heb twee koters achterin, twee tieners, twee jongens van 10 achterin zitten. En die, dan zou je zeggen van dan geef ze een tablet en ze zijn stil. Maar ja, ze zijn een beetje wagenziek.
0: Oh.
3: Dus dat schiet niet op. Dus ik kijk er niet echt naar uit, want ik weet al hoe dit gaat. Het is al bij de rotonde pap, zijn we er al.
0: Ja.
3: Dus ik denk we moeten wat spelletjes gedaan worden. Voor onderweg.
0: Potje met vet?
3: Weet je, ik zie wat jij niet ziet, hoor. Ja. Dat heb ik nou. Weet je, op een gegeven moment na een kwartier ben je er ook wel klaar mee, natuurlijk.
0: Pim pam pet. Je kan gewoon pim pam pet met ze spelen.
3: Mag dat de rat dan ook meenemen van June voor achter in de auto?
0: Een mini pimpampet spelletje.
3: Ja, mini pimpampet. Ja, dat is inderdaad ook wel een leuk idee. Nee, ja, maar er zijn nu heel veel spellen op de markt, ook voor onderweg.
0: Ja.
3: Maar ook voor op de camping en dat soort dingen.
0: Leuk.
3: Dus ik ga jullie een beetje proberen mee te nemen. De kinderen rustig te krijgen tijdens deze vakantie. Of voor de opa's en oma's natuurlijk. Hè?
0: Hartstikke goed. Dus je maakt eigenlijk een combinatie van werk en privé.
3: Gewoon een combi. Gewoon een combi.
0: Hartstikke goed, Sjoerd. We horen je zo dadelijk.
3: Hoi.
0: Hoi.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Ik ben Loeschijn en ik kom uit Egmond aan Zee.
8: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
9: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
10: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: 1 minuut over 8, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Meerdere vakantiegangers hebben op Schiphol hun vlucht moeten missen omdat er te weinig grondstewardessen waren. Dit weekend was er een capaciteitsprobleem bij de incheckbalies van Transavia. Maar dat was wel eenmalig, zegt Schiphol. Ze roepen reizigers nu wel goed op, om goed voorbereid naar het vliegveld te komen. Er worden veel reizigers verwacht in de zomervakantie. De rechtbank in Haarlem doet vandaag uitspraak in de zaak van de 14-jarige Tamar, die in 2020 bij Marken werd doodgereden. De verdachte reed na het ongeluk door. Het OM heeft 8 weken cel geëist nu. En steeds meer fietsers dragen een helm. Goed nieuws, want er wordt steeds vaker en vooral veel harder gevallen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM-TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
15: De eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van 1 kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
14: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
16: Ze hebben heel weinig neerslag gezien. Heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
14: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Kijk er nog even Suus lief aan, want hoe staat het op de Noord-Hollandse wegen? Wat zegt de ANWB?
17: Nou, het is best wel weer wat drukker geworden. Ik geef je even de files van 10 minuten of langer of met een bijzondere oorzaak. De A2 Utrecht richting Amsterdam voor Apkoude 10 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Amsterdam voor Nieuw-Vennep een dikke 10 minuten vertraging. Dan is er dat gedoe rond de Wijkertunnel die dicht is. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Beverwijk Oost. Ja, die is dus dicht. 5 minuten vertraging heb je daar. En ook de andere kant op A9 Alkmaar richting Amstelveen voor knooppunt Velsen. Die is ook dus dicht, kleine 10 minuten vertraging. En de A22, dat is ook daar, de Beverwijk richting Velsen. Voor Beverwijk een half uur vertraging vanwege de werkzaamheden.
12: Ja, nou ja, heel veel succes als je erin staat.
17: Zeker.
12: En blijf vooral luisteren, want dit is de ontbijttafel. Ik heb nu Janet Jackson voor je.
18: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
23: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
24: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
25: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
26: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
27: De ontbijttafel.

0: Ja, ze fade heel langzaam uit. Together Again, Janet Jackson. Goedemorgen, welkom bijna. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Waar voor jou altijd de plekjes om aan te schuiven, voel je vrij. Wees welkom. Ook al is het pas, maar ik denk toch al 11 minuten over 8 op die vroege dinsdagochtend. Het is 14 juli 2026. Onze chef-kok Pieter is net als Anna aan het genieten van een welverdiende vakantie. Even lekker voor ze. En dat betekent dat wij de ontbijttafel goed gedekt voor je gaan houden. Suus is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Suus.
1: Hey, goedemorgen.
0: En Frank is erbij voor het nieuws. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, lieve vrienden. Vanavond Frankrijk, Spanje, dat weet ik. Dat is een dingetje. Daar hebben we het net over gehad. Maar ik heb dit weekend iets gegeten wat ook buiten de grens was. Laat ik het toch even zo noemen. Ik heb jollof gegeten. Zo.
1: Sorry.
0: Jollof.
1: Gezondheid.
0: Dankjewel. Het is een heel lekker gerecht.
2: Ja. Gegeten?
0: Jollof.
2: Jollof.
1: Oké, omschrijf even hoe het eruit.
2: Een soort witlof.
0: Het is J-O-L-L-O-F. Jollof. En dat is dus rijst, gebakken. En het komt uit de West-Afrikaanse keuken. Ik had het nog nooit gegeten. Gebakken rijst uit de West-Afrikaanse keuken.
2: Ja.
0: En ik heb, toen ik hier June mocht vervangen, heb ik hier de chef-kok Nicolaas Aqua van de Jollof Club mogen interviewen.
2: Ja.
0: Hele aardige chef. Die komt uit Friesland. Nou, dat zeg jou waarschijnlijk alles, Suus.
1: Ik ken de provincie.
0: Kent de provincie. En hij is onwijs een goede chef die dus de West-Friese keuken, dus de Ghanese en de Nigeriaanse keuken, combineert. Ja. En daar dan een heel West-Europees sausje overheen heeft gegoten. En het was lekker.
1: En heb je dat zelf gemaakt of kwam hij dat voor jou maken?
0: Nee, ik ben naar zijn Jollof Club geweest. Dat was de laatste dag. Hij gaat een nieuwe zaak openen in september in de Bijlmer. Echt heel tof, maar dit was een soort pop-up.
1: Okay.
0: Waar je heel lekkere nieuwe West-Afrikaanse smaken kon proeven.
1: Oh, dus je was ook lekker uit eten
0: geweest? Ik was voor het eerst even weg. Het was ongelooflijk. Jollof.
2: Een Jollof Club?
0: Ja, een Jollof Club.
2: En was je daar de enige?
0: Nee,
2: ik was het een grote club.
0: Nee, het was een klein clubje. Voor Jollof. Een soort nasi, maar dan uit West-Afrika.
2: Oh, het is gewoon nasi.
0: Het is eigenlijk gewoon nasi. Maar het was heel lekker.
1: Kun je nog één keer vertellen hoe je dit spelt?
0: J-O-L-L-O-F. Jollof. Jollof. En het is, er zit kaneel en kardemom. Het is echt een ander soort smaak die ik nog nooit eerder had geproefd.
2: Afrikaanse nasi, ja.
0: Ja, Afrikaanse nasi.
2: Krijg je er ook zo'n lekker groot Frans bier bij?
0: Oh ja, zeker. Afrikaanse bier had hij erbij. Het is heel erg rood van kleur.
1: Ja, het is een beetje oranje.
0: Paprika, rokerig van smaak. Echt fantastisch.
1: En wat doe je er dan bij? Of is het, want het is
0: hij had allemaal hele kleine hapjes had hij erbij. Dus er zat kip bij. En die kip had hij ook. Ja, hij had allerlei combinaties smaken gemaakt van West-Afrika. Dus zijn moeder is van Ghana, volgens mij. Of Nigeria, vader uit Ghana. En daar had hij dan. Hij heeft heel veel gewerkt met Franse chefs. Dus ze hadden een hele mooie combinatie. Wat eet je er dan bij? Kip.
3: Altijd goed.
2: Kip is altijd goed. Kip is
1: nou, Frank, dat is weer mooi.
2: Wat is weer mooi?
1: Ja, die tent is dicht.
0: Nee,
1: is het een beetje lekker te maken met.
0: Maar hebben jullie ook wel eens iets, een smaak waarvan je zegt: nee, dit heb ik nog nooit eerder gehad? Zoals deze jollof, die had ik nog nooit eerder gehad.
2: Oh. Weet je, Francis, nee.
0: Nee, je bent niet van de buitenlandse keuken of iets anders dan?
2: Jawel, ja, nee joh, ik kan het ook helemaal niet zo opnoemen nu. Geen idee. Jij, Suus?
1: Nou, als ik zo zeg maar ook visueel naar dit gerecht zit kijken, ik snap dat het niet hetzelfde is. Maar, jambalaya in New Orleans?
0: Nog nooit gehad. Hoe is dat?
1: Ik zou echt anytime daar naartoe, gewoon terug naar naartoe vliegen om alleen gewoon in dat specifieke restaurant daar jambalaya te eten.
0: Nou, het bijzondere is,
1: je kunt het niet zelf maken.
0: Precies. En het is dat ook is gebaseerd op de West-Afrikaanse keuken. Ja. Die jambalaya, dat heeft ook een beetje rokerige,
1: Dus precies,
0: vlees.
1: Rokerige paprika en ook een beetje zo'n rood-oranje vibe heeft het. Dus
0: nou, heerlijk. Ik heb trek gekregen.
2: Oh ja.
0: Jollof, jambalaya.
2: Ik heb een boterham met kaas bij me.
1: Heerlijk.
0: Heel lekker.

0: Sam Fender. Rain Me In. Prachtig nummer is dit. Je luistert ondertussen naar de ontbijttafel. Wij proberen contact te leggen, want ik had het net over West-Afrika. Proberen contact te leggen met Noord-Afrika. Want daar zit schrijver Abdelkader Benali. En die heeft een schitterende expositie gecureerd hier in Amsterdam. Maar ja, dat is een uurtje tijdsverschil. En Abdel zei ook nog gisteren van ja, nee, je moet wel iets later bellen. Want het is vakantie. Dus wie weet spreek hem zo nog even. Ik ben heel benieuwd, Abdelkader Benali, als je zit te luisteren in Tanger. Neem even de telefoon op, gezellig. Tot zo!
1: De ontbijttafel.
0: Luister ondertussen lekker naar de OJ's. En de Love Train. Want het is nog altijd NH. En de liefde

0: ondertussen druk bezig om contact te leggen met Noord-Afrika. Dat kan alleen via WhatsApp, begrepen we net van Abdelkader. Dus kijken of het even gaat lukken binnen nu en een uur. Komt hartstikke goed. Dus blijf lekker luisteren. Dit is de ontbijttafel met zo dadelijk... hoe laat is het? Oh, bijna half negen. Dus dan is Frank Boerder met de nieuws uit de regio. En dan gaan we straks ook even kijken of Sjoerd het gehaald heeft om in Amsterdam aan te komen bij de spelletjeswinkel. Dus blijf lekker luisteren. Hou die radio aan. Vind ik gezellig.
1: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
15: Ik ben Harold en ik kom uit Hilversum.
16: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
17: Ik ben Marco en ik kom uit Oostzaan.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 8:58. In Nibbikswoud is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Meerdere vakantiegangers hebben op Schiphol hun vlucht gemist, omdat er te weinig grondstewardessen waren. Dit weekend was er een capaciteitsprobleem bij de incheckbalies van Transavia. Maar dat was eenmalig, zegt Schiphol. Ze roepen reizigers wel op om goed voorbereid naar het vliegveld te komen tijdens de drukke vakantieperiode. Want het wordt druk. Er worden bijna 13 miljoen reizigers verwacht op Schiphol. Dat is iets meer dan vorig jaar. Omdat er eerder dit jaar problemen waren met een nieuw beveiligingssysteem op Schiphol, liggen de wachtrijen op het vliegveld nu onder een vergrootglas. Maar hoewel het druk wordt, verwacht Schiphol vooralsnog geen grote ellende. Ze zeggen dat de wachtrijen ongeveer 20 minuten zijn. Ziekenhuis OLVG in Amsterdam is begonnen met een proef waarbij een gevoelig type abortussen wordt uitgevoerd. Het gaat om het afbreken van zwangerschappen tussen de 22e en de 24e week. Abortussen tot 24 weken zijn in Nederland toegestaan, maar worden in de praktijk nauwelijks uitgevoerd. Bij de proef gaat het om zwangerschappen met een sociale indicatie die worden afgebroken. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. Volgens de beroepsvereniging verkennen verschillende andere ziekenhuizen ook hoe zij kunnen meedoen aan deze proef. Nu wijken veel Nederlandse vrouwen nog uit naar het buitenland voor dit soort abortussen. En precies in het zomerse hoogseizoen is de nieuwe zwemlift in zwembad De Waterlelie in Aalsmeer in gebruik genomen. Hierdoor kunnen zwemmers met een beperking zelfstandig het water in en uit, zowel in het binnen- als buitenbad. En deze gehandicapte zwemmer, ja, die maakt er graag gebruik van.
20: Dus ik was echt

0: erg blij. Het is toch wel lekker in de zomer als het 35 graden is om dan in het buitenwater te kunnen zwemmen.
1: Nou, omdat de lift verplaatsbaar is, kunnen ze het zowel binnen als buiten gebruiken daar in Aalsmeer. De rechtbank in Haarlem doet vandaag uitspraak in de zaak van de 14-jarige Tamar. Het meisje werd 6 jaar geleden alweer bij Marken doodgereden. Waarschijnlijk door een man die in Duitsland woont. Hij rijdt door naar dat ongeluk. Justitie heeft 8 weken cel geëist nu. Aanvankelijk wilden ze de verdachte niet vervolgen, daarom duurde het allemaal zo lang. Maar jaren later veranderde dat standpunt toch. Bij het begin van de rechtszaak bood justitie nog excuses aan voor die vertraging. Er zijn te veel verkeerde beslissingen genomen, zeiden ze toen. En veel zomerkampen en andere vakantieweken in Nederland staan onder druk. Veel kinderen willen meedoen, maar ja, op veel plekken is gewoon te weinig hulp.
2: Op een gegeven moment is het vol, hè? We hebben een teller. En dan krijg ik mailtjes van, gewoon mijn kind wil graag toch graag mijn hutten bouwen. We kunnen niet opgeven, nou, dan moet ik dat uitleggen. En dan zeg ik gewoon, ja, we hebben gewoon te weinig vrijwilligers. Maar als u een weekje komt helpen, dan kunnen wij weer extra kinderen toelaten. Ja, dat is dan ook weer niet de bedoeling.
1: Oh, dat is, zie je. Nou ja, daar schrikken die ouders natuurlijk van.
3: Waar schrikken ze van? Dat er...
1: Nou, dat ze ineens wat moeten doen. Dat was nou juist niet de bedoeling.
3: Dus je dumpt kinderen zeg maar bij een activiteit en dan wil je zelf niks doen.
1: Oh ja, dat is vaak een beetje de achterliggende.
3: Maar we missen dus heel veel vrijwilligers voor dit soort fantastische initiatieven.
1: Terwijl het zijn hele leuke weken.
3: Ja, man.
1: Maar ja, het is natuurlijk ook zo. Veel ouders zeggen, ik heb maar heel weinig vakantiedagen bij de baas.
3: Ja.
1: Dus je moet die 6 weken zomervakantie die je kind heeft ineens overbruggen. Enzovoort. Het is natuurlijk een heleboel gedoe.
3: Maar er zijn ook heel veel mensen die al met pensioen zijn bijvoorbeeld.
1: Ja, of inderdaad.
3: Weet je, dat is een heel goed idee.
1: Mensen die al lang binnen zijn en niet meer hoeven te werken.
3: Oh ja.
1: Ja, nou ja. Laten we die nemen,
3: goed,
1: toch?
3: Wij gaan nog even verder met de uitzending, want
1: wij moeten werken.
3: Binnen zijn we nog niet.
1: En anders komen we een hut bouwen in je zwembad. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
3: Frank, dankjewel. Voor het weer ga ik even natuurlijk naar onze eigen onvolprezen Jan Visser. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Francis.
3: Goedemorgen, ja, want het weer zou toch heel goed zijn. Ik hoopte op stiekem een beetje regen, maar het zit er niet in, hè?
4: Nog niet, nee, nog niet.
3: Nog niet?
4: Nee, zeker niet.
3: Oké, hoe houden we dit vol, Jan?
4: Ja, gewoon eigenlijk gewoon afwachten.
3: Hoe gaat de week eruit zien verder, Jan?
4: In ieder geval sowieso zomers. Met name vandaag ook weer volop zon. Temperaturen lopen uiteen van 23 tot 24 graden. Wellicht zelfs 25 in de Noordkop en op Texel. Dus best wel hoger, zeker dan de laatste dagen het geval is geweest. En in het zuiden van de provincie kan het rond de 29 graden worden. En de wind die waait uit het noordoosten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Verder veel zon, waren vanmorgen wat wolkjes, samenhangend met onstabiliteit boven Duitsland. Waar gisteren onder meer in de buurt van Magdeburg grote buien zijn geweest met veel hagel.
3: Oh.
4: Nou, dat komt niet onze kant op, maar die onstabiliteit die is er al wel, omdat die storing in de bovenlucht langzaam ietsje dichterbij komt. Nou ja, morgen zien we dat ook in het binnenland van ons land. Dan kan er ook vanmiddag trouwens al, maar dan voornamelijk in het oosten. Maar morgen op een iets grotere schaal kan er in de middag en avond een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Maar waarschijnlijk niet in onze provincie. Dus het blijft morgen droog, zonnig. Okay. En temperaturen tussen de 24 en 29 graden. En de wind is morgen net als vandaag noordoostelijk en matig aan de kusten op het IJsselmeer. In de loop van de dag weer af en toe vrij krachtig. Donderdag verandert er niet veel. Vrijdag neemt de kans op een bui toe. Met name het oosten en zuidoosten van het land toch weer. Hè?
3: Ja.
4: En dan in het weekend zien we de temperatuur toch wel wat zakken, hoor. Dan is de grootste warmte is wel een beetje over. Dan hebben we temperaturen die op zaterdag bijvoorbeeld richting een graad of zo rond de 23 graden gaan uitkomen. Okay. Zondag 22 graden. Beetje normale temperaturen eigenlijk wel. En een noordwestelijke wind kan soms een bui vallen. Maar meestertijds is het droog, maar duidelijk minder zonnig. Dat wel.
3: Ik heb ondertussen ook een vraag van Henny. Die zich afvroeg hoe het weer wordt maandag 20 juli. Ze loopt een beetje vooruit.
4: Ja, maandag 20 juli. Nou, dan zullen we waarschijnlijk wel, zoals het er nu naar uitziet, een noordelijke wind hebben, meest droog weer en een graad of 22, 23.
3: Oké.
4: En geregeld zon, dus het ziet er zeker niet slecht uit. Alleen het is niet meer zo warm.
3: Oké, nou ja, dat is goed om te weten, Henny. Dat vindt Henny ook fijn dat ze in ieder geval weet van hoe het weer dan gaat worden. Ondertussen dank ik jou heel hartelijk, beste Jan. En dan spreken we elkaar later weer.
4: Ja, gaan we doen.
3: Dankjewel.
4: Hoi.
3: Kijk ik ondertussen even naar Suus, want er is alsnog toch een file.
5: Ja, ik zei tegen jou een beetje zo buiten de uitzending om, zo keek ik zo naar jou, nou, het valt wel mee. Maar toen in één keer popte op de A27 Utrecht richting Almere voor Huizen. Een klein kwartier vertraging heb je daar. En als ik dan toch bezig ben, zag ik die Wijkertunnel ook nog even een keer op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. En ook de andere kant op word je vanwege wegwerkzaamheden omgeleid. En dus duurt het ook daar even wat langer.
3: Nou, hartstikke goed om te weten. Wij gaan ondertussen contact leggen zo dadelijk met Sjoerd. En de lijnen met Noord-Afrika gaan langzaam open. Hoe dat zit, hoor je straks.

0: Oh, gezellig. Dua Lipa. Dance the night.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Ja, we zitten weer in een paar warmere dagen. Je hoorde het net van onze eigen Jan Visser. En het advies is dan om je overdag een beetje koest te houden. En als je even rustig aan wil zitten zonder scherm, dan is een bordspel een optie. Dat is kalm, daar traint je sociale vaardigheden. En je kan zowel binnen als buitenuit kan het spelen, gespeeld worden. Maar ja, je hebt ook natuurlijk kinderen die met je meegaan op vakantie. En onze eigen Sjoerd is naar Amsterdam gegaan, naar het Schaak & Go winkel. Dat is een spelletjeswinkel. En die is op zoek naar een spelletje voor zijn kinderen, toch, Sjoerd?
3: Nou, dat zou me wel leuk lijken, inderdaad, ja. Want goedemorgen, Francis.
0: Goedemorgen, Sjoerd.
3: Goedemorgen. Nee, want wij gaan over 3 dagen op vakantie. En dan moeten we 6, 7... ik heb een aanhanger, dus we gaan heel langzaam. 8 uur zitten we in het autootje. Ja. En die jongens van mij, die worden snel wagenziek. Dus die vinden het ook wel leuk om vermaakt te worden. En dan de hele tijd muziek aan te hebben, dat is ook zo wat. Dus misschien leuk om te kijken over wat spelletjes zijn voor onderweg. Dus ik ben inderdaad bij Spellenwinkel Het Paard. We zitten aan de Haarlemmerdijk op dit moment in Amsterdam. En we zitten buiten, want er is geen stroom. Niemand hier in de hele... Nee, in de hele straat is de stroom eraf. Oh. En dus ja, aan de overkant de bakkers die... het brood kan niet gebakken worden. Ja. Maar ja, spelletjes kunnen wel gewoon doorgaan, Ivar, toch?
4: Spelletjes kunnen altijd door.
3: Het licht is alleen uit in de showroom. Ah, dat is een beetje... Dat
4: fixen we ook wel.
3: Ja, dus, jij komt net terug van vakantie, hè?
4: Ja.
3: Ja, ook met kinderen.
4: Ja.
3: Ja, en zit je dan... Want je hebt een spellenwinkel. Dan zit jij natuurlijk de hele dag aan de spellen.
4: Minder dan we gehoopt hadden. Maar we gaan gelukkig nog... Dit was meer een soort van werkvakantie. Ja. We gaan nog een keer weg. En dan gaat er zeker wel een stapel spellen mee. Want, ja.
3: Ik zei het net tegen jou buiten uitzending. Ik zeg, als ik aan spelletjes denk, denk ik altijd aan de zomervakantie. En aan kerst. Ja. En Sinterklaas, die hoek, weet je wel.
4: Ja.
3: En natuurlijk door de groen. Maar dan denk ik echt aan spellen.
4: Nee, ja, mensen komen voor de vakantie echt de winkel in om wat te halen voor mij. Ja, zeker.
3: En want je zit bijvoorbeeld in een vliegtuig. Weet je wel, dan ga je naar Thailand, zit je 12 uur in een vliegtuig. Je wil misschien niet de hele dag filmpjes kijken. Je wil misschien eventjes denk je, met het gezinnetje even een leuk iets doen. Hey, je hebt een paar dingen voor me klaargelegd waarvan je zegt, want de wereld van de spellen, het is ongelooflijk. Er komt ieder jaar weer bij.
4: Ja, er blijft ieder jaar meer dan 3000 spellen komen.
3: Ja, niet de hele tijd Yahtzee of mensen erger hier niet, Pimpampet. Ja.
4: Er is van alles. Voor ieder wat wilt. Ja.
3: Ja. Neem eens mee in de wereld van de spellen waarvan je zegt, van nou, dit is leuk voor onderweg.
4: Nou, deze had ik ook voor jou uitgekozen. Ja. Dit heet Black Stories. Het bestaat al wat langer. Het is niet nieuw.
3: Black Stories.
4: Black Stories. Ja. En het zijn raadsels. Je hebt 50 kaartjes en daar lees je een situatie voor.
3: Ja.
4: En die is een beetje raadselachtig. En dan moet je de andere spelers moeten door middel van ja en nee vragen, raden, erachter komen wat er is gebeurd.
3: Ja, bijvoorbeeld.
4: Het voorbeeld wat ik had gegeven, er ligt een man dood in het veld met een klein pakketje naast zich.
3: Ja.
4: Nou, en dan moet jij dus erachter komen.
3: Moet een gezin achter in de auto, moet even gaan raden. En dan mag jij, jij weet het antwoord.
4: Ik weet het antwoord. Achterop staat de uitgebreide beschrijving.
3: Ja.
4: En jullie moeten erachter komen wat die beschrijving
3: is. En ik mag dan een ja of nee zeggen. Ja. En dan, nou, je het wel vol.
4: Nee, het is echt heel leuk. Ja. Je kunt de omschrijvingen zijn heel specifiek. Dus je kunt het echt wel zo lang uitrekken als je wil.
3: Ja.
4: En je kan ook zeggen van oké, je hebt het ongeveer goed. We gaan naar de volgende als je het zat bent.
3: Test jij al deze spellen?
4: Deze hebben we veel gespeeld, ook thuis. Ja. Maar inmiddels zijn er ook heel veel versies. Ja, nieuw spellen testen we wel, maar zeker niet
3: het
4: allemaal.
3: Is ook zo lekker compact, hè? Het is gewoon, je kan hem in je handen houden, dat spelletje. Het zijn gewoon kaartjes. En wat je ook zo mooi vindt, is dat heel veel mensen zeggen, ja, het is 10 euro. 10 euro. Ja, dat is 10 euro. Maar je hebt wel echt... Ja, als je naar de bioscoop gaat, is het duurder.
4: Zeker. Ja. Je hebt hier echt uren en uren plezier van. Ja. Ja, wat is 10 euro dan?
3: Hey, wat is dit voor een leuk spel?
4: Flip 7.
3: Flip 7. Flip 7.
4: Ja, ze noemen het zelf het beste kaartspel aller tijden.
3: Uiteraard. Blijf van wc eend. Ja,
4: precies. Het is push your luck. Dus het is een beetje op blackjack gebaseerd. Je hebt kaartjes van 1 tot en met 12. Er zit 1-1 in, 12-12, et cetera. En je mag steeds een nieuwe kaart vragen. Totdat je of stopt en je punt opschrijft. Of totdat je eenzelfde kaart, een kaart voor de tweede keer krijgt.
3: Ja, je moet tijd stoppen dus.
4: Ja.
3: Het is een gokspelletje.
4: Eigenlijk wel. Maar heel leuk, heel toegankelijk.
3: Hey, en wat ook wel leuk is bij jou, vind ik dan. Als je nou zelf een idee hebt van een spel, hè? Dan kan je bij jou aankloppen.
4: Ja, dat doen heel veel mensen. Ja, die vinden het... het verbaast me iedere keer weer hoeveel mensen er zijn die zelf spelideeën hebben en zelf ook aan het knutselen gaan. En er komen heel vaak mensen bij ons in de winkel van, hey, is dit iets? Of heb je advies? Of,
3: kan je het ook maken dan?
4: Nee, dat doen we zelf niet, maar er zijn anderen heel goed in.
3: Ja.
4: ja, we kunnen ze vaak wel verwijzen.
3: Omdat je zegt van, nou, ik zou het, als je het zo aanpast, zou ik het
4: ja.
3: zo doen.
4: Ja, en soms
3: is er zo'n spel in de afgelopen jaren geweest waarvan je zegt van, ja, er kwam hier iemand binnen, Harry uit van de Haarlemmerdijk, en die had toch een briljant ding?
4: Ja, zeker. Dat is al wel iets langer geleden. Ja? En die heeft er nu meer dan 10.000 verkocht.
3: Oh, ja. Ja. En ja. Wat was dat voor spel?
4: Ja, dat was Rifugio. Dat is een jongen die hier achter woont. Dat ook echt een zomerspel over wandelen in Italiaanse bergen.
3: Ja?
4: En die kwam met 2 Ziploc bags kwam hij aan. En dat hebben we in Ziploc bags verkocht. En de eerste zoveel. En toen hebben we gezegd van, Niels, je moet nu echt even een doos gaan maken.
3: Ja.
4: Nou ja, maar die heeft zelf ook heel veel aangedaan om ze aan de man te brengen.
3: Ja.
4: Op braderieën en markten en zo. Maar inmiddels zijn er meer dan 10.000 verkocht. En is hij aan zijn derde spel toe.
3: Leuk, hè?
4: Ja, super leuk.
3: Mooi, hè? Hey, hier hebben we nog iets waarvan jij zei van, dit loopt als een malle.
4: Ja, dat zijn een soort puzzelboeken. Het zijn de Murdoku's en de Murdle-boeken.
3: De Murdoku's?
4: Ja, het is een kruising. Ja, het is puzzelen gebaseerd op Sudoku's.
3: Ja.
4: En die Murdles zijn een beetje gebaseerd op, dat zijn logigrammen, dus, waar ook Cluedo op gebaseerd is.
3: Ja.
4: Je moet erachter komen wie het heeft gedaan.
3: Ja, je hebt bijvoorbeeld hier het boek, dan open ik hem even. Dan zie je een tuin, dan zie je een woonkamer, een keuken, een wachtkamer, een zithoek.
4: Oh.
3: En dan zit er een tekstje naast, Francis.
4: Ja. Ja.
3: En dan moet jij eigenlijk...
4: Ja, je moet hem invullen.
3: Ja.
4: Dus je kunt het in je eentje spelen, aan het zwembad, op het strand.
3: Ja.
4: Ze zijn niet aan te slepen dit jaar.
3: Nee, heb je alleen een pennetje en een papiertje
1: nodig. Maar is dat iets voor kinderen van 10 jaar op de achterbank?
3: Kinderen voor 10 jaar, heb je daar ook voor op de achterbank?
4: Ja, nee, die
3: vraag voor een vriend.
1: Ja. Ik vraag het voor jou, vriend.
4: Ja. Nee, zeker. Ja. Die Black Stories zijn perfect, maar die heb je dus ook in junior versies.
3: Okay.
4: Want deze zijn, ja, ze noemen het gitzwarte raadsels. Het gaat vaak over dat er iemand dood is.
3: Ja.
4: Maar je hebt ze ook wat kindvriendelijk.
3: Ik ga nu een heel moeilijk spel met je doen, Francis.
4: Oké.
3: Okay. Het is natuurlijk radio. Ja. Oké, okay, ik zie wat jij niet ziet. Het is rood. Ik ben op de Haarlemmerdijk.
1: een Amsterdammetje.
3: Hey, succes, hè?
1: Ja, bedankt. Hey, Sjoerd, zet hem op.
3: Doei.
1: Hoi, hoi.

0: klinkt zo lekker zonnig hier bij NH. Dat kan ook niet anders, want het is gewoon lekker weer buiten. Baby, I Love Your Way van Big Mountain. Je luistert naar de ontbijttafel. Zo dadelijk gaan we nog eens een keer contact proberen te leggen met Noord-Afrika. En maak je straks natuurlijk kans op die felbegeerde kaasschaven. Dus pak je de telefoon er maar vast bij.
1: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
2: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
6: Dit is een uittip.
7: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Ik ben Paul uit Heerdegewaard.
9: Ik ben Noor en ik kom uit Geest.
10: Ik ben Sjaak Laan, ik woon in Spanbroek.
11: Ik ben Annie uit Volendam.
12: Ik ben Ditmar uit Alkmaar.
13: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.

0: krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Meerdere vakantiegangers hebben op Schiphol hun vlucht gemist omdat er te weinig grondpersoneel was. Dit weekend was er een capaciteitsprobleem bij de incheckbalies van Transavia. Maar, zegt Schiphol, dat was eenmalig. Ze roepen reizigers wel op om goed voorbereid naar het vliegveld te komen. De rechtbank in Haarlem doet vandaag uitspraak in de zaak rond de 14-jarige Tamar, die in Marken werd doodgereden, alweer 6 jaar geleden. De verdachte reed door naar het ongeluk. Justitie heeft 8 weken cel geëist en steeds meer vakantiekampen voor kinderen staan ons onder druk. Er zijn gewoonweg te weinig vrijwilligers. Straks weer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
3: Op 1 nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
2: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn, bij Lobith.
4: We hadden graag op vakantie gewild en houdt het gewoon op.
5: Dat gaat nu niet?
4: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
5: Vakantieplannen aanpassen?
4: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
2: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Suus, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Hoe staat het op de weg in Noord-Holland?
6: Nou, het is best druk. Ik geef je de files van 10 minuten of langer. Op de A9 vanwege de Wijkertunnel. Alkmaar richting Amstelveen voor knooppunt Velsen heb je vanwege die werkzaamheden daar dik 10 minuten vertraging. Op de A22, dat is ook daar, hè, Beverwijk richting Velsen voor Beverwijk heb je een 30 minuten vertraging. En op de N201 Hilversum richting Uithoorn voor Loenersloot een klein kwartiertje.
0: Nou, dat klinkt hoopvol, toch?
6: Nou, niet als je in het 30 minuten staat. Maar hey, je hebt dan ook nog een uur van ons te horen. En daarna gaat het ook nog eens door. Dus het komt allemaal helemaal goed.
0: Dat wil ik maar zeggen. Hartstikke goed, Suus. Dankjewel.
7: Dit is een uittip. Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
8: Dit was een uittip.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
14: De ontbijttafel. Met

0: wel een naar is het toch, hè? Phil Collins, hier vanuit de Stu Studio. Kan ik toch even gezegd hebben? Vind ik toch heel lekker dat ik dat even heb kunnen doen. Inderdaad. Want goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Dat betekent dat er voor jou en voor jou en voor jou altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. En het is al 9:10 op deze doldwaze dinsdag. Het is 14 juli, 14 juillet 2026. Zomer. Zowel Pieter als Anne puffen lekker uit met de welverdiende vakantie. Dat betekent dat wij de ontbijttafel heel goed bezet houden. Suus, kijk me aan, want zij is er voor redactie en productie. Zo, wat gaat die gozer nou weer zeggen, joh? Hallo, Suus. Hey,
1: hallo.
0: Frank is erbij voor het nieuws. Frank, goedemorgen.
2: Wat doe jij dan? Lekker Rotterdamse.
0: Oh, ja. Nee, maar dat is ook. Ik heb, als ik een beetje moe ben, heb ik altijd. Dan gaat automatisch een Rotterdamse.
2: Rotterdams praten?
0: Ja, ik heb een Rotterdamse.
1: Nou, dat wordt nog een lange maand.
0: Ja,
1: wordt
0: Oh, sorry, Suus. Ja, dat is ook zo. Dag 2 en we moeten nog een hele maand samen.
2: Ja, precies. Maar jij woont in Amsterdam, toch?
0: Ik woon in Amsterdam, geboren in Oosterbeek.
2: Oosterbeek?
0: Zeker, super chic. Dan volgens Oosterbeek bij Arnhem.
1: Bij Nijmegen?
0: Bij Arnhem.
2: Zo
1: even. Sorry, bijna.
0: En ik sprak als kind even heel serieus. Ik had echt de zak te heen. Ik sprak echt zo. Ik heb bandjes van mijn...
1: Dat is weer bijna Limburg.
0: Nee, is Brabant. Het ligt tegen Brabant aan. Ik zat nog plat te maken. Nee, dat is ook echt... Kan. En dan ga je als Arnhem ook wat hoger praten. En dan ga je zo tegen de mensen praten.
2: En dan word je vanzelf maar met die Huibrecht.
0: Weet je wel, hè? Nee, dat weet ik niet. Ja. En ik heb in Rotterdam gewoond ook. Ja. Dat was mijn puberteit. Het waren vormende jaren.
2: Jawel, je kan je wel eens vergissen in het leven. Ja.
0: Nee, dat... Een soort
1: chameleon ben je eigenlijk.
0: Nou ja, dat is. En ik heb in Den Helder gewoond en in Venlo en in Maastricht. Ik heb er best wel. En nu in Noord-Holland, Amsterdam.
2: Nou ja, Den Helder was ook
1: op zich ook al.
0: Ja, sorry?
2: Dat je bij de marine.
0: Nee, ik zat niet bij de marine.
1: Nee, zei ik heb in Den Helder gewoond en nu woon ik in Noord-Holland.
0: Nou, nee, ik bedoel, en dus Noord-Holland en Den Helder. Jemig, ga je nou echt op mijn woorden pakken? Ja. Zodat die vroegen over de Suus. Het is echt, ik ben moe. Maar het is wel gezellig. Suus, wat zijn jouw roots? Ik weet toevallig Fries.
1: Ja, ik ben geboren en getogen in Leeuwarden.
0: Oh, mooi. Maar als jij thuis komt, ga je dan automatisch ook wat Frieser praten met...
1: Wij spreken thuis geen Fries, want in Leeuwarden wordt een stuk minder Fries gesproken.
2: Oh, ja.
1: Wel Leeuwarders. Mijn broertje heeft best wel een Leeuwardense tongval.
2: Wat is dat dan?
1: Een soort plat.
2: Gewoon plat. Stadsplat.
1: Ja, hallo, Fries is niet plat. Fries is een taal.
0: Nee, Fries is wel een taal. Ja, dan mag je niet zo moeilijk.
1: Maar
0: ja,
1: ik kom dus weer, dat maakt het ingewikkeld. Van moederskant kom ik van Terschelling.
0: Ah, oh, mooi.
1: En daar spreken ze ook geen Fries.
0: Nee.
1: Dus
0: nee.
1: Daarom spreken wij geen Fries thuis.
0: Oké. Okay. Oh, ja. Maar wel dus keurig en beschaafd, algemeen beschaafd Nederlands.
1: Ik probeer mijn best te doen.
0: Dit doe je hartstikke goed, hè, Frankie?
2: Ga best aardig.
0: Hè? Frank, bij jou? waar zitten de roots?
2: De roots? Ik ben geboren en getogen in de Bollenstreek. Ja.
1: Oeh.
2: Sassheim, Lisse, die hoek.
0: Oh, mooi.
2: Ja, tenminste, gewoon Sassheim. Daar ben ik geboren en getogen.
0: Maar je ging als klein jongetje altijd tussen al die bloemetjes...
2: Ja, hoor. Dan. Zeker, ja. En bollenpellen. Als
0: oh, ja.
2: Ach man, de blaas staan nog op mijn vingers, joh.
0: Maar hoe zit het dan met de Bollenstreek, het accent, het dialect?
2: Nou ja, er is wel een soort Sassems dialect, maar mijn ouders komen in het Sassheim. Mijn moeder is een Amsterdamse en mijn vader een reserve Belg, een Zeeuws-Vlaming.
0: Oh, mooi.
2: En die, ja, als alle Belgen op zijn, nou, dan kom ik bij mijn vader.
1: Dus jouw ouders konden elkaar eigenlijk niet verstaan?
0: Nee,
2: geen idee. Die kennen elkaar dus
1: Amsterdam
2: ook.
1: Amsterdam is Zeeuws-Vlaanderen.
2: Ja, die kennen elkaar daarom dus ook uit de Engelse kerk in Amsterdam.
0: Oh.
2: Dus dan kun je een beetje Engels praten.
0: Dat is mooi. Dus you speak English very much.
2: Oh, very much.
0: Very much.
2: Yes, and we have to go de pel de bollen. Ja.
0: Je hebt toe pel de bollen. We gaan zo dadelijk contact leggen met Noord-Afrika. Het is ons uiteindelijk gelukt. Dus Abdelkader Benali hangt zo aan de lijn.
2: Hartstikke gezellig. Liefdesverhaal wordt. Weet
0: nou,
2: ik het
0: dat
2: ook
0: wil ik maar even zeggen. Gezellig. Liefdesverhaal trouwens ook tussen Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Oeh.
0: Noord-Hollands exportproduct samen met Engeland. Mooi.

0: vind het zo mooi als Pieter dan Ed Sheeran afkondigt. Dan zegt hij altijd etje kadetje. Vind ik lekker. Ed Sheeran en Martin Garrix, Repeat It. Ja, het is uiteindelijk gelukt, de stap naar Noord-Afrika. Het kan zijn dat de lijn misschien een beetje anders klinkt. Maar goed, veel Marokkaanse Noord-Hollanders. Daarvoor is de jaarlijkse autoreis van Nederland naar Marokko in de zomer een hele onderneming. Niet alleen moest de lange reis over land gemaakt worden, maar was ook het busje vol afgeladen met cadeautjes voor de familie. En schrijver Abdelkader Benali maakte over dit fenomeen. En maakte, dat fenomeen is de tentoonstelling die nu te zien is Onderweg naar Theehuis, dus Onderweg naar Thuis. Die is te zien in het Van Eesteren Museum in Amsterdam. En Abdelkader zit in Tanger. Abdelkader, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Francis. Oh, groeten uit Tanger.
0: Dankjewel. Fijn dat je er even bij bent.
1: Ja, leuk om er te zijn.
0: Je hebt de reis net zelf ook gemaakt, toch?
1: Ja, voor de eerste keer. Ik heb het natuurlijk als kind gemaakt in de jaren 80. En we hebben dit jaar besloten om met de auto te gaan.
0: En met de auto betekent dus ook volgeladen imperiaal. Vol met spullen, cadeautjes, alles.
1: Vroeger had je zo'n imperiaal, weet je wel. Dan ging er zo'n oranje zeil overheen. En maar ik heb een ski-koffer kunnen lenen. En die gevuld met spulletjes en cadeautjes en van alles en nog wat voor de zomer. Ja.
0: Want in jouw roman De Weekendmiljonair, daar is een oude Ford Transitbus een belangrijk personage.
1: Ja.
0: Is dat gebaseerd op de reizen met je ouders?
1: We hadden zo'n Mercedesbus, een knaloranje ding hadden we gekocht in de jaren 80. En daar ging dan ook een imperiaal op. En die reis werd toen echt heel goed voorbereid. Want het was best wel een hachelijke onderneming. Er moest ook voor gespaard worden.
0: Ja.
1: En je moest ook vreemde valuta hebben om met de tolwegen te kunnen betalen, de koffie, alles. Dus het was allemaal heel spannend.
0: Je kunt wel,
1: we hadden natuurlijk hele grote gezinnen in die tijd. Dus je moest wel 3 dagen met elkaar kunnen uithouden. En ik kan je vertellen, als je op een gegeven moment Spanje inrijdt, begin je elkaar wel goed te ruiken.
0: Ja, dan begin je elkaar goed te ruiken. Want onderweg kun je natuurlijk niet even douchen en dat soort dingen.
1: Nee, dat gebeurde allemaal niet. Het was altijd een hele, hele snelle onderneming. Maar het was gewoon een kwestie van vertrekken uit Nederland. En zo snel mogelijk naar Marokko. Dus je moest het echt met elkaar uitzien te houden. En er vooral voor zorgen dat vaders een beetje doorbleef rijden. We hadden het ook geen automaat. Dus je moet je voorstellen, die man had gewoon 2.500 kilometer, had hij zijn voet op het gaspedaal.
0: Jemig.
1: Ik heb nu automaat. Ja. Dat is hartstikke soepel.
0: En airconditioning.
1: Ja. Je kan gewoon lekker doorrijden.
0: Ja.
1: Nou die verhalen van toen en die verhalen van nu, die vertel ik dus in die tentoonstelling in het Van Eesteren Museum in Amsterdam.
0: Hoe kunnen we dat, zeg maar, ook niet alleen de verhalen horen, maar ook het helemaal zo lijfelijk meemaken zoals dat voor jou als kind en voor heel veel Marokkaanse Nederlanders is geweest?
1: Nou, ik vertel deze verhalen en die heb ik ingesproken. Ja. En dus je kunt er naar luisteren. En we hebben allerlei objecten verzameld en die laten we zien. En die objecten die hebben te maken met de reis. Het gaat van vreemde valuta tot een gastelletje, want er werd onderweg ook gekookt. Er werd een warme maaltijd geserveerd. De moeders. We hebben natuurlijk de bekleding van de auto. En we hebben een echte Mercedes in de showroom. Maar in het museum staan. Dus je kunt in de Mercedes, dat is uit de jaren 80. Is helemaal aangekleed voor de reis. Dus je kunt letterlijk in de auto stappen. En even het gevoel hebben van hoe het toe moet zijn geweest om die reis te maken. En ondertussen kun je naar mijn verhalen luisteren.
0: Wat fantastisch. Abdelkader, ik hou het nu kort, want jij bent lekker op vakantie in Tanger met je gezin.
1: Ga lekker kijken in Van Eesteren Museum. Het is echt aan de Slotenplas. En maak de reis mee zonder het land te hoeven verlaten.
0: Hartstikke goed. Dankjewel, Abdelkader. Fijne vakantie, hè? Doeg. Ja, de expositie Onderweg naar Thuis is te zien in het Van Eesteren Museum in Amsterdam-West. Zoals je dat hoorde van Abdelkader Benali. Nog tot en met 6 september. Ik zou er zeker naartoe gaan. Gewoon lekker in dat busje zitten en dan helemaal voelen hoe het is om over die Rootsolei helemaal naar dat prachtige land, naar Noord-Afrika te reizen, naar Marokko. Abdelkader die is ondertussen alweer lekker aan het genieten van een heerlijke mintthee en wat brood met honing. Oh, wat genieten.

prachtige. Elton John. Het is 9:55, zometeen het nieuws van Frank. En kun je wat winnen? Want ik ga ook die felbegeerde kaasschaaf weggeven. Dat hoor je zo. Naar Michael Bublé. Haven't me met you yet?

0: veel items binnen die meegaan op vakantie, maar eigenlijk nooit gebruikt worden. Bijvoorbeeld Patricia van der Wal uit Horen, die zegt: ik neem altijd een stapel tijdschriften mee en uiteindelijk lees ik er geen één. Nou, dat soort dingen ben ik naar op zoek. Laat het even weten. 088-850-5152.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
10: Ik ben Fanny Henke. Ik kom uit Hilversum.
11: Ik ben Jan. Ik woon in de Entree in Alkmaar.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 10:30 geweest. In Volendam is het lekker 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Meerdere vakantiegangers hebben op Schiphol hun vlucht moeten missen omdat er te weinig grondpersoneel was. Het gebeurde allemaal dit weekend. Er waren capaciteitsproblemen bij de incheckbalies van Transavia, zegt Schiphol. Maar dat was eenmalig. Ze roepen reizigers wel op om goed voorbereid naar het vliegveld te komen, want het kan druk zijn. Er worden deze zomer bijna 13 miljoen reizigers verwacht op Schiphol. Dat is iets meer dan vorig jaar. Omdat er eerder dit jaar problemen waren met een nieuw beveiligingssysteem, liggen de wachtrijen op het vliegveld opnieuw onder een vergrootglas. Maar hoewel het druk wordt, verwacht Schiphol geen grote ellende. De rechtbank in Haarlem doet zometeen uitspraak in de zaak van de 14-jarige Tamar. Het meisje werd 6 jaar geleden bij Marken doodgereden.

0: gereden. Waarschijnlijk door een man die uit Duitsland komt. Hij reed door naar het ongeluk. Justitie heeft 8 weken cel geëist. Aanvankelijk wilde justitie die verdachte niet vervolgen, maar jaren later veranderde dat standpunt toch. Bij het begin van de rechtszaak bood het OM excuses aan. Het zijn te veel verkeerde beslissingen genomen, zeiden ze toen. Veel zomerkampen en andere vakantieweken in Nederland staan onder druk. Kinderen willen wel meedoen, maar op veel plekken is te weinig hulp.
1: Op een gegeven moment is het vol, hè? We hebben een teller. En dan krijg ik mailtjes van, goh, mijn kind wil graag toch graag een hutte bouwen. We kunnen niet opgeven, nou, dan moet ik dat uitleggen. En dan zeg ik gewoon, ja, we hebben gewoon te weinig vrijwilligers. Maar als u een weekje komt helpen, dan kunnen wij weer extra kinderen toelaten. Ja, dat is dan ook weer niet de bedoeling.
0: Ja, schrikken veel ouders toch wel van dat ze dan moeten helpen. Komt waarschijnlijk ook omdat de vakantiedagen schaars zijn in dit soort gezinnen. Veel ouders hopen toch dat de kinderen dan toch een leuke vakantie hebben als ze zelf moeten werken. Kan dus niet altijd. De loco-burgemeester heeft besloten met spoed cameratoezicht in te stellen rondom de Gerard Kallenburgstraat in Amsterdam-West. Vorige week vond daar bij een woning een ontploffing plaats. 2 dagen later was het opnieuw raak. Zowel bij beide explosies, moet ik zeggen, raakte niemand gewond, maar de schade is groot. De camera's op de Gerard Kallenburgstraat hangen er voor minimaal 1 maand. En ja, je ziet en hoort het op straat steeds vaker. Fietsers dragen een helm. Fietsenhandelaars zien een toename. En in het Amsterdamse Vondelpark hebben ook steeds meer fietsers een helmpje op hun kop.
2: Ja, heel veilig, denk ik.
3: En ik zit sinds kort op een elektrische fiets. Dus ik wil niet meer... Nou, mogelijk dat ik wel ga vallen, maar dan niet meer zo hard op mijn hoofd.
4: Als ik val, dan kan ik niks meer. Dus ik denk, ik kan beter een helm opzetten, want ik wil nog graag heel veel doen.
5: Dat lijkt me dus, als je dan valt en je hebt de hersenletsel, dan is het toch stom als je die helm niet op had.
0: Ja, precies. Het is gewoon heel slim. Jij vaak een helm op?
6: Nee, eigenlijk niet. Ik zou dat wel moeten doen. Ik heb hier bij NH ooit, toen ik vandaag de dag presenteerde, een chirurg gesproken die kinderen opereert die met een fatbike gevallen zijn. Oh, hij zegt, je wil echt niet weten hoe erg het is en hoe zacht de hersenen zijn en hoe kwetsbaar je eigenlijk bent. Dus eigenlijk zouden we het moeten verplichten, iedereen een helm op de fiets.
0: Ja. Moet ik even over nadenken. Maar ja, ik doe mijn gordel ook netjes om in de auto. Dat is een beetje hetzelfde natuurlijk.
6: Ja.
0: Meer nieuws in de app of op nrnieuws.nl.
6: Dankjewel, Frank.
0: Hallo.
6: En meer nieuws van jou natuurlijk, vlak voor 11. Gaan we naar Jan Visser voor het weer. Jan, ga jij daar was op de fiets of niet?
7: Jawel, zeker.
6: En helm op of niet?
7: Nee, maar ik rij op een gewone fiets. Niet dat je natuurlijk geen ongelukken kan krijgen met een gewone fiets, maar dat gaat in ieder geval niet zo hard.
6: Ja. Nee, precies. Maar het is misschien wel een idee om met z'n allen eens te gaan nadenken of het moeten gaan normaliseren. Laten we het met jou over het belangrijkste nieuws voor jou hebben, namelijk het weer. Want daar ben je namelijk expert in. Wat kunnen we verwachten vandaag?
7: Ja, een mooie dag. We zijn vanmorgen ook mooi begonnen. Hier en daar wat wolkjes, die zijn nu weer opgelost. Het zijn een beetje wolkjes die samenhangen met onstabiliteit boven Duitsland. Daar gaan ze vanmiddag in het oosten en zuidoosten van het land ook wel iets van merken. Daar kan een enkele onweersbui ontstaan. Maar bij ons is het zonnig en blijft de rest van de dag zonnig. Temperatuur is nu zo rond de 23 graden. En het wordt maximaal op Texel in de Noordkop 25 graden. En in de omgeving van Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en het Gooi. En deels ook langs de kust van Kennemerland 29 graden. Dus toch wel wat hoger dan gisteren. 30ers, dat is echt weer voor het binnenland, voor het zuidoostelijk deel van Nederland. Verder een matige wind uit het noordoosten. Langs de kust en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig. Morgen verandert er weinig. We hebben opnieuw veel zon, ook al wat wolken, maar overheersend zonnig. Het blijft droog, wat dieper het binnenland in wordt de kans op een onweersbui iets groter morgen. Verder temperaturen tussen 24 en 28 graden. Op donderdag eveneens weinig verandering, nog steeds hoge druk ten noorden van ons land. Weliswaar langzaam afkalvend in de bovenlucht, storing in de bovenlucht. Maar toch blijft het bij ons verder droog. Vrijdag echter, dan zien we dat de wind wat meer naar het noorden tot noordwesten gaat draaien. En dan zal de temperatuur op veel plaatsen, zeker in de kustgebieden, beneden 25 graden blijven. Er is een kleine kans op een bui. En in het weekeinde zet die afkoeling door. Dan zakken we terug naar een niveau van zo rond de 20 tot 22 graden. Dus dan wordt het duidelijk minder warm.
6: Ja, nou, we kunnen ons in ieder geval voorbereiden op een lekkere dag. En een beetje warm, daar kun je ook wel een beetje op kleden ook. Dus dankjewel voor nu, Jan. En jij meldt je over een uur weer. Verkeersinformatie, ja, daar kan ik kort over zijn. Er zijn op dit moment geen vertragingen, dus je kunt doorrijden.

de hoofdletter K van de Small Faces. Ichiko Park hoorde je en ik draaide Sting. Natuurlijk bekend als zanger van The Police, maar hij had solo ook enorm veel succes. Dit was een van zijn grote hits, All This Time. En zo is het dan 11:15 geworden op dinsdagmorgen. Je luistert naar Goedemorgen bij NH. En we hebben het over vakantie-items. Dingen die je ieder jaar weer in je koffer stopt. En waar je uiteindelijk helemaal niks mee doet. Die wel meegaan en ook weer mee terug. Zonder dat ze aangeraakt worden. En dat lijkt me toch iets waar we van moeten leren. Maar dat doen we als mensen toch weer niet. En ik denk dat we het allemaal wel herkennen. En als ik zo naar de app kijk, 088 850 51 52... ben ik zeker niet de enige die ook ieder jaar weer dingen meesleept. Die ongebruikt weer mee teruggaan op vakantie. Bijvoorbeeld, even kijken, wat zag ik daar? Dan moest ik wel om lachen. Dat was, even kijken, Rob die zegt, ja, mijn vriendin. Ieder jaar weer mee op vakantie, gaat altijd ongebruikt mee terug. En even kijken, iemand anders zijn nog mijn vrienden. Moest ik ook wel om lachen. Ja, en verder zie ik dingen binnenkomen van Johan bijvoorbeeld. Die zegt, een nette blouse, die blijft elk jaar keurig op de hanger. Monique die zegt, veel te veel schoenen. Ik loop de hele vakantie eigenlijk gewoon alleen op slippers. En Peter Kramer uit Castricum die zegt, een zaklamp. Nooit nodig gehad, maar ik sleep hem ieder jaar weer mee. Sandra die zegt, mijn e-reader en 3 gewone boeken. En uiteindelijk lees ik amper. En Arie uit Den Helder die zegt, een paraplu. Die blijft ook standaard onder in de koffer zitten. Hangt er natuurlijk wel een beetje vanaf waar je naartoe gaat. Als je naar Schotland gaat of zo, dan kan die best van pas komen. Even kijken, wat zie ik nog meer? Ellen uit Haarlem die zegt, ik neem altijd weer sieraden mee. En uiteindelijk draag ik ze op vakantie bijna nooit. Ronas uit Enkhuizen die zegt, een verrekijker. Ik denk elk jaar weer dat ik hem ga gebruiken. En Bianca Meijer uit Heerhugowaard die zegt, een föhn. Terwijl er altijd eentje in het hotel hangt. Ik denk toch altijd, mijn eigen föhn is beter. En ik neem hem mee en weer mee terug. Theo die zegt, een spel kaarten komt ongebruikt weer mee terug. En Karin die uit Heilo die zegt, een vest voor in de avonden. Meestal blijft het veel te warm en gebruik ik hem niet. Henk tenslotte die zegt, sportkleding. Ik neem het ieder jaar mee en ik sport nooit op vakantie. Ja, dat zijn toch wel de bekende items. Wie weet kan je er wat mee als je je koffer nog moet gaan inpakken voor jouw vakantie. Als je hem nog gaat doen dit jaar. En denk er dan even na. Denk er even over na en realiseer je goed. Heb ik dit echt nodig op vakantie? Lijkt me een wijze les waar we met z'n allen wat aan hebben.

0: Don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Ja, het was de kennismaking voor veel mensen met deze zanger Paolo Nutini, toen hij nog vrolijke en gezellige muziek maakte. New Shoes. Later is het allemaal iets donkerder geworden, maar zeker niet minder mooi. En als je er toevallig een keertje in een minder vrolijke, misschien wel in een melancholische bui bent, dan zou ik ook de andere liedjes van Paolo Nutini een keer gaan checken. Je hoort ook nog de Commodores en Night Shift, een ode aan hun overleden vrienden Marvin Gaye en Jackie Wilson. En zij vonden dat zij eeuwigheidswaarde moesten krijgen door benoemd te worden in dit liedje. En dat is absoluut gelukt. Zometeen, na 11 uur, nog een uur van Goedemorgen. En we doen tijdens de vakantieperiode niet wat moet er op de toeter, maar wel een battle. En dat betekent dat ik twee liedjes van één en dezelfde artiest tegenover elkaar zet en aan jou vraag, welke van de twee is eigenlijk de beste? Nou, dat kan je dan gaan doorgeven via 088-850-5152. En degene die de meeste stemmen krijgt, die wordt helemaal gedraaid. Dus ik kan je alvast vertellen, het is een van de allergrootste zangers van de laatste 50 jaar. En er is onlangs een film over zijn leven uitgekomen. Maar ja, misschien een kleine hint over wie dit gaat. Zometeen hoor je wie het daadwerkelijk is.

0: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Dit is een uittip.
2: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
8: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
9: Ik ben Anja en ik kom uit Heerhugowaard.
10: Ik ben Jordi en ik kom uit Azoorn.
11: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
12: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 11 uur, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Bij een steekpartij in Osdorp in Amsterdam is afgelopen nacht een man gewond geraakt. De politie is op zoek naar minimaal één verdachte. Hoe het met slachtoffer is niet bekend. Meerdere vakantiegangers op Schiphol hebben hun vlucht gemist, omdat er te weinig grondpersoneel was. Dit weekend was er een capaciteitsprobleem bij de incheckbalens van Transavia. En dat was een eenmalig probleem, zegt Schiphol. En de rechtbank in Haarlem die doet zo meteen uitspraak in de zaak van de 14-jarige Tamar uit Marken. Ze werd 6 jaar geleden doodgereden. Tegen de man die verdachte wordt, is nu 8 weken cel geëist. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dat is er nog ANWB-verkeersinformatie. Op dit moment zijn er 8 vertragingen. Totale lengte 16 kilometer. Dit zijn de opvallendste. De A7 Heerenveen richting Horen tussen Breesanddijk en Den Oever. Daar doe je er 9 minuten langer over. A7 Den Oever richting Zaanstad tussen Horen Noord en Avenhoren 5 minuten. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Rottepolderplein en de Wijkertunnel. Daar zijn ze bezig met werkzaamheden. Doe je er op dit moment 5 minuten langer over. En de laatste, de A27 Utrecht-Almere tussen Eemnes en Huizen. Een vertraging daar van 14 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
17: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Dit is een uittip.
18: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
1: Dit was een uittip.
19: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
22: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
23: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
22: Nog niet helemaal dus.
23: Tja, die administratie. Toevallig tips?
22: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
23: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
22: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
24: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
25: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
24: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
25: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
26: Goedemorgen.
1: Met Dennis Hoebee.

Ja, afgelopen vrijdag was ze erbij op het strand in Castricum. En nu is ze weer hier, maar dan opgenomen. Niet in het ziekenhuis, maar gewoon als liedje natuurlijk. Jobke hoorde je en terug bij af. En ik draaide ook nog Queen en Crazy Little Thing Called Love. Ja, en als vaste luisteraar van dit programma weet je natuurlijk, normaal gesproken is dit het moment dat we wat moeten op de toeter gaan spelen. Maar het is vakantieperiode, dingen zijn een klein beetje anders dan normaal. En de komende weken, bij de afwezigheid van Bart, heb ik besloten om het net even anders te gaan doen. Ik heb namelijk twee liedjes van één en dezelfde artiest tegenover elkaar gezet. En ik stel aan jou de vraag, welke van die twee liedjes is eigenlijk de beste? Dan kun je over mee gaan denken. Je kunt van je laten horen via 088-850-5152. Meeste stemmen gelden. En het liedje dat de meeste stemmen krijgt, dat ga ik helemaal draaien. Ik heb vandaag gekozen voor een van de allergrootste artiesten van de afgelopen 50 jaar. Er is onlangs een film over zijn leven uitgekomen. Hij is al een tijdje niet meer onder ons, maar zijn muziek galopt nog na tot in de eeuwigheid, zou je kunnen zeggen. Ik heb het over Michael Jackson. Twee topliedjes van hem tegenover elkaar gezet. En aan jou de vraag, welke van de volgende twee nummers is eigenlijk de beste? Ga jij voor deze?

0: Ja, de Earth Song staat tegenover deze knaller. Nou, laat het maar weten. 088-850-5152. Welke van de twee vind jij het beste?
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

Ja, Annie Lennox en Dave Stewart hadden al behoorlijk wat succes samen gehad als Eurythmics, maar er kwam echt een droom voor ze uit toen ze met de grote Aretha Franklin mochten samenwerken. En daar is dit nummer het resultaat van. Sisters Are Doing It For Themselves. En je hoorde ook nog Stevie Wonder, I Was Made To Love Her. We zijn bezig met de Michael Jackson Battle. Twee liedjes van Michael Jackson tegenover elkaar, namelijk The Earth Song en Rock With You. Er komen veel stemmen binnen al via de app 088-850-5152. Veel mensen die wel zin hebben in een lekker rustig momentje van die Earth Song. Maar als ik nu naar de tussenstand kijk, ziet het ernaar uit dat Rock With You deze battle gaat winnen. Maar er kan nog van alles gebeuren, dus laat ook even jouw stem gelden. You can't.

0: Ja, chic hoorde je bij NH. Good Times. Het was natuurlijk ook de basistrack voor Rapper's Delight. Nou, Rodgers, hij was onlangs nog in Royal Park. Het Paleis Soestdijk, het voormalig Paleis Soestdijk, waar veel evenementen worden gehouden. En veel mensen die daarbij aanwezig zijn geweest, die hebben een waanzinnige avond gehad. En alle hits van Chic en alle hits van Now Rodgers en overal waar hij aan mee had gewerkt, kwam voorbij. Een absolute sensatie schijnt het geweest te zijn. Ik wou dat ik erbij was. Chic dus en Good Times. En je hoorde ook nog Robbie Williams en Something Beautiful. Laatste nieuws met Frank komt eraan. Hoor je zo meteen.
1: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Ik ben Wiebe uit Katwoude.
9: Ik ben Daphne en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Wilfred uit Waarland.
11: Ik ben Patricia uit Bergen.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 11:30 geweest. In Zwagen is het momenteel 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. De lokale burgemeester van Amsterdam heeft besloten om met spoed cameratoezicht in te stellen rondom de Gerard Kallenburgstraat in West. Vorige week was daar bij een woning een ontploffing en 2 dagen later was het opnieuw raak. Zowel bij de explosie, bij allebei die explosies raakte niemand gewond, maar de schade is groot. De camera's op de Gerard Kallenburgstraat hangen er voor minimaal een maand. Die moeten ook een afschrikwekkende werking hebben. Meerdere vakantiegangers op Schiphol die hebben hun vlucht gemist omdat er te weinig grondpersoneel was. Dit weekend waren

0: capaciteitsproblemen bij de incheckbalies van Transavia. Maar dat was een eenmalig probleem, zegt Schiphol. Ze roepen reizigers wel op om goed voorbereid naar het vliegveld te komen. Wat wordt druk. Er worden deze zomer bijna 13 miljoen reizigers verwacht daar op Schiphol. Dat is iets meer dan vorig jaar. Omdat er eerder dit jaar problemen waren met een nieuw beveiligingssysteem, liggen de wachtrijen op Schiphol onder een vergrootglas. Maar hoewel het druk wordt, verwacht Schiphol geen hele grote ellende. Wachttijden zijn waarschijnlijk ongeveer een minuut of 20, waarschuwen ze. En je ziet het steeds vaker, fietsers met een helm. Fietsenhandelaren zien die toename ook. In het Amsterdamse Vondelpark hebben ook veel mensen hun eigen reden om een fietshelm te dragen.
1: Ja, heel veilig, denk ik.
2: En ik zit sinds kort op een elektrische fiets. Dus ik wil niet meer... Nou, mogelijk dat ik wel ga vallen, maar dan niet meer zo hard op mijn hoofd.
3: Als ik val, dan kan ik niks meer. Dus ik denk, ik kan beter een helm opzetten, want ik wil nog graag heel veel doen.
4: Dat lijkt me dus, als je dan valt en je hebt de hersenletsel, dan is het toch stom als je... Als je die helm niet op had.
0: Nou, de overheid heeft zichzelf als doel gesteld dat over een jaar of 10, 2035... ongeveer een kwart van de Nederlanders zo'n fietshelm draagt. De rechtbank in Haarlem doet zometeen uitspraak in de zaak rondom de 14-jarige Tamar. Dat is het meisje uit Marken dat 6 jaar geleden werd doodgereden. Waarschijnlijk door een man die in Duitsland woont. Hij reed door naar het ongeluk. De OM heeft 8 weken gevangenisstraf geëist. Aanvankelijk wilde justitie die verdachte helemaal niet vervolgen. Maar jaren later veranderde dat standpunt toch. Bij het begin van de rechtszaak zei het OM daarvoor sorry. Er zijn te veel verkeerde beslissingen genomen, zeiden ze toen. Ja, en veel zomerkampen en andere vakantieweken in Nederland staan onder druk. Veel kinderen willen wel meedoen, maar op veel plekken is dus te weinig hulp.
5: Op een gegeven moment is het vol, hè? We hebben een teller. En dan krijg ik mailtjes van, goh, mijn kind wil toch graag een hutten bouwen. We kunnen niet opgeven, nou, dan moet ik dat uitleggen. En dan zeg ik gewoon, ja, we hebben gewoon te weinig vrijwilligers. Maar als u een weekje komt helpen, dan kunnen wij weer extra kinderen toelaten. Ja, dat is dan ook weer niet de bedoeling.
0: Ja, het is vaak schrikken voor ouders dat ze ineens moeten helpen. Maar het heeft ook te maken met vakantiedagen die snel opgaan. En dan hebben de kinderen ineens 6 weken vakantie, de ouders met 2. Ja, ja. Moet je toch wat verzinnen?
6: Ja.
0: Maar ja.
6: Goede wervingsactie, zou ik zeggen.
0: Goede wervingsactie, ja.
6: Dat er gewoon meer vrijwilligers zijn bij dit soort dingen. Want het is natuurlijk hartstikke leuk ook voor die kinderen.
0: Ja, het is leuk voor die kinderen. En het is ook leuk voor die vrijwilligers, denk ik.
6: Ja.
0: Volgens mij heb je gewoon een hele leuke week om even te helpen timmeren. Meer nieuws check je bij ons in de app of op nanieuws.nl.
6: Dankjewel, Frank. Ja. En meer nieuws straks vlak voor 12. Dan gaan we naar Jan Visser, want wat voor weer krijgen we vandaag eigenlijk?
7: De zon schijnt vandaag volop en de temperaturen lopen uiteen van 24 tot 25 graden in de Noordkop en op Texel en 29 graden in het zuidelijk deel van de provincie en deels ook langs de kust. De wind waait uit het noordoosten en is matig aan zee en op het IJsselmeer vanmiddag en vanavond vrij krachtig. Morgen flink wat zon, maar soms ook wat bewolking. Het blijft waarschijnlijk overal droog en het wordt tussen 23 en 28 graden bij opnieuw een noordoostenwind.
6: Dan nog de ANWB Verkeersinformatie. Op dit moment zijn er 8 vertragingen. Totale lengte 9 kilometer. Dit zijn de opvallendste. De A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch tussen Maars en de afrit Utrecht Centrum. Daar doe je er 6 minuten langer over. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Maars en de Leidse Rijntunnel ook 6 minuten. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en de Wijkertunnel. Daar zijn ze bezig met wegwerkzaamheden. Vertraging is daar 5 minuten. En de laatste de N99 Den Oever richting Den Helder tussen de aansluiting met de N240 en Anna Palona. Daar doe je er 6 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.

Ja, je kent ze van het nummer Venus. Maar dit was een van de andere hits van Shocking Blue. Never Marry a Railroad Man. Het is bijna tijd voor de uitslag van de Michael Jackson Battle. Twee liedjes van Michael Jackson tegenover elkaar. Namelijk The Earth Song en Rock With You. En er wordt veel gestemd via 088-850-5152. Welke de meeste stemmen heeft gekregen, hoor je zo meteen na Danny Vera. En je hebt dus tijdens het liedje van Danny Vera nog de tijd om je stem uit te brengen. Dus laat het weten. Wordt het Earth Song of wordt het Rock With You? Intussen dit prachtige liedje van Danny Vera. Zoals gezegd, dit is Tuesday hier bij NH.

Ja, Danny Vera en Tuesday. En het is duidelijk geworden hoor. Veel stemmen binnengekomen voor de Michael Jackson Battle. Earth Song en Rock With You mochten het met elkaar gaan uitvechten. En uiteindelijk is het duidelijk geworden dat de meeste stemmen binnenkwamen voor dit nummer. Rock With You wint de Michael Jackson Battle.

0: Michael Jackson en Rock With You bij NH.
1: Goed geslapen?
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: John, wat ga je doen?
3: Oh, wat leuk.
4: John, wat ga je doen?
3: Dit is heel bijzonder.
4: John, wat ga je doen?
3: Ga ik nog even zitten.
4: John, wat ga je doen?
0: Ja, er wordt in allerijl wordt er door Frank een koptelefoon ingeplucht. Ja, John, je bent er.
3: Ja.
0: Gezellig, zet je koptelefoon even op.
3: Frank kwam maar heel lief een koptelefoon brengen.
0: Ja, ik zeg het net.
3: We konden samen het gaatje niet vinden om hem in te pluggen.
0: Oh.
3: Maar het is allemaal gelukt.
0: Jeetje. Nou ja, gelukkig. Fijn dat je er bent, John.
3: Zeker, met een koptelefoon.
0: Lekker lunchen met jou en natuurlijk gasten. Wat ga je doen allemaal?
3: De huisarts komt en hij heet Rutger Verhoef, vaste huisarts hier. We gaan het hebben over de voeten.
0: Okay,
3: heb je een probleem met je voeten?
0: Ik heb geen probleem met mijn voeten.
3: Geen extra oogje?
0: Nee.
3: Geen hielspoor?
0: Nee, ik ga helemaal lekker met mijn
3: geen
0: voeten.
3: Geen ingegroeide nagel?
0: Nee, ook niet.
3: Nee. Okay, je kijkt wel geregeld naar je voeten.
0: Tuurlijk,
3: okay.
0: Ja.
3: Nou, straks dus onderwerp van
0: jij ook?
3: Ja, ik ook. Nou, nu even niet. Maar ik heb ook vervolgens nog weinig problemen met mijn voeten. Ja, Maarten komt binnen. Die heeft natuurlijk van die heerlijke poezelige voetjes.
0: Oh ja?
3: Dus we gaan vragen beantwoorden van luisteraars.
0: Nou.
3: Daar gaat het om. Dan is Sjoerd ergens naartoe. Dat heeft te maken met vogelhuisjes. Doen we straks. Ik denk dat daar wat hulp nodig is. En er komt een concert aan. Landgoed Elswoud dit weekend. En dat heet Waterklanken.
0: Oh.
3: Daar gaan we even over bellen.
0: En wat gebeurt er bij die waterklanken?
3: Ik denk klanken gemaakt door water. Schat ik zo in. Maar ik heb ze nog niet gesproken, ze moeten even kijken.
0: Dus dit is jou nog compleet onduidelijk wat er gaat gebeuren.
3: Ja, maar ik hou me graag voor de domme.
0: Het wordt één grote verrassing. En natuurlijk lekker lunchen zometeen en pimpapet.
3: Ja, en over lunchen gesproken, ik heb daar een enorme salade staan, maar ik kan niet praten met volle mond. Dus dat wordt iets voor 2 uur, denk ik.
0: Ga je dat allemaal laten staan?
3: Denk ik.
0: Dat moet je niet doen hoor. Dat gaat op een gegeven moment, dat loopt vanzelf de studio uit op een bepaald moment. Dan is het klaar.
3: Nou, dan zet ik het even in de koelkast.
0: Ik zou dat gewoon doen. Wat vind jij van Billy Joel?
3: Heerlijk.
0: Ja, zal ik dat gewoon nog even draaien tot aan het nieuws van 12 uur?
3: Ja, eerste keus. Ja.
0: Lekker. Second wind, you're only human.
3: Het laatste woord, want je hebt nog 10 seconden.
0: Nou, dan zeg ik hele fijne middag. Lekker luisteren naar June. Morgen ben ik er weer. En Billy Joel, die begint om en nabij nu met zingen.

0: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
5: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
6: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
7: Ik ben Marcel uit Haarlem.
8: Ik ben Destiny uit Amsterdam.
9: Ik ben Robin uit Den Helder.
10: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
11: Ik ben Koen uit Hello.
12: Ik ben Niels uit Purmerend.
13: Ik ben Yvonne en ik kom uit Uithoorn.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Precies, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
16: Goedemiddag. In Haarlem doet de rechter vanmiddag uitspraak in de zaak van de 14-jarige Tamar. Zij werd 6 jaar terug bij Marken doodgereden. De dader reed door na het ongeval. Justitie eist 8 weken cel. Bij een steekpartij in Amsterdam-Osdorp is afgelopen nacht een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar 1 verdachte. En in Haarlem zijn vannacht 4 auto's uitgebrand. De vlammen sloegen meters hoog de lucht in. 2 auto's waren niet meer te redden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Verkeersinformatie van de ANWB. Verschillende werkzaamheden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Ik denk dat iedereen het wel weet, tussen het knooppunt Eemnes en Naardenwest. Ja, die werkzaamheden duren daar tot 17 augustus. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Velsen. Ook daar werkzaamheden. En dat is 8 augustus klaar. Maar dan een daadwerkelijke file op de N230 Maarsen richting Utrecht tussen Maarseveen. En de aansluiting met de A27 een oponthoud van 21 minuten.
11: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
19: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
20: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
22: Tot 2.

0: voor 12 en onze eigen huisarts komt hier te gast straks. En eerst even naar 1 uur, dan gaan we het hebben over onze voeten. Dus heb je problemen met je voeten? Dan mag je nu alvast een appje sturen. En dan gaan we kijken of we de vraag kunnen voorleggen. En voor de rest hebben we nog heel veel andere onderwerpen die te sprake komen. Ik wil even op mijn persoonlijk moment terug naar gistermiddag, Maarten.
1: Oké.
0: Maarten Rotsen de Branding, vaste producer van dit programma. Hij gaat nooit op vakantie. Bijna nooit, maar wel eind volgende week. Zie ik nu al tegenop. Maar daarover later meer. Gistermiddag 4:30 lag ik in een stoel. Ja. Met gevouwen handen en dichte ogen. En biddend dat het allemaal goed was.
1: Oh jee.
0: In de tandartsstoel.
1: Oh. Ja, dat klopt. Je moest in de tandarts.
0: Ik had geen gaatjes.
1: Oh, wat
0: God zegene geef.
1: Goed zo.
0: Geen gaatjes. Maar ik zie ergens ongelooflijk tegenop.
1: Oh ja, wat dan?
0: Mijn lieve tandarts Ivo Bikker van Dental Clinics in Weesp gaat eind dit jaar met pensioen.
1: Oh. Oh
0: hij
1: jee.
0: Stopt ermee. Daar gaan we.
1: Ja, daar gaat je gebit. Ja.
0: Ik zei al tegen hem, Ivo, ik zei, jij hier niet meer bent, dan kom ik niet meer. Dat is natuurlijk onzin. Maar toen dacht ik aan een ander moment dat ik in Amsterdam woonde en dat ik een huisarts had, die heette Dr. Kist, iets wat lugubere naam. En ik ging op een gegeven moment ook met pensioen. En ik zat daarna bij de huisarts in Muiden. En die ging ook met pensioen. Dus ik dacht eigenlijk, heb je wel eens meegemaakt dat je dan een tandarts of weet ik veel, een ander behandelend arts waar je vaak komt, weet ik veel, fysiotherapeut, huisarts, die dan met pensioen gaat. Dat je gewoon weer helemaal opnieuw moet beginnen met een ander. Vind ik moeilijk.
1: Ja.
0: Heb jij dat in jouw korte leven al eens meegemaakt, Maarten?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben natuurlijk 2 jaar geleden verhuisd naar Hilversum. Ja. Dus moest ik een nieuwe tandarts. En ik ging huisarts en ik ging zoeken. En ik had er geen gevonden. Het was al heel gek, een 06-nummer. Dus ik dat 06-nummer opbellen. En hij zegt, ja, met mij.
0: Oh, lekker.
1: Ik zeg, oké, hallo. Spreek je met de huisarts? Ja.
0: Oh, nee.
1: Hele rare band.
0: Echt waar?
1: Maar ja, ik heb me maar wel aangemeld. Nee. Alle gegevens gegeven. En ik hang op. Ik denk, is dit wel goed? Maar die man, die blijkt dus inderdaad nu met pensioen. Maar die was ook een beetje...
0: Oh, die was een beetje wegkwijt.
1: Een warrige man. Ja. Dus ik heb nu een nieuwe. Het is toevallig hier nog geen 50 meter
0: Oké, is het wat? Heb je een klik?
1: Ja, een leuke vrouw.
0: Leuke vrouw.
1: Een leuke vrouw.
0: Ja, ja. Oké, dus bij jou is het goed gekomen.
1: Ja.
0: Ja. Maar ik denk dat heel veel luisteraars en kijkers niet te vergeten, die nu meegenieten, dit moment wel eens meegemaakt hebben. Dat je dan gewoon weet dat je toch afscheid moet nemen van zo'n arts.
1: Ja.
0: Omdat hij met pensioen gaat, snap ik. Op een gegeven moment zit het erop en dan ben je misschien ook niet zo secuur. En dan gaan de dingen in je gebied ook helemaal mis. Nou, 088 850 51 52. Het kan dus goed gaan, Maarten. Je bent daar een duidelijk voorbeeld van. Weet je wat ik nou zo leuk vind? Dennis O'Bee heeft gepresenteerd hier vanochtend. Die zit nu gewoon mee te luisteren. Echt gewoon helemaal actief met koptelefoon.
1: Ja.
0: Vind ik mooi.
2: Ja.
0: Dan hoor je hoe het moet.
2: Zo, ja, precies. Oh. Ik leer van je. Ik leer van je, John.
0: Een grapje. Nee, maar dit, mijn compliment vind ik heel leuk.
2: Ja.
0: Ja, blijf je hier zitten tot 2 uur?
2: Nee, ik ga zo weg.
1: Ah, ja, nu jammer. Zeker.
0: Nee, dat vind ik leuk. Heb jij dit wel eens meegemaakt met je artsen, tantes met pensioen?
2: Ik denk het niet.
0: Oh, nou, dan komt het nog. Oké, laat van je horen, daar hebben we het er even over.

0: Zo'n zomerse plaats van de voortop zijn Loco in Acapulco. Heb je wel eens meegemaakt dat een van je behandelende artsen met pensioen ging? Logisch, hè? Want op een gegeven moment zit het erop. Maar goed, dan moet je toch weer een beetje opnieuw vertrouwen krijgen. Joke, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jon.
0: Dag.
1: Ja, wij hebben het een keer meegemaakt met onze huisarts, die we ruim 35 jaar of 38 jaar hadden, de huisarts. En die deed samen met een vrouwelijke dokter, maar daar gingen wij nooit naartoe. Alleen bij deze huisarts kregen we op een gegeven moment, vorig jaar kregen we een brief in de bus van ik ga met pensioen en ik geef geen receptie, geen afscheidsreceptie.
0: Oh, dat is jammer.
1: Ja, dat vond ik zo jammer, want die man die nam altijd zo de tijd voor ons. Wij waren geen echte grote dokterslopers, maar als we er waren, dan nam hij echt de tijd. Dan keek hij niet op 10 of 20 minuten en dan nam hij echt de tijd voor je.
0: Ja.
1: En ja, hij schreef ook in de brief, met bepaalde patiënten had ik een klik en die wil ik ervoor bedanken. Maar dat had ik graag omgekeerd ook willen doen. Ja.
0: Maar weet je waar die woont? Had je niet een kaart of zo in zijn bus kunnen doen?
1: Nee, ik weet niet waar die woont.
0: Ja, dat gaan ze ook niet vertellen in de praktijk natuurlijk.
1: Hè?
0: Dat gaan ze ook niet vertellen in de praktijk.
1: Nee, dat denk ik niet. Nee. En nou zit er een vrouwelijke arts, daar ben ik nog niet geweest. Maar ja, je bent zo gewend aan een bepaalde persoon.
0: Ja, dat snap ik, Ja. Ja, zo'n huisarts had ik ook in Muiden, dokter Smit. Ja, die gaf wel een afscheidsreceptie. En de dierenarts trouwens ook gestopt, Hans de Wee.
1: Ja, maar dan kan je ook iemand wat geven nog,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, precies. Ja, ja. Ik ga in december weer naar die tandarts. En ik ga wel een cadeautje meenemen.
1: Ja, begrijp ik.
0: Ja. Wat dan?
1: Wat moet ik afscheid doen voor je tandarts.
0: Ja, wat moet ik meenemen, Joke, vind jij? Wat is dan een leuk cadeautje?
1: Oh ja, ik doe altijd gewoon een cadeaubon. Dan kunnen ze zelf iets besteden.
0: Oh ja, een boekenbon of zo. Ik doe wel een boekenbon.
1: Ja, ja, dat ga ik doen. Dan kunnen ze zelf wat besteden.
0: Ja, je hebt gelijk. Oké, dank voor de tip. Heel goed.
1: Okay.
0: Dag Joke.
1: Dag.
0: Dag. Dag Corrie.
2: Goedemiddag, Joen.
0: Hallo Corrie. En jij, heb je dat ook meegemaakt?
2: Jazeker. Wij hadden een huisarts bij ons dorp. Ik stond niet de naam hoor, want ik ben al ver weg. Maar als je daar kwam, dan het enige wat hij doet was op die pc rammelen. En dan zei hij, wat denk je er zelf van? Ik zei, dat weet ik niet. Daarvoor kom ik bij u.
0: Precies, weet jij veel.
2: Ja, ja, oké. Nou, dan had hij amper tijd voor je.
0: Oh.
2: En dan, weet je, wij zeiden op dorp ook altijd van, die is de beul bij een pakje boter gekregen.
0: Oh.
2: Want het was ook nooit goed of het deugde niet.
0: Oh.
2: Dus wij waren blij dat we toen een nieuwe huisarts kregen.
0: Ja, wegwezen.
2: Goed, hij stopte ermee.
0: Ja.
2: En dat was er één. Dat was echt een huisarts. Ondanks dat hij heel jong was, was het echt een huisarts.
0: Nou,
2: hij luisterde naar je, hij ging een gesprek met je aan. Ja, en dat hebben we 30, 40 jaar gemist bij de vorige huisarts.
0: Maar dat is lang. Dat is lang, 30, 40 jaar heb je dat gemist?
2: Ja, die man heeft misschien 35, 40 jaar praktijk gehad.
0: Ja, maar jij bent er beter van geworden, Corrie.
2: Ja, zeker.
0: En zo gaat het.
2: En zeker naar de verhuizing.
0: Hartstikke goed. Dankjewel voor dit belletje.
2: Graag gedaan.
0: Goed zo.
2: Dankjewel.
0: Dag.
2: Hoi, hoi.
0: Dag. En voor Corrie gaan we naar Maarten.
3: Ja.
0: En niet aan de telefoon.
3: Nee. In leven de lijf.
0: Ja, dat is hoor. Ik kan jou zien en vasthouden.
3: Oh ja, pak me maar lekker beet. Jij wilde appjes weten natuurlijk.
0: Ja, heel graag.
3: Ja, Marja die is al 40 jaar bij dezelfde huisarts. Ze heeft 3 artsen zien gaan met pensioen. En nu werken er veel jonge artsen die ze niet kent. Ja, dat heb je dan toch.
0: Ja, maar de jonge mensen moeten ook beginnen.
3: Ja, Karel die loopt al 10 jaar bij een nieuwe huisarts. Maar heeft hem nog nooit gezien en wil dat graag zo houden. Ja, ja dat is ook wel weer waar. Ja.
0: Je komt er liever niet, hè?
3: Jelle vermoedt nog steeds wennen aan de nieuwe huisarts. Ze had er eentje 35 jaar lang, dezelfde.
0: Ja.
3: Francis heeft 2 keer een nieuwe huisarts gehad die met pensioen ging, maar ook een cardioloog en oogarts. Ze zegt, dat krijg je als je ouder wordt.
0: Ja.
3: En tenslotte Holly, onze tandarts, stopte er 3 jaar geleden mee. En nu doet zijn dochter het, want die heeft de boel overgenomen.
0: Nee, dat is leuk.
3: Dat is leuk. Heb je toch nog een beetje dat oude vertrouwde.
0: Grappig. Wat leuk. Maar ik vind mijn tantes ook zo knap.
3: Ja, lekker ding. Ja, maar jij hebt iets met uniform, hè?
0: Ja, hij heeft zo'n witte jas aan.
3: Ja.
0: Hij heeft van die grijze haren. Hij lijkt een beetje op George Clooney.
3: Oké.
0: Ik denk dat de laatste keer dat ik hem dan zie, dat is 7 december, dat ik ook gewoon weer even een fotootje van hem neem. Is dat raar?
3: Dat is heel raar.
0: Dat
3: een
0: is
3: foto
0: raar.
3: Van hem nemen?
0: Ja, ik vind het raar. Dat is eigenlijk heel raar. Maar soms ben ik ook een beetje raar.
3: Soms?
0: Ja, een klein beetje.

0: Zondag van Rob de Nijzende voor Lois Lane en Takes a Million.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met

0: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan de Zee.
4: Ik ben Willy, ik kom uit Koedijk, daar ben ik geboren en getogen.
5: Thuis in heel
6: precies, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. En dan vermeld ik ook nog even Egmond aan de Hoef, 26 graden. Goedemiddag, Lotte.
7: Goedemiddag. In Haarlem doet de rechter zometeen de uitspraak in de zaak van de 14-jarige Tamar. Zij werd 6 jaar terug doodgereden bij Marken. De dader reed door na het ongeluk. Justitie eist 8 weken cel. Eerst wilde justitie de verdachte niet vervolgen, maar dat standpunt veranderde later. Het OM bood aan het begin van de rechtszaak excuses aan. De droogte in het land is nu nog geen rampscenario voor boeren, maar dat kan het wel worden, zegt land- en tuinbouworganisatie LTO. In steeds meer gebieden mogen boeren geen water meer uit sloten halen om hun gewassen water te geven. Maar hoe droger het wordt, hoe meer water die gewassen nodig hebben. Als er geen regen gaat vallen, kan dat tot grote problemen leiden. Gewassen kunnen dan niet meer goed groeien. Het ene gewas kan er beter tegen dan het andere. Aardappelen die hier veel groeien, kunnen daar bijvoorbeeld niet zo goed tegen. In Haarlem zijn afgelopen nacht 4 auto's uitgebrand. De vlammen sloegen meters hoog de lucht in. Uiteindelijk kreeg de brandweer het vuur onder controle. 2 auto's waren niet meer te redden. De andere 2 raakten zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak en houdt ook rekening met brandstichting. Je ziet het op straat steeds vaker, fietsers met een helm. Fietsenhandelaren zien die toename ook. In het Amsterdamse Vondelpark hebben mensen hun reden om een fietshelm te dragen.
8: Ja, heel veilig, denk ik.
9: En ik zit sinds kort op een elektrische fiets. Dus ik wil niet meer... Nou, mogelijk dat ik wel ga vallen, maar dan niet meer zo hard op mijn hoofd.
10: Als ik val, dan kan ik niks meer. Dus ik denk, ik kan beter een helm opzetten, want ik wil er graag heel veel doen.
11: Dat lijkt me dus, als je dan valt en je hebt de hersenletsel, dan is het toch stom als je... Als je die helm niet op had.
7: Pastoren bij de NOS. De overheid heeft als doel gesteld dat in 2035 ongeveer 1/4 van de Nederlanders een fietshelm draagt. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
6: Helemaal goed, dankjewel. En dan gaan we naar het weerbericht met Jan Visser. Dag Jan, goedemiddag.
12: Joen, goedemiddag.
6: Dag. Ook weer een stralende dag vandaag, maar met iets hogere temperaturen?
12: Ja, dat klopt inderdaad. De temperaturen zijn toch wel wat hoger dan gisteren rond deze tijd. Permanent Schiphol zit al op 25 graden. Dat geldt ook voor de regio Den Helder en Texel. En aan de kust is het 26 tot 27 graden. Mede ook omdat de wind wat meer aflandig is, oost tot noordoost. En dat zal vanmiddag zo blijven. Hooguit dat hij iets terug gaat naar noordoost, maar niet naar noord of zo. Dus ook op de stranden zomerse temperaturen. En uiteindelijk wordt het zo'n 25 tot 26 graden op Texel en in de Noordkap. En 29 graden plaatselijk in het Kennemerland en regio Amsterdam, Haarlem en het Gooi. En verder landinwaarts temperaturen tot 30 graden en hoger. Beetje net als de laatste dagen daar. Dat gaat dan maar door. Maar er zijn nog steeds wel behoorlijke verschillen. Want zoals je hier bijvoorbeeld in de Wadden op dit moment 23, 24 graden. Maar goed, veel zon ook. Er gaat in de loop van de middag in het oosten van het land iets meer bewolking ontstaan. Er is een kleine kans dat daar en ook in het zuidoosten enkele bui uitgroeit. Een regen- of onweersbui. Maar dat zal bij ons niet gebeuren. Ook morgen niet. Veel zon. Misschien in de loop van de dag iets meer bewolking. En dan neemt in het binnenland de kans op een bui met onweer toe. Uh-huh. Maar bij ons droog weer en temperaturen tussen 24 en 28 graden. Ja. En de wind is morgen noordoost en matig aan zee en op het IJsselmeer. In de loop van de dag weer af en toe vrij krachtig. Nou, donderdag verandert er niet zo heel veel. Vrijdag gaat de wind wat meer naar het noorden toe. En dan wordt er wat minder warme lucht aangevoerd. Dat betekent dat in ieder geval in de kustgebieden, mogelijk in de hele provincie, de temperatuur iets beneden de 25 graden blijft. Voor de rest geregeld zon, kleine kans op een bui. En in het weekeinde daalt de temperatuur of in de middag naar zo rond de 22 graden. Aan de kust misschien een fractie lager, zal niet veel zijn hoor. Want het zeewater is natuurlijk ook al behoorlijk van temperatuur.
6: Ja, dat is hartstikke lekker warm.
12: Zeker, dat is voor deze tijd.

0: Want ja, normaal heb je die temperaturen van 20, 21 graden die we langs de kust hebben. Die heb je eigenlijk pas in augustus.
1: Nou, het is echt
0: dus
1: heerlijk.
0: Dat zegt wel wat, ja. Dus en dat zou impliceren als er ooit een storing boven de Noordzee komt met een koude bovenlucht. Dan krijg je natuurlijk best wel behoorlijke zware buien. Maar goed, daar ziet het voorlopig niet naar uit. Ook in het weekend niet. Er kan wel eens een buitje vallen in het weekend, maar daar blijft het bij.
1: Oké, keurig. Daar doen we het voor. Mooi, de luchtdruk en de weerspraak, Jan.
0: Ja, de barometer 1020 tot 1021 in de provincie.
1: Ja, oké, daar doen we het voor. Tot vanmiddag over een uurtje.
0: Ik heb nog even de spreuk voor je.
1: Oh ja.
0: Juli, ja, louter zonneschijn, zeker krijgen we dan gouden wijn.
1: Een gouden wijn, en dat willen we allemaal. Dankjewel, ja. Jan.
0: Oké.
1: Goed zo, dag.
0: Hoi.
1: En dan de verkeersinformatie bij de ANWB. Eens even kijken, de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en het knooppunt Zaandam. 7 minuten vertraging. En dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Uitgeest en het knooppunt Velsen. 5 minuten vertraging, daar heeft te maken met wegwerkzaamheden. En de laatste. Ja, toch nog steeds problemen op die N230. Maarsen richting Utrecht tussen Maarsenveen en de aansluiting met de A27. 33 minuten.

0: dat toen zo'n leuke plaats van Jamai. Vond ik echt heel leuk. Jij niet?
1: Heel leuk, nog steeds.
0: Oké, ja, precies.
2: NH. June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
4: June tot 2.
3: Pin.
4: Pim Pam Pet.
2: June tot 2. Speelt Pim Pam Pet.
0: Het is 8 minuten over 12:30. En we komen zo meteen met de selectievragen. En vervolgens, als 2 personen zijn ingelood, dan krijgen zij 5 vragen om de oren. En degene die de meeste punten behaalt en het snelste is, die wint wellicht de hoofdprijs. En dat is gelukkig nog steeds de bon ter waarde van €50... te besteden bij plutosport.nl.
1: Zeker.
0: Voor een paar leuke schoenen. Voor een shirtje, een paar sokken en nog een paar sokken. En daar hebben ze echt alles, hè? Ja. Van vrije tijd.
1: Ook gewone kleding, onderbroeken, tassen.
0: Oh ja, onderbroek hebben ze ook.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, wat is de selectievraag? Maarten, doe je alles maar. En de selectievraag en alle vragen.
1: Oké.
0: Okay. Krijg jij
1: de selectievraag, die heb ik al wel. Want we draaiden net Jamai en die deed mee aan idols. Dus ik dacht, een idool. En
0: een
1: dat mag
0: idool.
1: Dan ook buiten de muziek, hè? Want een sporter kan ook een idool zijn.
0: Dus mijn George Clooney mag ook meedoen.
1: Zeker.
0: Oké. Okay. Een idool. Wat een leuke vraag, zeg. Oké, okay. Een idool. Dus internationaal, nationaal, maakt allemaal niet uit.
1: Regionaal. Journal of Carspol bijvoorbeeld.
0: Ja, maar het is de B.
1: Oh.
0: En het is niet de B van Maarten, ook niet van Faber, ook niet van June en ook niet van Hoogcarspol. Dus de B van Bernard.
1: Ja. Van Arjan Burggraaf bijvoorbeeld.
0: Oh, dat zou kunnen. Oh. Nou, ik denk dat heel veel luisteraars hem nog wel kennen.
1: Dat zeker.
0: Zou leuk zijn. Maar goed, andere antwoorden zijn uiteraard ook mogelijk. Dus noem een idool met de B van Bernard. En als je wil praten met Maarten, heel graag kort, dan kan je hem bellen en anders een appje naar 088 850 51 52. En dit is Tavares.

0: Tina Turner, dit stemgeluid, dat kan er maar één zijn. Hè? Echt mooi om haar weer te horen. Met de best.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Eens even kijken. Maarten Faber himself, de selectievraag, was een idool.
2: Ja, met de letter B van Britney Spears, Beyoncé, Bonnie Tyler, Berend Botje, Bauke de Zanger, Bob de Bouwer, B.B. King, Brad Pitt of Benny Joling.
0: Zo.
2: Ja.
0: Benny Joling van Normaal.
2: Ja, leuk.
0: Ja, wat leuk. Oké, er zit hartstikke veel tussen. We gaan spelen met Roos en met Paulien. Dag Roos, dag Paulien.
3: Goedemiddag.
0: Dag, dag. Roos, wat was jouw antwoord?
3: Bob de Bouwer en Frans de Bouwer.
0: Ach, Bob de Bouwer. Bob de Bouwer, kunnen we het maken? Ja, of Frans
3: inderdaad.
0: Bouwer. Oké, de ene is met OU en de ander is met AU.
3: Ja, ja, inderdaad hartstikke. De B.
0: Ja, precies. Paulien, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: En wat is jouw antwoord?
4: Bob Marley.
0: Bob Marley, Could You Be Loved. Hartstikke goed. En vele andere hits. Maarten, jij doet alle vragen, hè?
2: Ja. Ik heb een leuke eerste vraag, want donderdag begint B&B Vol Liefde weer.
0: Oh, leuk.
2: Dus ik dacht, waar denk je aan bij een B&B, een bed and breakfast?
0: Een bed and breakfast. Ja, het begint weer, hè? Ja, sorry, ik vind dat echt heel leuk. Waar denk je aan bij een B&B, een B&B? Het is de B van Bernard.
4: Brood.
2: Brood? Ja, tuurlijk.
0: Ja,
2: dat was Paulien.
0: Grappig dat een brood genoemd wordt en niet het bed.
2: Of het breakfast.
0: Ja, of het breakfast. Ja, precies. Dat zou ook kunnen.
2: Ja.
0: Hartstikke goed. Vraag nummer 2, Maarten.
2: De huisarts komt straks. Dus wat vind je bij de huisarts?
0: Oké, jezus. Wat een actueel getinte vraag.
2: Ja.
0: Mooi. Wat vind je bij de huisarts? Het is de E van Eduards.
4: Een bek.
2: Het eende bek.
0: Oh ja.
2: Ja hoor.
4: Ja.
2: Ja, is dat niet meer de gynaecoloog? Maar de huisarts zal hem ook hebben, toch?
0: De huisarts heeft hem ook. Het
2: ja?
0: Echt
2: je spreekt uit ervaring.
0: Oké. Jammer, het eende bekje. Oké, vraag nummer 3.
2: Ook weer heel actueel. De Grand Prix van België is dit weekend. Dus waar denk je aan bij de Grand Prix?
0: Oh. Waar denk je aan bij de Grand Prix? Oké, het is de K van Karel.
4: Kilometer.
2: Kilometer.
0: Kilometer.
2: Ja,
0: hoeveel kilometer per uur wordt daar gereden?
2: Inderdaad.
0: Achtelijk hard, denk ik wel eens. Jeetje, dat ze dat durven. Oké, vraag nummer 4.
2: Vraag nummer 4 is, we zijn hier in Hilversum in het Gooi. Dus
0: ik krijg
2: wel,
0: we krijgen iedere keer tekst en uitleg.
2: Ja, vind ik leuk.
0: Oké, ja, dat is zeker leuk. Oh, dat ga ik een keer nadoen. Oké, waar denk je aan bij het Gooi met de P van Pieter?
4: Pijn, nee. Gooi.
3: Ja.
4: Ik weet het niet.
2: Je weet het niet.
0: Nee?
3: Ik weet het niet.
2: Ik dacht aan peperduur en dan kunnen we van alles aan te plakken.
0: Poen.
2: Ja, inderdaad.
0: Oké, wat is de tussenstand?
2: Ja, het is 3-0 voor Paulien. Dus de laatste vraag is een beetje voor spek en bonen.
0: Nou, dat
2: weer
0: is
2: een leuke uitleg.
0: Ja, maar dat vind ik moeilijk. Dat kan je niet zeggen.
2: Ja, maar het is ja, maar wat het is.
0: Ja, maar vind ik wel een beetje sneu.
2: Oké.
0: Nou, Roos heeft een boos.
2: Het kan er nog gaan gebeuren, de laatste vraag.
0: Roos, alle mogelijkheden liggen nog open. Not.
3: Ja. Ah, maakt niet uit. Meedoen is leuker dan winnen. Dat
0: precies,
3: is belangrijk.
0: Ja, zo belangrijk is het ook allemaal niet. Wat is de laatste?
2: Ja, ik ga het toch weer uitleggen. Madonna, haar nieuwe album staat op nummer 1 in Amerika. Vond ik hartstikke knap voor zo'n vrouw. Dus waar
0: hoezo,
2: denk je aan bij Madonna?
0: Haar?
2: Nou, op haar leeftijd nog. Dat hoor je niet vaak. Dat zo'n artiest al op nummer 1 staat.
0: Dat vind ik toch een beetje discrimineren. Maar goed, oké. Okay. Waar denk je aan bij Madonna?
2: Ja.
0: Is dat het? Waar denk je aan bij Madonna?
2: Ja.
0: Hartstikke knap.
2: Al dat kritiek. Ja.
0: God, nee, maar ik moet je ook een beetje scherp houden. Het is de N van Nico. Waar denk je aan bij Madonna met de N van Nico?
3: Ik geef het op.
0: Oh, dat vind ik zielig.
2: Ja.
3: Nee hoor, helemaal niet. Het is wat het is, toch?
2: Ja. Ik dacht aan naakt. Zij doet veel naakt.
0: En ik dacht aan haar navel.
2: Oh, ja, die zie je dan.
0: Heel vaak.
2: Ja, ze heeft toch dat seksboek dat ze helemaal aan de boot is.
3: Of nippels dan, hè, als jullie toch bezig zijn. Hè.
2: Precies.
0: Ja, precies.
2: Nou, toch nog een punt voor Roos.
0: Oké. Okay. Hey. Maar Roos heeft niet meer gewonnen, want het was uiteindelijk toch Paulien die er met de winst vandoor ging.
3: Maakt helemaal niet uit. Gefeliciteerd.
0: Nee, ja, toch. En inderdaad, Roos, het gaat hem met meedoen.
3: Inderdaad.
0: Ja?
3: Nou, hele fijne uitzending.
0: Goed zo.
3: Doei, doei.
0: Dag. Leuk hoor, een beetje actueel getinte vragen. Nou, dat komt een beetje omdat je ook het jasje van Over de Top aan hebt natuurlijk, hè, tegenwoordig.
2: Precies, ik kijk vooruit.
0: Oh man, je hebt gewoon altijd samen met Jelme natuurlijk een actueel getint onderwerp.
2: Zeker, ja.
0: Op de donderdagavond.
2: Ja, maar ook bij Pim Pam Pet.
0: Ja. Kun je, ja, heel goed. Kun je alvast vertellen waar het donderdag over gaat?
2: Ja, het is de allerlei sport. Ik had al de Grand Prix, Wimbledon, de finale van het WK.
0: Oh, die finale Wimbledon was ook zo mooi.
2: Tour de France, dus we komen met sportieve platen.
0: Nou, en ga je dan ook een sportpakje programma presenteren?
2: Zeker.
0: Oh, daar gaan we allemaal kijken. Nou, dat is pas donderdag en het is nu dinsdag. En wij zo meteen de huisarts Rutger Verhoef te gast. Eerst Acta de Munnik.

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
2: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
3: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
4: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proef zitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Bij Pauw Recreatie in Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
6: Hoi, ik ben Annelies en ik kom uit Amsterdam Nieuwsloten.
7: Ik ben John en ik kom uit Zaandam.
8: En ik ben Annette en kom uit het vestingstadje Naarden.
9: Precies, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
10: Goedemiddag. In Haarlem doet de rechter zometeen een uitspraak in de zaak van de 14-jarige Tamar. Ze werd 6 jaar terug bij Marken doodgereden. De dader reed door na het ongeval. Justitie eist 8 weken cel. Op station Sloterdijk is begin dit jaar een man mishandeld nadat hij had geweigerd een andere man een sigaret te geven. Het slachtoffer werd hard op zijn hoofd geslagen, waardoor hij meerdere tanden verloor. En dat er veel ratten zijn in Amsterdam is geen verrassing, maar voor de bestrijding van het rattenprobleem is er ineens hulp uit onverwachte hoek. De bosuil is namelijk bezig met een opmars, schrijft het Parool over. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van 2 andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
9: ANWB Verkeersinformatie. De A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maars en de Leidse Rijntunnel. 5 minuten richting onze provincie dus. 26 minuten op de N230 Maarsen richting Utrecht tussen Maarseveen en de aansluiting met de A27. En dan ook nog wat problemen op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Dus het knooppunt Rottepolderplein en de Wijkertunnel. 7 minuten heeft te maken met werkzaamheden daar.
12: Dit is een uittip.
13: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
12: Dit was een uittip. Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
18: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
17: En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
21: June tot 2.

0: 15 juli en hij is heel fijn weer in de studio. En dan heb ik het over onze eigen huisarts Rutger Verhoef. Rutger, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, June.
0: Fijn dat je er weer bent. Nou, we gaan het hebben over eigenlijk een lichaamsonderdeel dat we de hele dag gebruiken. Ja. En als het goed is, hebben we er twee. En ze hebben het zwaar te verduren en dan hebben we het over de voeten.
1: Klopt.
0: Ja, en er kan van alles en nog wat aan mankeren. Wat en hoe we dat oplossen, dat gaan we horen van jou. Ja, maar er komen heel veel mensen, denk ik, ook wel eens bij jou in de praktijk met problemen aan de voet. Wat voor problemen zijn dat dan?
1: Nou ja, sowieso de komende tijd met de Vierdaagse die eraan zit te komen.
0: Dan,
1: ja, er zijn mensen die veel gaan oefenen en dan merken ze toch dat er opeens allerlei pijntjes ontstaan. En die kunnen dus ook in de voeten ontstaan. Nou ja, er zijn verschillende dingen die je kan hebben aan de voeten. Denk ik ook wel bekend bij vrouwen, de hallux valgus.
0: Wat
1: dat is
0: het
1: als de grote teen naar binnen groeit. Dus dan krijg je een soort knobbel. Het lijkt erop dat je een knobbel krijgt.
0: Dat had mijn moeder volgens mij. Zo, dan krijg je een knobbel aan de buitenkant van je grote teen.
1: Ja, en ik wilde niet zeggen, maar het is erfelijk. Maar,
0: Nou, ik heb nog ergens last van.
1: Je hoeft het niet per se te krijgen, maar...
0: is dat erfelijk?
1: Ja. Je kan het krijgen. Dus wat we zien is dat in families waar het vaker voorkomt... dat degene dat er ook wel krijgen, kunnen krijgen.
0: Waardoor ontstaat het?
1: Nou ja, de erfelijke component. En dan in de loop der tijd zie je dat dan dat bordje eigenlijk wat meer... Ja, het is eigenlijk, het lijkt naar binnen, maar het is eigenlijk naar buiten toe. Maar de knobbel, die staat dan naar binnen toe. En wat het ook nog een beetje bespoedigt is als je wat smalle schoenen aan hebt. Nou, vroeger vaak hoge hakken, puntschoenen. Ja, dat kan het verergeren.
0: Ja, is dat op te lossen?
1: Dat is wel op te lossen met goed schroeisel, dus ruim schroeisel. En uiteindelijk als het veel klachten gaat geven, veel pijnklachten met name... Ja, dan zou je naar de orthopeed moeten.
0: Oké. Ja. Goed. Maar de mensen komen eerst bij jou met inderdaad problemen... en dan krijgen ze via jou de verwijzing. Wat kan er verder nog gebeuren met
1: eczeem? Een hielspoor.
0: Oh, hielspoor.
1: Is er eentje die vaak voorkomt.
0: Ja, wat is dat ook alweer? Hielspoor, vertel.
1: De hielspoor, dat weet ik niet zo. Maar het is in ieder geval een peesplaat onder je voet. En dat loopt van je hak en dan helemaal door naar je voorvoet. En als daar te veel belasting op komt... Nou ja, bijvoorbeeld als je dus in één keer heel veel gaat wandelen... dan kan die gaan irriteren. En wat je dan kan zien op een echo is dat er ook wat vocht zit. Dus dat betekent dat het steriele ontsteking is. Dus niet door virus of bacterie. Maar echt door zware belasting op één punt.
0: Ja, oké, dokter, wat doen we eraan?
1: Nou ja, wat je van krijgt is als je rust hebt, dan voel je niks. Maar juist als je gaat lopen, dus die mensen met Vierdaagse, dan krijg je veel pijn. En wat je eraan kan doen, is ook wel rust nemen. Dus dat is wat minder als je echt aan het trainen bent. Als je er veel last van hebt, koelen, eventueel pijnstilling. En in het uiterste geval toch in samenwerking met de fysiotherapeut kijken hoe je het beste ermee om kan gaan in het dagelijks leven.
0: Ja, een van onze collega's heeft dat.
1: Ja.
0: Maar zij heeft het volgens mij al ruim een jaar. Kom je er ooit vanaf?
1: Ja, je kan er wel vanaf komen, gelukkig wel.
0: Ja, okay. Dus,
1: maar het kan wel lang duren. Bij de ene is het 4 tot 8 weken. En bij de andere duurt het wat langer. Het ligt ook aan wat je in het dagelijks leven allemaal moet doen.
0: Mooi. Ja. We moeten ook een beetje beter voor onze voeten gaan zorgen. Maar daar hebben we het zo meteen nog over. Een likdoorn komt natuurlijk ook voor.
1: Ja.
0: Ga je met een likdoorn naar de huisarts?
1: Kun je mee naar de huisarts, maar je kan het ook zelf oplossen.
0: Zo'n pitje?
1: Ja, het ziet eruit als een pitje. Maar het is eigenlijk eelt wat naar binnen groeit. Dan heb je het weer over die belasting. Nou, sommige mensen lopen misschien niet helemaal goed. En dan krijg je bepaalde belasting op één punt van je voet. Daar ontstaat al meer eelt. Dat doet het lichaam, dat beschermt je. En dat kan naar binnen groeien. En dan voel je een scherpe pijn. En dat kun je dan een pitje noemen. Maar het is eigenlijk eelt wat naar binnen groeit.
0: Ja, en die likdoorn moet worden verwijderd dan of zo?
1: Dat kan je met likdoornpleisters kun je dat voorzichtig verwijderen. Hè. Laagje voor laagje gaat het eelt er dan af. Dat kan op die manier. En soms is een pedicure nodig. In het uiterste geval de huisarts. Maar meestal kan je het wel zelf oplossen.
0: Ja. En dan eelt. Moeten we, als we dat op onze voet hebben, moeten we dat met zo'n eeltrasp verwijderen?
1: Nee, hoeft niet per se. Nee, eelt is natuurlijk een soort van beschermende laag. En iedereen heeft wel eelt aan de voeten. Maar als het echt op een bepaald punt heel heftig aanwezig is... dan zou je het kunnen laten verwijderen. Maar dan is het ook goed om te kijken van waardoor komt het. Loop je verkeerd? Heb je verkeerd schoeisel?
0: Ja. Oké, liever dus niet verwijderen.
1: Nu, als het echt in kleine mate aanwezig is, hoeft dat niet. Maar als het echt heel grof is en je hebt er last van, er komen kloven in, er komen misschien ook, er komt misschien een schimmelinfectie in, ja, dan zou je het wel kunnen laten verwijderen.
0: Oké. Kloverzalf, ben je daar een voorstander van?
1: Niet per se. Nee, kijk, als het wat verzacht en het geeft minder pijnklachten, dan kan je het wel aanbrengen. Maar ja, het heeft niet heel veel effect erop.
0: Oké, dankjewel. Jeetje man, want Rutger, wat weet je het gewoon een kort tijdsbestek heel veel informatie te geven.
1: Altijd.
0: Ja, nou inderdaad, je met een bloedvorm. 088-850-51-52. We hebben al een paar vragen binnengekregen. Maar stel dat je nog per se wil dat je vraag gesteld wordt, alsjeblieft. Schroom niet, stuur ons een appje met daarbij dus de vraag via de app. 088-850-51-52. En met de huisarts Rutger Verhoef hebben we het dus vandaag over onze voeten.

0: de Young Gun Silver Fox en You Can Feel It. Samen met Rutger Verhoefde, onze huisarts, hebben we het over onze voeten. En er kunnen ook heel veel problemen ontstaan. En er komen ook vrij veel vragen binnen. Dus Rutger, in rap tempo doen we eerst even vragen via de app. Martin die heeft artrose in zijn voet al 15 jaar. Gaat volgende week weer op de foto.
1: Heftig, ja.
0: Ja, heftig. En heeft af en toe problemen met de doorstroming van de bloedsomloop. Is daar iets aan te doen of is dat gewoon een kwestie van afwachten?
1: Nou kijk, en die artrose, als je al vergevorderde artrose hebt, dan is het denk ik echt orthopedenwerk. En dan moet je naar het ziekenhuis ervoor. En door bloeding van je voeten, dan is het altijd kijken van zijn de venen of de arteriën. Nou, de venen die zorgen ervoor dat het bloed afgevoerd wordt. Dan heb
0: Wat
1: je,
0: is dat, de venen daar?
1: Ja, dat zijn de bloedvaten die okay. Het bloed weer afvoeren. Als daar iets meer is, dat wat meer spatader vormt, dan kun je wat dikke benen krijgen. En zijn het de arteriën, dus de bloedvaten die zuurstof brengen naar de voeten, dan is het een andere zaak. Dan moet je een enkel armindex, dat kan je tegenwoordig ook via de huisartspraktijk aanvragen, doen. Om te kijken van, hey, staan die vaten wel genoeg open? Want je moet zuurstof hebben naar je voet om goede functionerende voeten te hebben.
0: Oké.
1: Ja.
0: En dat moet dus dan verder onderzocht worden in het ziekenhuis?
1: Ja, dat kunnen ze via een onderzoek doen en dat heet enkelarmindex.
0: Enkelarmindex, ja. Oké. Okay. Weer wat geleerd. Kalknagels. Nancy vraagt, is dat besmettelijk?
1: Wel heel hardnekkig en inderdaad besmettelijk. Ja.
0: Wel besmettelijk.
1: Kalknagel, het is eigenlijk een schimmelnagel. De verkeerde benaming daarvoor. Dus er zit een schimmeltje onder de nagel. En dat is vervelend, want met crampjes kom je er dan niet bij. Ook niet met stiftjes, want hij zit echt onder de nagel.
0: Hoe moet je dat behandelen dan?
1: Ja, het enige wat je kan doen is tabletten daarvoor nemen. En dan moet je altijd wel kijken van, hey, kunnen die tabletten met andere tabletten die ik heb, zijn mijn levenfunctiewaarden goed?
0: Want ze zijn best zwaar dus.
1: Ja, omdat ze ook via de lever worden afgebroken. Oh. Dus wat ik altijd meestal doe, is dat want 3 maanden is die kuur. Elke dag een tablet of 2 tabletten. Je kan dan kiezen tussen 2 verschillende soorten medicijnen. Dan laat ik altijd na 3 weken even de levenfunctiewaarde van de patiënt bepalen om te kijken of dat goed gaat. En als dat goed gaat, kun je die kuur van 3 maanden gewoon afmaken.
0: Maar wel controleren dus.
1: Wel even controleren, ja. En dan 9 maanden afwachten. En dan kunnen de schimmelnagels helemaal weg zijn. Is het niet zo, kan je dan nog een kuur doen.
0: Jeetje, nou heftig. En hoe kom je eraan eigenlijk?
1: Vaak via andere mensen. Dus het is wel goed om altijd slippers te dragen op plekken waar andere mensen ook ronddwarrelen. Okay, zwembaden, douches en et cetera.
0: Want het is soms dus besmettelijk.
1: Ja, en meestal door een beschadigde nagel.
0: Oké, ook dat. Linda heeft een doof gevoel in haar voetzolen, oftewel neuropathie. Wat voor schoenen kan zij het beste dragen?
1: Neuropathie is dat, polyneuropathie. Dat kan door verschillende dingen komen. Dus altijd wel goed kijken van, goh, waardoor komt het? Want sommige mensen blijven er echt mee doorlopen. En het is goed om schoeisel te hebben wat niet te veel knelt. Want bij polyneuropathie is het zo dat je het dus niet meer goed voelt. En dan kun je in één keer een wond aan je voet hebben, maar je hebt het niet in de gaten. Nou ja, als dat van kwaad tot erger wordt, ja, dat wil je gewoon niet. Want dan krijg je een wondinfectie. Dan heelt het ook wat minder. Dus goede schoeisel is gewoon belangrijk daarvoor.
0: Oké. Vincent, kun je hielspoor krijgen als je een andere blessure ook al hebt en dat je dan vervolgens verkeerd gaat lopen?
1: Absoluut. Ja, zeker. Door een verkeerd looppatroon kun je een hielspoor krijgen.
0: Ja.
1: Dat in combinatie met flinke belasting.
0: Ja. Oké, duidelijk. Veel vragen waren het al. We hebben Anneke nog even aan de telefoon. Dag Anneke, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Dag.
2: Ja, wat wil je vragen? Mijn man heeft dikke voeten. Zowel aan zijn gehandicapte been als zijn goede been. Wat kan hij daaraan doen? Hij slaapt, probeert 's nachts weer met zijn benen hoog te liggen. Maar ja, dat doet hij natuurlijk niet de hele dag.
0: Nee, het gaat dus om je man, Rutger.
1: Ja.
0: De man van Anneke, die heeft dus hele dikke voeten.
1: Ja.
2: Keihard. Vooral bovenop is dat, op de voet.
0: Oké, wat zou dat kunnen zijn?
1: Dikke voeten, ja. Waardoor dat
0: komt. En hard bovenop?
2: Ja, heel hard. Het glimt helemaal.
0: Het glimt ook.
1: Ja, kijk, als het heel hard is en glimt, dan is het denk ik altijd wel fijn om even te kijken of het geen infectie is. Okay. Het uiterste geval kun je glimmend hard been of voet, hè, kan ook door een verstopping komen van een bloedvat. Dus het is altijd goed om dat wel even te laten controleren. En okay. Soms is het zo dat door de doorstroming de huid harder wordt. En daar kan het ook wat glimmender en harder van worden. Hè. Dan krijg je een soort van verilting van de huid. Dus daar kan het ook nog van komen. Nou, en als je dikke voeten hebt, dan kan door de warmte komen.
0: Ook maar het kan ook door.
1: Maar dan moet je al een vergevorderde nierfunctieprobleem hebben.
2: Oh, ja.
1: Maar vaker is het door de warmte en de afvoer van de bloedvaten die niet optimaal is.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon naar de huisarts, denk ik.
1: Ja, ik zou het wel door de huisarts laten beoordelen. Het kan ook nog een bijwerking zijn van medicijnen. Dat kan ook nog.
0: Ja.
2: Maar het heeft dus niet tijd.
1: Nee.
2: Oké, we gaan er mee naar huis. Dat het nodig is.
0: Ja, doe maar, voor de zekerheid.
2: En Juno, bedankt voor het boek wat jullie vorige week opgestuurd hebben.
0: Oh, oké, hartstikke goed. Graag gedaan.
2: We hebben het keurig gebracht.
0: Mooi. Graag gedaan. Veel plezier ermee.
2: Doei.
0: Tot zo. Dag. Dan Rutger, nog Rini. Rini die wil graag tips van jou. Zonder hormonen, rommel voor kalk en schimmel aan de voet.
1: Ja, dat is ook weer die schimmel.
0: Ja, maar waar dus geen hormoontabletten of hormooncrempjes. Is dat er?
1: Ja, dat is er genoeg.
0: Ik hoorde vroeger wel zeggen, ik heb nooit kalknagels gehad, maar dat je eroverheen moest plassen.
1: Ja, nee, dat werkt niet. Nee. Okay. Je kunt het proberen. Maar ik denk niet dat dat effect heeft. Als het gaat echt om schimmelvoeten. Want je kunt ook schimmel in de huid krijgen van de voeten. En dan heb je tegenwoordig bij de drogisterijen heel veel verschillende middelen die kunnen werken. Gebruik ze ook goed. Zorg er ook voor dat je bijvoorbeeld als je veel last hebt van zweetvoeten, want schimmels vinden het heel fijn als het lekker vochtig is. Om de sokken één keer per dag even te wisselen. Goed allemaal afscheiden van andere wasgoed. Op 60 graden wassen. Anders ben je zelf aan het herbesmetten. En als je al dat soort hygiënische maatregelen goed doet, dan moet zo'n crème via de drogist ook wel kunnen werken. En er zijn verschillende soorten. Wil dat niet werken, kan de huisarts nog een andere crème voorschrijven. En in het uiterste geval nog tabletten.
0: Oké, daar is duidelijk een oplossing voor. Dan heb ik nog hier een appje van iemand. Wat moet ik doen bij een voetontsteking bij de nagel aan de voet?
1: Nou, het is altijd belangrijk om in de gaten te houden. Dat dat tegenwoordig niet meer. Nee. Vroeger werd het wel gezegd, ook zelfs door chirurgen. Maar het is nu gewoon een lauw badje, gewoon weken. Dat is al prima. En als je er een beetje zout doet, is dat ook wel goed. Maar niet meer badendas, ook geen biotex. En het is altijd goed om te kijken van, is het een forse ontsteking of niet? Heb je opeens een bloemkool aan je teen? Ja, dan moet je ermee naar de huisarts. Is het een oppervlakkige ontsteking? Dat is vaak omdat een nagel is ingegroeid. Dan kan je tegenwoordig ook een nagelbeugeltje bij een pedicure laten aanbrengen. En die wipt zo, dat stukje wat in de nagel zit, of in de huid zit, die wipt die weer omhoog.
0: Dan
1: kan die ontsteking ook weer vanzelf overgaan.
0: Ja, en genezen inderdaad.
1: Ja.
0: Oké. Nog een luisteraar, Hans, en die heeft het carpaal tunnelsyndroom. Oftewel de koetsiershand, toch?
1: Ja, dat is bij de hand. Ja. Ik dacht al van, we hebben het over de voet. Maar...
0: Ja, nee, de verdieping. Nou, hij vraagt zich af of dat ook in de richting van de voet kan gaan.
1: Niet zozeer het carpale tunnelsyndroom. Want je hebt niet zo'n... dat is een bandje, ligamentje wat echt in de pols zit. Dat heb je niet bij de voet. Maar je hebt wel het Mortonse neuroom. Dat is wel, dat zit vaak tussen de derde en vierde teen. Dat is een klein zwellinkje van de zenuw. Ja. En dat kan ook die uitstralingspijn geven, wat je dus ook bij carpale tunnel kan krijgen. En dat kan dus bij de voet. Krijg je ook een soort zenuwpijn. Dat schiet vaak vanuit de derde en vierde teen toe.
0: Ja, oké. Dus hoe kunnen we als beste tot slot onze voet verzorgen?
1: Ik denk dat als je gaat sporten, als je gaat oefenen, nou bijvoorbeeld weer voor die Vierdaagse die voor de deur staat, rustig opbouwen. Dat is het belangrijkste. Kijken of je goed schoeisel hebt. En als je toch pijnklachten krijgt, schakel even terug. En ga weer heel voorzichtig opbouwen. Dat is het belangrijkste. En als je last hebt van schimmel, dan goed behandelen.
0: Ja, en voor de rest goed ook nog met de handdoek tussen de tenen droog maken. En moet er nog een crème op 's morgens?
1: Nee, er hoeft niet per se een crème op. Als je echt hele droge voeten hebt, mensen weten dat zelf al, mag je de beste een hydraterende crème op doen. En ja, heel belangrijk, altijd tussen de tenen goed droog deppen.
0: Goed droog deppen.
1: Ja.
0: Oké, en sokken iedere dag verwisselen.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, mooi. Nou, dan kijken we weer heel anders naar onze voetjes. Mooi. Heb jij problemen met je voet eigenlijk, Rutger?
1: Nee. Ik heb geen probleem, gelukkig. Nee.
0: Nou, we gaan niet je voeten bekijken. We gaan ze ook niet fotograferen. Maar dank je wel voor alle tekst en uitleg over de voet. Nou ja, tot over afzienbare tijd, hoop ik.
1: Tot de volgende.
0: Met een ander onderwerp. Dank je wel. Dit was Rutger Verhoef. En ik hoop dat iedereen er heel veel van opgestoken heeft. We draaien nu Supertramp op NH. Give a

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Ik ben Marie Claire uit Bossen Lommeren, Amsterdam.
8: Ik ben Gerard van der Top, burgemeester van Hilversum. Thuis in heel
9: minuten over 30:30. In Blaricum is het 27 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De man die de 14-jarige Tamar doodreed is vrijgesproken van schuld aan een verkeersongeval. 6 jaar terug werd zij doodgereden bij Marken. De dader reed door na het ongeluk. De uitspraak is nog bezig in de rechtbank in Haarlem, dus het feit dat hij is vrij

0: gesproken van schuld aan het ongeluk wil niet zeggen dat hij geen straf krijgt. Het kan dat de rechter vanmiddag oordeelt dat hij wel schuldig is aan andere feiten. Justitie eist 8 weken cel tegen de man. In een snackbar in Amsterdam-West woedt op dit moment een grote brand. Er komt veel rook bij vrij. De brandweer is massaal aanwezig. Omwonenden krijgen het advies om hun ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. De droogte in het land is nu nog geen rampscenario voor boeren, maar dat kan het wel worden, zegt land- en tuinbouworganisatie LTO. In steeds meer gebieden mogen boeren geen water meer uit sloten halen om hun gewassen water te geven, maar hoe droger het wordt, hoe meer water die gewassen nodig hebben. Als er geen regen gaat vallen, kan dit tot grote problemen leiden. Gewassen kunnen dan niet meer goed groeien. Het ene gewas kan daar beter tegen dan het andere. Aardappelen, die hier veel groeien, kunnen daar bijvoorbeeld niet goed tegen. En dat er veel ratten zijn in Amsterdam is geen verrassing, maar voor de bestrijding van het rattenprobleem is er ineens hulp uit onverwachte hoek. De bosuil is namelijk bezig met een opmars, schrijft het Parool over. Er zitten nu ongeveer 100 paartjes en die verspreiden zich steeds meer richting stadsparken. Een stadsecoloog ziet dat in de omgeving ook andere roofdieren zich instellen op de aanwezigheid van ratten. Daarom is de stad een steeds meer aantrekkelijke plek voor roofdieren. Komt onder andere ook omdat de stad verbost en dat is goed voor de biodiversiteit. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
1: Helemaal goed, Lotte, dankjewel. En dan gaan we door met het weerbericht. En uiteraard is dat van Jan Visser.
2: Zonnig, droog en warm. Vanmiddag in de provincie met temperaturen tussen 25 en 29 graden. De wind is over het algemeen meest matig. Langs de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Uit het oosten tot noordoosten. Later langs de kust wat meer noordoost. Morgen weinig verandering. Het blijft droog, zonnig en warm met temperaturen tussen 24 en 28 graden.

0: Billy Ocean en When the Goings Get Tough.
1: NH helpt.
0: Nou, echt. Sjoerd is daar een plek. En volgens mij is ook dit weer ongelooflijk leuk. Hij heeft een afspraak nu op dit moment bij André. En André woont in Nieuw-Vennep. Sjoerd, goedemiddag.
2: Hey June. En
0: hallo, jongen.
2: Hele goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
2: Vanuit Nieuw-Vennep, ja. Onderweg naar André. En het is wel heel leuk, want André die maakt onder andere vogelhuisjes. Nou, ja, je kan het bijna villa's noemen. Ik ben al een keer eerder bij hem geweest.
0: Weet
2: dus ik. Weet waar het is, André.
3: Hey, goed.
2: Ja, daar is hij. Daar sta je. Ook weer op me aan het wachten. Dat vind ik altijd zo fijn. Als ik aankom, dat iedereen al staat er al.
4: Die staan te juichen als je komt.
0: Te popelen.
2: Nou, niet allemaal, André.
4: Nee, niet allemaal.
2: Jij wel?
4: Ja, zeker.
2: Ja. Hey, waar zijn wij? We zijn in jouw... Nou, is het werkplaats, atelier?
4: Dit is dus een werkplaatsje waar ik altijd mijn bestratingsspullen had. En op een gegeven moment kom je dan... iemand die wil een vogelhuisje, zoals daarboven.
2: Ja.
4: En ik denk, maar ik heb toch hout van die schuttingen en van mijn vlonders. En noem maar op. En denk, ga gewoon wat proberen.
2: Ik zie hier vogelhuisjes, André. Ja, dit zijn villa's.
4: Ja, dat zijn dat ook.
2: Als er een vogel langskomt die denkt, nee, dit kan niet.
4: Dit kan niet.
2: Ik zit in bananensplit.
4: Ja, dat klopt. Ja. Ze vliegen ze door. Ik heb het over de buren eentje gemaakt. En dan vliegen ze wel naar binnen. En bij mij niet. Ik heb al groot op de schutting een pijl gemaakt.
2: Ja.
4: Een pijl.
2: Ja.
4: En die pijl die wijst naar mijn vogelhuisje. Ja. Nee, die vliegen ze al door.
2: Echt waar? Ja. Maar hier kunnen reigers in, zo groot zijn.
4: Nou, dat gaatje, dat is niet zo groot.
2: Nee, dat is waar. Daar heb je gelijk in, inderdaad. Maar ik zal je even thuis meenemen, June. Want het is wel heel leuk. Ja. Je hebt hier bijvoorbeeld echt een huisje gemaakt met een raampje erin. En zie je de buurman en de stiekeme buurvrouw.
4: De buurvrouw, ja.
2: De buurvrouw, die zie je kijken naar elkaar. Wie zeg ik?
4: Ja.
2: Wat dan?
4: Ja. Hij wilde pakken.
2: Oh, sorry. Dat is er even niet. Ik wist niet dat dat het verhaal was.
4: Nee,
2: maar in ieder geval. En dan heb je hier bijvoorbeeld een vogelhuisje. Er staat een autootje in. Ja. En dan zitten ze samen romantisch op een bankje. Het is heel thematisch.
4: Ja, dat is het.
2: Het heeft iets Eftelingachtig.
4: Ja, ik word s'nachts wakker en denk, hé, dit wil ik maken.
2: Ja?
4: Weet je?
2: Ja, echt waar?
4: Ja, dus heeft mevrouw geslapen, joh.
2: Ja? En dan ga jij weer een vogelhuisje in elkaar tillen.
4: Bij wijze van spreken, ja.
2: Nou, vorige keer heb ik jou geholpen. Want het is de tweede keer dat ik hier ben. Want ik kijk mijn ogen uit hier.
4: Ja, ja.
2: Toen was er iets met het zaagapparaat.
4: De lintzaag.
2: Ja. Die is gerepareerd door iemand. Door een luisteraar. Die hoorde het. Die zei, ik ga André helpen.
4: Ja, ik klopt. En die is geweest.
2: Ja.
4: En die zegt, kijk, er zit hieronder een geleidertje. Wat er niet zit. Oh. En die heeft er voor mij een geleidertje gemaakt.
2: Nou.
4: En het doet het perfect.
2: Ja.
4: Ik heb een taartje bij hem thuis gebracht.
2: Oh.
4: En dat als dank.
2: Ja.
4: Dat is hetzelfde als met dat apparaat.
2: Ja.
4: En die...
2: Nou, dat is toch leuk dat dat voor elkaar is gekomen.
4: Bij je helpt. Dank, vinden ze het leuk.
2: Nou heb je weer andere hulpvraag. Wat wil je?
4: Ik wil... ik ben natuurlijk uit de bestratingswereld, maar ik ken niet schilderen. Maar zoals deze... schilderingen... Ja, dat kan ik niet.
2: Er liggen hier wat papiertjes op tafel.
4: Ja?
2: Van ideeën voor een nieuw vogelhuisje inderdaad.
4: Nou,
2: dit is heel mooi gedetailleerd geschilderd natuurlijk.
4: Ja, maar dat kan ik niet.
2: Nee, dat kan je dat niet.
4: Nee, dat kan ik niet.
2: Nee. Ik vind toch wel netjes hoe je het gedaan hebt.
4: Wel, maar kijk, zoals die. Ja, dat
2: is een vogel.
4: Het is een kievit, geloof ik.
2: Oh, kievit.
4: Tenminste, ineens een kievit, anders is een mooie vader.
2: Maar ik snap wat je bedoelt. Jij bent heel goed met hout. Maar het schilderwerk moet je
4: aan een ander.
2: Misschien aan een ander.
4: Een hobbyist.
2: Zeg het zo netjes.
4: Ja, keurig. Je kent het aardig verwoorden.
2: Hey, hoe gaan we dat dan doen? Komen die mensen dan hier naartoe?
4: Nee, ik wil naar die mensen toe. Een beetje liefst in of rond Hoofddorp.
2: Ja.
4: Misschien één keer in de week of eens wat uitleggen. Of laten zien hoe dit werkt.
2: Ja.
4: En misschien heb ik eens een huisje dat ik dat kan laten schilderen door die vrouw of man.
2: Ja.
4: Of wie dan
2: gezellig
4: wie
2: samen.
4: Dat
2: hobby. Ja, dan ben jij intussen aan het zagen.
4: Ja.
2: Ben jij weer het haard mee?
4: Ja,
2: nou, June, André, de vogelhuismaker, villamaker, kan ik bijna zeggen. Die zoekt dus iemand die de vogelhuisjes een beetje knap wil schilderen.
4: Ja.
2: Toch?
4: Ja.
2: Nou, dan moeten
4: leuke bloemetjes erop of raampjes erop enzovoort.
0: Ah, wat leuk.
4: En iemand die aan de deur klopt.
2: Tuurlijk.
4: Kan ook.
2: Kan ook geregeld worden allemaal. Ja. Nou, June, dat laten we bij deze even aan jou over.
0: Ja, nee, hartstikke goed. Ja, vind ik helemaal prima. Er staat trouwens ook een advertentie van André op de website. En dan hebben we het over www.nahelpt.nl. Daar kun je trouwens gratis advertentie op plaatsen. Maar deze van André en zijn vogelhuisjes staat ertussen.

0: Lady Antebellum en Need You Now.
1: Is er nog iets te doen?
0: Ah, er komt iets heel leuks aan. En dan heb ik het over de buitenplaatsen Elfzout in Overveen. De eerste editie van Klaterklanken die vond plaats in 2017. Dus we zijn nu al jaren verder. En het is een hartstikke leuk festival. Dat is dus dit weekend Elfzout. En we hebben de artistiek leider aan lijn. En dat is Itske Bakker. Dag Itske, goedemiddag.
2: Hallo, dag. Dag. Dag Joen.
0: Hi. En voor wie Klaterklanken niet kent, hoe zou jij het willen omschrijven?
2: Wij zijn een heel kleinschalig buitenfestival. Dus bij ons hoor je heel veel muziek, maar allemaal in de natuur, verstopt als het ware. Geen grote podia, geen grote tenten. Het is eigenlijk heel intiem. Heel klein.
0: En dat betekent dat je dan gewoon op het landgoed rondwandelt en dan af en toe wat artiesten tegenkomt?
2: Ja, nou, het is wel een beetje gestructureerd.
0: Oké, ja, dat moet ook wel.
2: Als rode draad hebben wij de concertwandelingen, 12 op een dag. Elke half uur vertrekt er eentje vanaf 10 uur. Ja. En dan loop je in een groep van 40 mensen langs 5 korte concerten. Ja. En dat zijn ongeveer 10 minuten. En worden gegeven door jonge muzici die zo'n beetje de eerste jaren na hun afstuderen zitten. Dus nog aan de weg timmeren, maar ook al behoorlijk wat ervaring hebben. Ja. En die 5 zijn heel verschillend. Dus er zit een strijkkwartet bij, een slagwerktrio, er zit een zangeres bij, er zit een violiste bij die meer jazz speelt. Dus je hoort zo in één wandeling eigenlijk een heel palet aan muziek.
0: Ja. Ja, ik kan me zo voorstellen dat je dan, als je op die manier de muzikaliteit een plek geeft in de natuur, dat er ook een soort verbinding ontstaat.
2: Dat gebeurt ook. Hè? Want je luistert anders. Je bent met elkaar buiten. Je bent heel dicht bij de muzici, juist omdat we geen podia hebben. En de bezoekers die zitten op kleine kussentjes op de grond. Maar dat is dus echt op 1-2 meter afstand van de muziek.
0: Oh,
2: en dat geeft een hele aparte sfeer.
0: Ja.
2: En wat heel leuk is, dat de natuur ook meedoet. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel vogels op Elfzout. Die gaan ook vaak reageren.
0: Ja.
2: Dus je krijgt een hele mooie dialoog.
0: Ach, wat heerlijk. En dat doen jullie dus op zaterdag en zondag. Ik hoorde jou zeggen, het begint om 10 uur.
2: Ja, 10 uur is de eerste wandeling. Dat is een stille wandeling voor mensen die liever niet zoveel uitleg erbij willen, maar gewoon lekker willen lopen en luisteren. En dan gaat het door. De laatste wandeling is om 4 uur.
0: Ja.
2: Maar, ik moet wel voor de zekerheid zeggen, er zijn al heel veel wandelingen uitverkocht, want dat gaat op Elfzout altijd heel snel.
0: Ja.
2: Dus als mensen interesse hebben, dan zou ik snel naar de website gaan. En we hebben gelukkig op de zondag ook nog aanbod waar meer ruimte is en waar ook niet gelopen wordt, maar waar je op één plek zit.
0: En is dat het Kwartet Plus Concert?
2: Ja, dat is onder andere het Kwartet Plus Concert. Dat is om 4 uur.
0: Ja.
2: En dat is een jong strijkkwartet, het Flair-kwartet. En wij vragen elk jaar een kwartet om met iemand als gast te komen. Iemand die ze nog niet goed kennen. En dat is in dit geval trombonist Arjen Linker, die ook componist is.
0: Ja.
2: En hij heeft samen met het kwartet een programma samengesteld met Ravel aan de ene kant.
0: Ja,
2: en aan de andere kant muziek van hem.
0: Ja.
2: En hij is heel erg geïnteresseerd in Indiaanse muziek, Indiaanse raga's.
0: Uh-huh.
2: En hij gaat er ook regelmatig heen om daar les in te krijgen. En dat betekent dat hij zijn muziek eigenlijk componeert op zijn Nederlands, maar dan met structuren uit de Indiaanse muziek. En die combinatie met Ravel is echt heel erg mooi.
0: Bijzonder zeg. En dat is op een podium. Dat is dus gewoon een concert dat plaatsvindt op zondagmiddag om 4 uur. Op een podium.
2: Op Elfzout. Dat is niet op een podium, dat is ook gewoon in het gras.
0: Oh.
2: Maar we hebben daar dan wel stoeltjes staan en bankjes staan. Dus dat is wat langer, dat is 45 minuten.
0: Ja.
2: Dus we zorgen daar dat iedereen goed en rustig kan zitten. Maar we hebben eigenlijk helemaal geen podium.
0: Nee, en dat maakt het mooie dat je gewoon de mensen laat staan in de natuur. En de mensen die dan gewoon luisteren en genieten van de muziek, die kunnen dus een kussentje huren, zag ik staan. Nee, een kussentje krijgen, maar een krukje huren.
2: Je kan een krukje huren als je dat toch fijner vindt voor je knieën.
0: Ja.
2: Maar het is ook, het is 1,5 uur en je loopt bij elkaar zo'n 2 kilometer en je hoort prachtige muziek. En als je inderdaad langer moet luisteren, zoals bij Kwartet Plus, dan zit je goed.
0: Ja, wat mooi om dit te kunnen organiseren.
2: Het is altijd een feestje.
0: Ja.
2: Ik kom zelf uit Utrecht, maar elke keer als ik Elfzout weer binnenloop.
0: Ach, maar Elfzout is zo mooi.
2: Het is een hele mooie plek.
0: Nou, we hebben het uitgebreid gehad over wat er allemaal gaat gebeuren. Klaterklanken dit weekend op de buitenplaats Elfzout in Overveen. Als je daar nog nooit geweest bent, dan moet je er eigenlijk een keer naartoe. Goed, reserveren via de website, dat is belangrijk. En dan kijk je op de website van Klaterklanken. En we mogen een paar kaartjes verloten. Maar let op, dat gaat om het Kwartet Plus Concert op de zondagmiddag. Dus om 4 uur.
2: Mag ik nog één ding toevoegen?
0: Tuurlijk.
2: We hebben namelijk ook een uitgebreid randprogramma. Dus ook voor de mensen die zondag komen naar Kwartet Plus, er is op die middag nog heel veel te doen. Je kan nog heel veel andere dingen horen. Er is ook een pubquiz bijvoorbeeld voorafgaand. En je hoeft helemaal niets te weten van componisten en muziek. Maar het is wel een hele leuke manier om te luisteren naar een prachtige zangeres en harpiste. En we hebben ook voor gezinnen met kinderen een geweldige kindervoorstelling. Die opera van Ton Meijer. Ja. En dat is ook echt een feestje. Ook voor wat oudere mensen.
0: Ja, jullie hebben alles en iedereen gedacht.
2: Ja, zeker.
0: Ja, hartstikke goed. Heel veel plezier. Dankjewel, Itske, voor dit gesprek. Goed zo. Dag.
2: Dag.
0: En we mogen dus een paar kaarten verlozen voor het Quartet Plus Concert Elswoud, zondagmiddag 4 uur. 088-850-5152. Lijkt me een sprookje om naartoe te gaan. Oh, het zit er alweer op. Tot morgen. Dag.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proef zitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Ik ben Hans, ik woon in Horen en luister al 18 jaar met volle tevredenheid naar Radio NH.
7: Hi, ik ben Anna uit Amsterdam, Oud-West.

0: krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Geen straf voor de man die de 14-jarige Tamar uit Marken 6 jaar terug doodreed. Volgens de rechter kan het niet worden bewezen dat hij niet goed genoeg oplette tijdens het rijden. Hij is ook vrijgesproken van het doorrijden na het ongeluk. De verdachte dacht dat hij een dier had geraakt. De vraag hoe Tamar in de berm terecht is gekomen blijft onbeantwoord. En de grote brand in een snackbar in Amsterdam-West is onder controle. Hoe de brand eerder vanmiddag kon ontstaan is nog niet bekend. Ook is het niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv- en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Goedemiddag.
9: Met Nick Velderman.

0: Hij ziet er namelijk heel anders uit dan dat je denkt dat hij eruit zou zien. Het is Teddy Swims bij NH met Mr. Know-It-All. Goedemiddag Noord-Holland, het is de dinsdagmiddag van NH. Heb jij nog plannen om op vakantie te gaan? Hè? En ga je dan met de auto op vakantie? Nou, let dan even goed op. De auto is gecheckt en gepakt, de vakantie staat voor de deur. Maar let op, want eenmaal over de grens gelden verkeersregels die in Nederland niet van toepassing zijn. Een aantal bijzondere boetepakkers op een rijtje. Die heb ik even voor je klaargezet om even goed op te letten. In Frankrijk en België kun je bijvoorbeeld al een boete krijgen als je tijdens het rijden iets uit het dashboardkastje pakt. Stel je voor, je zonnebril ligt daar. Doe het niet, want het mag gewoon niet. Een broodje eet, een sigaret rookt of make-up aanbrengt. In Frankrijk is naast het luisteren van harde muziek in de auto ook het dragen van oortjes of een hoofdtelefoon verboden voor alle bestuurders. Dat geldt dus ook voor fietsers. Kun je dus niet doen. Flitsmeister kan je ook beter uitzetten, want wie wordt betrapt betaalt €1500 aan boete. Dat is behoorlijk veel. Formeel mag de app zelfs niet op je telefoon staan, dus probeer het ook niet te doen. Roken in een auto waar ook je kinderen in zitten kan een boete van €135 opleveren. Een andere opvallende verplichting is dat je een verkeersdriehoek moet mee hebben met je, bij je hebben, zodat je die kan gebruiken als je pech hebt. In Spanje dan, even neem ik je mee, teenslippers mag niet. Nee, altijd met dichte schoenen rijden. Ook zwemkleding mag je niet rijden. En ook een dikke jas mag je daar niet aan hebben als je aan het rijden bent. Nou, Portugal nog even, moet je in de rijrichting langs de weg parkeren. Anders krijg je een boete. En heb je een dashcam aan boord, let dan op, dat is zo'n dashcam die bijvoorbeeld is weggewerkt in de voorruit, zodat je kan filmen wat je doet. Mag niet, is verboden. Ook in Oostenrijk, Luxemburg en Zwitserland is dat verboden. Kan een boete zijn van €10.000. Doet dus niet. Oké, genoeg geld bedragen, genoeg boetes. De vakantie moet ook plezier zijn, hè? Fijn zijn. Ik dacht, hebben we een liedje met dat gaat over autorijden. Op de weg zijn of zoiets in die trant. Driven bijvoorbeeld van Cars. 088-850-51-52. Het is de dinsdag van NH met goede doel. René Vroger nu. Dit is een eigen huis. Goedemiddag Noord-Holland.
1: Ik ga nu

Dat is Desja bij NH met Austin. Ja, mocht je nog op vakantie gaan, let dan even goed op. Want ja, er gelden natuurlijk andere verkeersregels in het buitenland. Ik weet ook niet of je met de auto gaat. Maar let dus op, want in Frankrijk mag je bijvoorbeeld tijdens het rijden niks uit je dashboardkastje pakken. Heb ik nooit geweten. Had ik nooit geweten, nee. Of wat dacht je van Flitsmeister? Kun je ook beter uitzetten. Sterker nog, je mag het geen eens op je telefoon hebben. Geldt volgens mij ook in Oostenrijk en in Duitsland. In Spanje dus die teenslippers niet, hè? Nee, doe altijd dichte schoenen aan als je gaat rijden. Ook in zwemkleding mag je niet rijden. Of wat dacht je van een dikke jas aan hebben? Nee, mag ook allemaal niet. En in Portugal moet je in de rijrichting langs de weg parkeren. Dat betekent dus niet dat je in tegengestelde richting kan staan. Kan niet, En die dashcam, hè, ook belangrijk. Ik zie steeds meer auto's die dat hebben. Die filmen dus voor de weg. Als er bijvoorbeeld een ongeluk gebeurt, heb je het op beeld staan. Ja, dat mag dus niet. Je kan boetes krijgen tot 10.000 euro. Wil je niet, want je wil gewoon lekker op vakantie, toch? Je wil gewoon lekker genieten. Nou, denk er dus over na om dat allemaal even thuis te laten. En verdiep je erin. Is belangrijk. Dankjewel. Liedjes die hierbij passen. Deze vond ik wel leuk. Hoor je niet zo vaak. Willy Nelson hoor je bij NH. Dit is On The Road Again.

0: Nieuws uit Noord-Holland. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit daar zo meteen in?
1: Ik praat je zo even bij over de uitspraak van de rechter rond de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken.
2: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken.

0: Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Ik ben Henriette, ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Peter, uit Enkhuizen.
9: Ik ben Ineke en ik woon in Zwanenburg bij het mooie Schiphol. Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is ondertussen 1 minuut over 30:30. Momenteel in Horen is het 28 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De man die de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, krijgt geen straf. Volgens de rechter kan het niet worden bewezen dat de man niet goed genoeg oplette tijdens het rijden. Het zou kunnen dat hij Tamar ook niet op tijd had gezien als hij niet naar zijn navigatie had gekeken. Uit onderzoek blijkt dat het meisje op de weg lag toen zij werd aangereden en niet liep of stond. De man werd ook vrijgesproken van doorrijden na een ongeval. De verdachte dacht dat hij over een dier was heen gereden. Tamar werd uiteindelijk gevonden in de berm. De vraag hoe ze daar terecht is gekomen blijft onbeantwoord. Het OM had 8 weken cel geëist. Of zij nog in hoger beroep gaan is nog niet bekend. Als je in de trein zit en een tas bij je hebt, mag je die voortaan niet meer op de stoel naast je zetten. Je moet hem op schoot houden of opbergen in het bagagerek. NS past de regels aan, schrijft NOS. Die regels gelden ook als het niet druk is in de trein. Volgens de NS wordt bagage op stoelen een steeds groter probleem. Mensen halen tegenwoordig hun tas niet altijd meer van de stoel als het druk is en iemand op die stoel wil zitten, zegt reizigersorganisatie Rover. Ook durven steeds meer mensen een ander niet meer aan te spreken op het weghalen van een tas. Als je je tas toch op een stoel zet, krijg je geen boete. Wel kan je worden aangesproken door de conducteur. 3 minderjarige meiden uit Amsterdam zijn op heterdaad betrapt bij een babbeltruc, schrijft het Parool over. Als nepagenten probeerden ze een oudere vrouw in Noord-Brabant ervan te overtuigen haar sieraden in te leveren. De vrouw kreeg een telefoontje van de meiden. Dat vertrouwde ze niet en ze schakelde de politie in. Agenten in Burger wachten de meiden op. De meiden en een betrokken man uit Utrecht zijn opgepakt. En de droogte in het land is nu nog geen rampscenario voor boeren, maar dat kan het wel worden, zegt land- en tuinbouworganisatie LTO. In steeds meer gebieden mogen boeren geen water meer uit sloten halen om hun gewassen water te geven. Maar hoe droger het wordt, hoe meer water die gewassen nodig hebben. Als er geen regen gaat vallen, kan het tot grote problemen leiden. Gewassen kunnen dan niet meer goed groeien. Het ene gewas kan daar beter tegen dan het andere. Aardappelen, die hier veel groeien, kunnen daar bijvoorbeeld niet zo goed tegen.
10: Oh jee.
11: Ja.
10: Een probleempje. Mogen we niet meer douchen.
11: Nou, als het goed is, blijft er wel gewoon nog water uit de kraan komen. Dit gaat nu vooral ook over boeren en tuinders.
10: Ja, ik heb begrepen dat het volgens mij wel weer gaat regenen eind van de week. Dus is dat goed nieuws voor de boeren?
11: Denk dat lijkt me heel goed nieuws, toch? Ja.
10: Ja, denk ik ook wel.
11: En niet alleen voor de boeren, denk ik.
10: Ook voor ons.
11: Ik ben er eigenlijk ook wel blij mee.
10: Ja, snap ik, ja.
11: Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
10: Dankjewel, Lot. Met weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Nick. Zonnig, droog en warm. Vanmiddag in de provincie met temperaturen tussen 25 en 29 graden. De wind is over het algemeen meest matig. Langs de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Uit het oosten tot noordoosten. Later langs de kust wat meer noordoost. Morgen weinig verandering. Het blijft droog, zonnig en warm met temperaturen tussen 24 en 28 graden.
10: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 9 vertragingen. Je krijgt de langste, de A7 Horen richting Zaanstad. Tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Noord. Momenteel 30 minuten.

0: NH met Tonight.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. We vragen jou zo meteen wat wil je liever horen. Meestemmen via 088 850 51 52. Voor keuze A, de Spice Girls, Who Do You Think You Are? Of toch liever keuze B, James Morrison met Wonderful World.

Oké, dat zijn ze dan. Twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Zo meteen kies jij voor die keuze A, de Spice Girls, Who Do You Think You Are? Of wordt het keuze B, James Morrison met Wonderful World? Stemmen doe je nu 088-850-51-52. Is dit Icehouse bij NH met Hey Little Girl?

0: Dave Berendsen erbij. NH, misschien is het tijd.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A, de Spice Girls, Who Do You Think You Are? En keuze B, James Morrison met Wonderful World.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: De meeste stemmen, 70%, kiest voor keuze B. James Morrison hoor je bij NH.

0: Dit is een uittip.
1: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Ik ben Lisa en ik kom uit Horen.
7: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
8: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
9: Mijn naam is Kelsey Verbrugge en ik kom uit het allermooiste hoofddorp.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is bijna 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Geen straf voor de man die de 14-jarige Tamar uit Marken 6 jaar terug doodreed. Volgens de rechter kan het niet worden bewezen dat hij niet goed genoeg oplette tijdens het rijden. Hij is ook vrijgesproken van het doorrijden na het ongeluk. De politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van het in brand steken van 5 strandhuisjes in Wijk aan Zee. Het gaat om een man uit Roosendaal. Hij zit vast. En 3 minderjarige meiden uit Amsterdam zijn op heterdaad betrapt bij een babbeltruc. Als nepagenten probeerden ze een oudere vrouw in Noord-Brabant ervan te overtuigen haar sieraden in te leveren. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 8 vertragingen momenteel in onze provincie. Het valt wel mee. Je krijgt de langste, de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Haarlem-Zuid. En de Wijkertunnel 15 minuten.
0: Dit is een uittip.
10: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
14: Dit was een uittip.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
18: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
16: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
21: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
20: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
22: Goedemiddag.
23: Met Nick Velderman.

0: Gouda bij en aan met Take a Chance.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel hoor voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat er vandaag maar één iemand bij ons op de verjaardagskalender. Dat is Albert uit Blokker. Ja, Albert uit Blokker is vandaag jarig. Sterker nog, Albert uit Blokker is vandaag 72 jaar geworden. Gefeliciteerd, Albert.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf nou ook op de kalender 088 850 51 52. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Ga ik jou feliciteren als je jarig bent. Nou, goedemiddag Noord-Holland. De dinsdagmiddag van NH met een prachtig zonnetje op de achtergrond. 28 graden met Rupert Holmes. Dit is Him.

0: Smith Nello en bij en aan met Drive Safe.
1: 19 toen. 19 toen. 19 toen.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 2003. Zo werd er in het jaar een stadion gekraakt. Luister mee.
3: Voor studenten aanleiding voor een beetje spektakel. Vanmiddag kraakt dus het Olympisch Stadion. Want ook daar staat veel kantoorruimte al tijden leeg.
4: Rond 3 uur verzamelden studenten en krakers zich bij vak F van het stadion en braken de deur open. De studenten werden geholpen door kraakbeweging De Pijp. Maar de ervaren krakers hadden moeite met de solide voordeur.
5: Willen studenten aan de andere kant op kijken? Normaal gaat het wel sneller namelijk.
0: Oké, okay, ik neem je net terug naar 14 juli 2003. Als je toen de tijd de radio had aangezet, dan heb je dit gewoon niet kunnen missen. Leuk feitje. Dit nummer is in 2003 het meest gedraaide Nederlandse nummer. Ik heb het over Veldhuis en Kemper. Hoor je bij NH. Dit is Ik wou dat ik jou was.
6: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: Cyndi Lauper. Bij NH met Girls Just Want To Have Fun. Het is bijna half vier de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland met Lotte. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit daar zo meteen in?
1: Je hoort zo de reactie van de advocaat van de nabestaanden van Tamar op de vrijspraak van de man die het meisje 6 jaar terug doodreed.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
9: Ik ben Siska uit Heilo.
10: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
11: Ik ben Bianca uit Naarden.
12: Ik ben Rob uit Heilo.

0: Ik
1: ben Lisanne uit Amsterdam.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is bijna 3:30. Momenteel in Haarlem is het 28 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. De man die de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, krijgt geen straf. Volgens de rechter kan het niet worden bewezen dat de man niet genoeg oplette tijdens het rijden. Het zou kunnen dat hij Tamar ook niet op tijd had gezien als hij niet naar zijn navigatie had gekeken. Uit onderzoek blijkt dat het meisje op de weg lag toen zij werd aangereden en niet liep of stond. De man werd ook vrijgesproken van doorrijden na een ongeval. De verdachte dacht dat hij over een dier was heen gereden. Tamar werd uiteindelijk gevonden in de berm. De vraag hoe ze daar terecht is gekomen blijft onbeantwoord. En dat is moeilijk voor de nabestaanden, vertelt hun advocaat.
5: Voor de nabestaanden is het natuurlijk een uitermate bittere uitspraak. Vooral ook omdat eigenlijk iedereen het er wel unaniem over eens is dat Tamar niet door de aanrijding in de berm is gekomen, maar op een andere wijze in de berm terecht is gekomen. En naast dan ook wordt vastgesteld dat het gras om haar heen onverstoord is, hè, dus onaangetast. Ja, dan komt er maar één scenario wat realistisch is op tafel. Namelijk dat ze door iemand in de berm is gelegd. Ja, en er is in die situatie waarbij deze bestuurder met de inzittende haar heeft aangereden, is er maar één iemand die een motief heeft om haar te verplaatsen. Ja, en dan is deze conclusie voor hen wel behoorlijk bitter om aan te horen.
4: Het OM had 8 weken cel geëist. Of zij nog in hoger beroep gaan, is nog niet bekend. De politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van het in brand steken van 5 strandhuisjes in Wijk aan Zee. Het gaat om een man uit Roosendaal. Hij zit vast.

0: altijd meer van de stoel als het druk is en iemand op die stoel wil zitten, zegt reizigersorganisatie Rover. Ook durven steeds meer mensen een ander niet meer aan te spreken op het weghalen van een tas.
1: Nee, dat snap ik. Krijg je zo'n knal voor je harses, hè?
0: Dat
1: oppassen tegenwoordig natuurlijk. Zijn we een beetje asocialer geworden als mensheid? Dat denk ik wel, hè?
0: Dat zou kunnen. Ja, misschien. Misschien zijn mensen ook boos over dat het dan misschien druk is in de trein.
1: Ja.
0: Geen idee. Ik moet wel zeggen, ik vind die bagagerek altijd een beetje hoog. En dan ben ik altijd heel bang dat ik mijn bagage niet op tijd uit het rek krijg voordat ik moet uitstappen.
1: Als het heel druk is en jij moet dus nog bij je bagage. Dat is best een ding, toch?
0: Ik weet niet of ik daar überhaupt goed bij kan.
1: Dat weet ik ook.
0: Maar
1: niet.
0: Ik zit ook niet vaak in de trein met dusdanig
1: grote bagage
0: dat het niet op schoot kan.
1: Nee. Oké. Okay.
0: En mocht je je tas toch op een stoel zetten, dan krijg je geen boete, maar wel kan je worden aangesproken door de conducteur. Oh,
1: nou, dan gebeurt dus niks. Er verandert dus helemaal niks.
0: Nou ja, je wil ook geen discussie, toch?
1: Nee, jij niet. Nee.
0: Oh, jij wel.
1: Nee, ik ook niet. Er zat zijn niet wel eens discussie aan te gaan, hoor.
0: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
1: Weet je wel, Lotte. Het weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Nick. Zonnig, droog en warm. Vanmiddag in de provincie met temperaturen tussen 25 en 29 graden. De wind is over het algemeen meest matig. Langs de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Uit het oosten tot noordoosten. Later langs de kust wat meer noordoost. Morgen weinig verandering. Het blijft droog, zonnig en warm met temperaturen tussen 24 en 28 graden.
1: De verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 8 vertragingen bij ons in de provincie. Je krijgt ze van 10 minuten of langer. Dat is er 1, dus het valt reuze mee. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Raasdorp en de wijkentunnel. 13 minuten.

0: Astrid Lange bij NH.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Bij de vraag aan jou is zo meteen, wat wil je liever horen? Stemmen 4088 850 51 52 voor keuze A. Tracy Ullman met Breakaway.

Nou, dat zijn ze, de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Het is aan jou, wat wil jij liever horen zo? Keuze A, Tracy Ullman met Breakaway. Of voor die keuze B, dan kies je voor Red Bull met Come and Get Your Love. Nou, stemmen 088-850-51-52. 088-850-51-52. Goedemiddag, Rotterdam, de dinsdag van NH met Chris Ria. Dit is I Can Hear Your Heartbeat.

0: Er is de Bauza bij NH met Magnetic.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A, Tracy Hillman met Breakaway. Of toch liever die keuze B, Redbone met Come and Get Your Love.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, dat is het zeker. En 80% kiest voor keuze A. Tracy Ullman hoor je bij NH.

Nou, lekker toch? Ja. De meeste stemmen naar dit liedje. Tracy Ullman bij en haar met Break Away. Morgen wederom twee nieuwe rondjes van het huis. Zometeen naar 4 uur is het tijd voor vandaag de dag met Patricia. Geniet nog van het zonnetje, want och, wat is het toch mooi in Noord-Holland, hè? 28 graden. Laura Pausini, hoor je bij NH.

0: comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proef zitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Veldrof, het comfort dat u verdient.
1: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaartje op carré.nl.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
5: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
6: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
7: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
9: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
10: Ik ben Julie en ik kom uit Alkmaar.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 4:00 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag Lotte.
13: Goedemiddag. De vrijspraak in de zaak over de dodelijke aanrijding van Tamar uit Marken is moeilijk te begrijpen voor haar nabestaanden. Dat zegt de slachtofferadvocaat die hen bijstaat. 6 jaar terug werd Tamar doodgereden in de buurt van Marken. Een man uit Roosendaal is opgepakt omdat hij wordt verdacht van het in brand steken van 5 strandhuisjes in Wijk aan Zee. Het gaat hij blijft voorlopig vastzitten, pardon. En de politie heeft beelden gedeeld van iemand die eerder dit jaar een andere man heeft mishandeld op station Sloterdijk. Dat deed hij nadat het slachtoffer weigerde hem een sigaret te geven. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst nationale en internationale nieuws.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. 2 voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n €2 miljoen. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog, warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan kijken we eens even naar de situatie op de weg met de ANWB Verkeersinformatie. Jelmer, hoe gaat het daar op de weg in Noord-Holland?
5: 11 files op dit moment en ik noem even de uitzonderingen. De eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Knoopend Burgerveen, bijna 10 minuten vertraging. Ook bijna 10 minuten vertraging op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Knoopend Raasdorp en de aansluiting met de A10. Gaan we nog even als laatste richting de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoopend Raasdorp en de Wijkertunnel. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang. De weg is dicht, 13 minuten vertraging.
15: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks bo.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie, olifant!
15: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
21: Vandaag de dag.
22: Met Patricia Nagelkerk.

0: Goedemiddag allemaal. En een beetje puffen is het wel, want het is behoorlijk warm, merkten wij toen we net buiten waren, Jelmer.
1: Ik vind het heerlijk.
0: Ja, jij vindt het heerlijk en ik zit dan toch liever in de schaduw, merk ik. Jij gaat gewoon pal in de zon zitten.
1: Ja, ik moet wel zeggen, ik ben de hele dag weer zwart aangetrokken. Dus ik weet niet hoe slim dat nou weer is. Ik dacht wel, oh ja, dit wordt wel snel warm, maar ik vind het wel
0: erg. Ja, houdt ervan, hè? Ja. Nee, voor mij is het snel te warm. Maar goed, ik bedoel, het is ook wel weer beter dan dat het nu min 5 is en regent, hè?
1: Laat vooral dat regen, zo zeggen. Min 5 kan heerlijk zijn als het zonnig is.
0: Ja, maar regen zou ook wel weer heel goed zijn voor alle plantjes. Maar goed, dat is een ander verhaal. Fijn dat je er wel weer bent.
1: Ik ben ook blij dat ik er ben.
0: Ja.
1: Fijn dat jij er ook weer bent.
0: Dat ik er ben. Hey, Lotte is er ook. Zijn we ook blij mee. Gezellig, Lotte. Goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Kan jij goed tegen de hitte eigenlijk?
2: Nee, helemaal niet.
0: Nee, zie je dat? Nee.
1: Echt niet?
2: Nee, ik word er ook heel chagrijnig
0: van. Ja, ik heb hetzelfde. Oh. Ja, nee, dat is in het
1: zitten jaar. Allemaal lichtgevoelig.
0: Maar jij hebt ook een lichte huid, hè? Dus dat betekent, heb ik ook. En dan verbrand je snel. Dus dan moet je ook niet te veel in de zon. Dan kan je er gewoon niet zo goed tegen.
2: En ik heb ook wel donker haar, dus dat wordt dan ook heel warm altijd. Ja.
1: Nou, dan zijn we toch maar blij dat we hier in een bunker zitten.
0: Och ja, wat heerlijk is dat.
1: Zonder ramen.
0: Nou, welkom bij Vandaag de Dag op deze dinsdag de 14e juli. Het is 14 juillet. Allons, les enfants de la patrie.
1: Wat?
0: Zoiets, dat
1: zie je
0: volgens mij.
1: Volkslied?
0: Nou, de eerste regel.
1: Nou, dat is
0: hallo van la patrie. Ik zing even mee zoals een voetballer het zou doen, denk ik. Maar goed, het is de dag, 14 juillet, dat het natuurlijk groot feest is in Frankrijk. Want dan vieren ze dat in 1789 de Franse revolutie begon. En dat vieren ze altijd met heel veel, met vuurwerk. Ja. En iedereen is vrij en het is overal feest. En er is ook altijd een enorme parade in Parijs. En die was dit jaar groter dan ooit. Bijna 7000 militairen deden mee. 98 vliegtuigen, 31 helikopters, 315 voertuigen. Oh. Om nog eens even te laten zien dat Frankrijk toch niet voor de poes is.
1: Ja, precies.
0: Niet zomaar
1: niet
0: binnenvallen hier.
1: Niet met onze hoor.
0: Nee,
1: dat doen ze goed. Kijk, bij ons zouden de 30 man lopen dus.
0: Ja, nou overdrijf. Maar inderdaad, zoiets dat hebben wij niet. Zo'n militaire parade. Hè? Dat is wel echt iets voor Frankrijk, vind ik.
1: Maar in de dagen.
0: Ach, dat is ook
1: in
0: leuk.
1: In de helder is ook leuk.
0: En één keer in de 5 jaar sale.
1: Kijk eens, kijk, val ons niet binnen.
0: Zo is het. Maar goed, het is echt wel een beetje een Franse dag vandaag, vind ik. Want vanavond spelen de Fransen ook nog eens in de kwartfinale van het WK voetbal tegen Spanje.
1: Oeh.
0: Nou, als zij dan ook nog winnen, en het is ook nog 14 juillet, ik kan me niet eens voorstellen hoe de sfeer in Frankrijk vanavond zal zijn dan.
1: Ja, ja, of
0: wordt goed. Het feest der feesten.
1: Ja, maar als ze verliezen wordt het...
0: Ja, dan wordt het
1: maar
0: heel
1: goed,
0: zuur.
1: Dat,
0: maar goed,
1: daar gaan we het niet over hebben.
0: Hey, hier in Noord-Holland is het ook de dag dat wij even gaan bellen met een brandweerman. Sam, die staat namelijk op het punt om naar Spanje af te reizen om daar te gaan helpen met het bestrijden van die enorm heftige bosbranden daar.
1: Ja, dat is niet normaal.
0: Nee, dat is zeker niet normaal. We bellen hem even straks om te horen hoe ze dat gaan aanpakken. En we horen hoe het komt dat steeds meer volwassenen alsnog op zwemles gaan. Dat is ook wel interessant om te horen.

0: Passenger hoorde je van Alex Warren.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Nou, met deze warme dagen is zwemmen natuurlijk een van de heerlijkste dingen die je kunt doen. Maar niet iedereen kan zwemmen. En de wachtlijsten voor zwemlessen voor volwassenen die zijn lang. Soms duurt het wel een half jaar voordat je aan de beurt bent. En dat is een slechte zaak, want intussen zijn er voor deze tijd van het jaar alweer veel 18-plussers verdronken. Nou, op die lange wachtlijsten voor zwemles staan ook veel nieuwkomers. En voor Tessa Laan was dat de reden om Swimpact op te richten. Een stichting waarmee ze zwemlessen regelt voor nieuwkomers in Utrecht en in Amsterdam. Tessa, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Ja, wat was voor jou de directe aanleiding om te beginnen met het organiseren van die zwemlessen?
3: Ik was een buddy. Ik deed mee aan een buddyproject van een nieuwkomer. En dat ging om sport. En die jongen die wilde onder andere voetballen. Maar hij wilde ook graag leren zwemmen. Dus ik had het zwembad gemaild van, hey, kan deze jongen zwemles krijgen? En dat ging eigenlijk niet. Het was een lange wachtlijst, maar het was ook best duur voor hem. Hij woonde nog in de AZC. En ja, ik ken wel veel mensen die niet konden zwemmen. En ik weet ook wel dat ze soms gaan zwemmen. Dus ja, het is een beetje uit de hand gelopen totdat we het zelf zijn gaan organiseren.
0: Ja, want als ze gaan zwemmen en ze kunnen het niet goed, dan levert dat natuurlijk wel gevaren op.
3: Zeker.
0: Ja, jullie zijn in het Marnixpad in Amsterdam sinds het voorjaar bezig. Aan wie geven jullie daar dan bijvoorbeeld les? Wat zijn het voor mensen?
3: Ja, in Marnixpad of in Amsterdam zijn we begonnen met een groep vrouwen die allemaal ongedocumenteerd zijn, die in Amsterdam verblijven. En straks na de zomer doen we dat voor mannen en vrouwen. Dat zijn allemaal volwassenen.
0: Ja, en die hebben nooit leren zwemmen en willen dit graag? Of hoe komen ze ertoe om die lessen te gaan volgen?
3: Ja, die willen het heel graag. Ja, dus het is heel populair. En ze willen vaak soms al hun hele leven leren zwemmen. Maar soms ook nu dus dat ze in Nederland zijn.
0: Ja.
3: Ja, die zien ook om hen heen dat er overal water is en dat iedereen aan het zwemmen is.
0: Ja, precies.
3: Dus dat willen ze heel graag, ja.
0: Ja, en we horen natuurlijk de afgelopen jaren best wel vaak verhalen. Hè, dat bijvoorbeeld arbeidsmigranten, veel Poolse arbeidsmigranten die hier dan in de zomer zijn omdat ze werken, die in het weekend gaan zwemmen, dat het dan misgaat. Hè, omdat ze eigenlijk niet goed genoeg kunnen zwemmen.
3: Ja. Wij in Nederland hebben een hele hoge verwachting van zwemvaardigheid. En dan kan je inderdaad lekker overal zwemmen in meren en plassen.
0: Ja.
3: Maar in heel veel andere landen dan, die kunnen gewoon niet zo goed zwemmen als wij. Maar die zien ons wel allemaal het water in gaan. En denken, ja, dat kan ik ook wel.
0: Ja, en misschien zeker jongere mensen hebben misschien niet het idee dat riskant kan zijn. Dat je wel echt een beetje weet wat je moet doen.
3: Ja, en ook niet alle Nederlanders hoor, weten alle gevaren van stroming en kou en water en al dat soort dingen. Dus ja. Laat staan als je nieuw in Nederland bent.
0: Nee, dat is waar inderdaad. En hoe is het met de mensen die bij jou lessen gaan volgen? Hoe enthousiast zijn ze? Ik bedoel, vinden ze het allemaal leuk om te doen? Of vinden ze het ook lastig? Hoe moet ik me dat voorstellen?
3: Beide. Het is best moeilijk om te leren zwemmen. Helemaal als je dat later leeftijd doet. Ja, wij kunnen ons niet zo goed meer voorstellen. Maar het zijn in dit geval vrouwen die 50 zijn en nog nooit in hun leven in een zwembad zijn geweest. Dus je hebt ook het hele gevoel van water om je lichaam. En dat gek voelt en dat het anders is. Dat kennen ze niet.
0: Nee.
3: Maar dat is tegelijkertijd ook een heel bijzonder gevoel. Dus dat vinden ze ook heel, heel leuk en heel bijzonder. En het is ook fijn om te bewegen en te sporten. En misschien ook iets minder aan al je stress te denken waar je in het dagelijks leven mee bezig bent.
0: Ja, tuurlijk. Ja, dus zwemmen is heel ontspannend ook. Hè? Als je
3: zeker,
0: het helemaal een beetje kan natuurlijk. En nou is het zo dat wij Hollandse kindjes met de haakles kregen vroeger in het zwembad. Dan werd je voortgesleurd door de badmeester of de badjuf. Ik vond dat best wel heftig eigenlijk om zo te leren zwemmen. Terwijl ik dol was op water, maar ik vond die zwemlessen echt altijd verschrikkelijk. Hoe pak jij dat aan?
3: Ja, niet zo. Gelukkig doen we dat ook met kinderen niet meer.
0: Nee?
3: Maar het is wel echt belangrijk dat je het ook plezier hebt. Want anders ga je ook nooit over je angst heen of eind ga je het ook nooit leuk vinden. Dus ook met volwassenen doen we echt ook wel aan het spelen. En je moet wel plezier hebben in zwemles. Anders ga je het niet leren.
0: Nee, dat denk ik ook. Dus de haak die komt niet meer boven tafel?
3: Nee, die hebben wij niet. Nee.
0: Oh, die hebben jullie zelfs niet eens meer.
3: Nee hoor, dat moet ze allemaal zelf doen.
0: Oké, goed. Nou, dankjewel dat je even wilde vertellen over jouw stichting Swimpact, zo heet die. En daarmee regelt Tessa Laan dus zwemlessen voor nieuwkomers in Utrecht en in Amsterdam. Dankjewel.
3: Dankjewel.

0: Breathe in, breathe out. Lucy Silvas hoorde je hier bij NH. Waar we opgaan naar het nieuws van 4:30 met Lotte Dekker zo dadelijk. Daarna dan zijn we eigenlijk wel benieuwd hoe jij met water omgaat. En Jelmer, daar hebben wij het over, omdat het natuurlijk hartstikke droog is.
1: Zeker.
0: We horen daar de laatste dagen heel veel over. De waterschappen nemen steeds meer maatregelen om die droogte aan te pakken. Er is geen sprake van een drinkwatertekort op dit moment. Maar ja, het is gewoon wel zaak om toch een beetje op je water te letten, denk
1: absoluut.
0: Ik. Watergebruik.
1: Gaat het natuurlijk steeds meer voorkomen. Hè? We moeten er langzaam een beetje aan gaan wennen, vrees ik.
0: Ja, dus gaan wij vandaag vragen aan jullie, lieve luisteraars. Doe jij een beetje bewust met water omgaan? Om het op z'n Brabants te zeggen. maar ga je bijvoorbeeld wat korter douchen? Er is zelfs een hele playlist voor bedacht. Om dat een beetje in de hand te helpen. Daar zullen we later misschien wel meer over horen. Of vang je water op in een regenton als je een tuin hebt? En als je bijvoorbeeld tanden poetst, Jelmer, dan moet je even eerlijk antwoord geven. Laat je dan de kraan lopen?
1: Nee, ik laat de kraan absoluut niet lopen.
0: Nee? Jij zet hem goed netjes uit?
1: Nee, want dat vind ik... Nee. Hè? Laten mensen 2 minuten lang die kraan lopen?
0: Sommige mensen doen dat.
1: Zonder dat ze er iets mee doen.
0: Ja, sommige mensen doen dat. Nou, ik ben heel benieuwd hoe...
1: hoe de belste luisteraars. Je mag alles met ons delen. 088 850 51 52.
0: Ja, dan kun je meepraten over water. Dus ga je daar bewust mee om. En hoe dan? Dat willen we graag weten natuurlijk. Na het nieuws van 4:30 kun je erover meepraten. Lotte, wat zit er in dat nieuws?
2: Daarin zit het rattenprobleem van Amsterdam. Want er is ineens hulp uit onverwachte hoek gekomen.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Ik ben Christina, uit Volendam.
10: Ik ben Victor, uit Amsterdam.
11: Ik ben Emmy, uit Alkmaar.
12: Ik ben Ronald, uit Spiedijk.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 4:30 en het is 26 graden. In Medemblik, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland, krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De vrijspraak in de zaak over de dodelijke aanrijding van Tamar uit Marken is moeilijk te begrijpen voor haar nabestaanden. Dat zegt de slachtofferadvocaat die hen bijstaat. Waarom de man geen straf krijgt, vertelt de rechtbank Noord-Holland bij de NOS.
14: De rechtbank heeft de verdachte vrijgesproken omdat hij geen schuld heeft aan het ongeluk. Hij reed niet te hard. Hij heeft een kort moment op de navigatie gekeken, maar dat is geen verkeersfout. Het was midden in de nacht, een 80 kilometer weg.

0: ja, dan vandaag weer zo'n tegenslag.
1: Ze hopen dat het OM in hoger beroep gaat. Daar heeft het OM nu 2 weken de tijd voor. De politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van het in brand steken van 5 strandhuisjes in Wijk aan Zee. Het gaat om een man uit Roosendaal. Hij zit voorlopig vast. Waarom de brand zou zijn aangestoken is niet duidelijk. Afgelopen donderdagnacht brak een grote brand uit aan de stranden van Wijk aan Zee. 5 huisjes gingen volledig in vlammen op en 1 ander huisje raakte flink beschadigd. Er raakte ook iemand gewond. Die persoon is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het er nu mee gaat is niet bekend. De politie heeft beelden gedeeld van iemand die eerder dit jaar een andere man heeft mishandeld op station Sloterdijk. Dat deed hij nadat het slachtoffer weigerde hem een sigaret te geven. Het slachtoffer kreeg een harde klap op zijn hoofd en verloor meerdere tanden. De verdachte probeerde ook nog zijn koffer te stelen, dat lukte niet. De beelden die de politie nu heeft gedeeld zijn onherkenbaar, want de verdachte is mogelijk minderjarig. Als er geen reacties komen, worden over 2 weken herkenbare beelden gedeeld. Dat er veel ratten zijn in Amsterdam is geen verrassing. Maar voor de bestrijding van het rattenprobleem is er ineens hulp uit onverwachte hoek. De bosuil is namelijk bezig met een opmars, schrijft het Parool over. Er zitten nu ongeveer 100 paartjes en die verspreiden zich steeds meer richting stadsparken. Een stadsecoloog ziet dat in de omgeving ook andere roofdieren zich instellen op de aanwezigheid van ratten. Daarom is de stad een steeds meer aantrekkelijke plek voor roofdieren. Komt onder andere ook doordat de stad verbod. En dat is dan weer goed voor de biodiversiteit. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
2: Dankjewel Lotte. We gaan naar het weer met onze eigen weerman Jan Visser.
3: Zonnig, droog en warm. Vanmiddag in de provincie met temperaturen tussen 25 en 29 graden. De wind is over het algemeen meest matig. Langs de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Uit het oosten tot noordoosten. Later langs de kust wat meer noordoost. Morgen weinig verandering. Het blijft droog, zonnig en warm met temperaturen tussen 24 en 28 graden.
2: Hoe gaat het intussen op de weg, Jelmer?
4: Het is redelijk rustig op de weg. Ik noem een paar uitzonderingen. De eerste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en de Wijkertunnel. 22 minuten vertraging komt door wegwerkzaamheden. De weg is dicht. Gaan we richting de A10. Knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer. Tussen afrit Haarlem en knooppunt Koenplein. 6 minuten vertraging. En dan de A22, Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk. Daar staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. Je vertraging valt wel mee. Dat is maar 2 minuutjes.

0: wereld ook langzamerhand steeds meer te maken met lange perioden van droogte.
1: Absoluut.
0: Ook nu weer is er al in geen weken meer regen gevallen en wordt er geklaagd op in sommige delen van het land dat het al heel droog begint te worden. En nemen waterschappen ook maatregelen. Daar horen we zo meer over. Jelmer, wij vragen vandaag aan onze lieve luisteraars die al heel veel bellen en appen. Hoe bewust ga je met water om? Douche jij bijvoorbeeld niet te lang? Heb je een regenton in de tuin of op je balkonnetje?
1: Ja.
0: Heb jij de kraan echt uitstaan tijdens het tandenpoetsen? Mm. Ja, ik zet hem wel uit, dat doe ik wel. Maar ik merk wel dat ik, als ik dan de laatste seconde bezig ben, dat ik hem alvast aanzet. Ik weet niet waarom, dat is dan ja, verschrikkelijk slecht natuurlijk. Maar goed, we vragen aan jullie dus, hoe ga je met water om? Denk je er een beetje over na of niet? En ik dacht, het is misschien wel leuk om even neer te zetten. Wij gebruiken in Nederland gemiddeld een aantal liter drinkwater per persoon per dag. Niet om te drinken, maar gewoon wat we echt allemaal gebruiken. En hoeveel liter denk jij dat dat is?
1: Oh, dat vind ik een hele
0: dus dan hebben we het over drinkwater dat we ook gebruiken voor
1: plantjes, de afwas,
0: plantjes,
1: de afwas.
0: Ja, de wc.
1: Per persoon.
0: Ja.
1: Ik denk 200 liter.
0: Oh nee, we zitten er ver onder.
1: Zitten we er ver onder?
0: 118, ja. Okay. Maar het bijzondere vind ik wel, dat daar drinken we maar 2 liter van. Terwijl het dus drinkwater is, hè?
1: Ja, maar ja, dat douche en
0: de
1: zo,
0: rest
1: weet
0: is,
1: je?
0: Ja, douche.
1: Ik denk dat ik wel 200 gebruik.
0: Ja, ja, je bent een goed lange doucher natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Maar 1 minuutje korter douchen, weet je hoeveel dat al scheelt?
1: 10.
0: Ja!
1: Echt?
0: Jij gaat door naar de volgende ronde.
1: Yes,
0: ja, dus
1: kortom,
0: als je allemaal 5 minuten doucht, dan ben je al een heel end. En er zijn heel veel mensen die ook korter douchen, zie ik al in de app. Er zijn veel mensen die maar 3 minuutjes douchen. Nou, die zijn al lekker bezig, denk ik zo.
1: Keurig bezig.
0: Goed, nou, laat van je horen. Praat even lekker mee.
1: 088 850 51 52.
0: Ja, dan gaan wij het hebben over het water met iemand die er alles van weet. En dat is Jos Beemsterboer van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Jos, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het waterprobleem is er geloof ik nu nog niet helemaal. We zitten nog niet in een periode dat echt alle hens aan dek is. Maar er worden wel maatregelen genomen, hè, in het land. Over wat voor maatregelen gaat het dan?
2: Nou, er zit een groot verschil tussen het ene waterschap en het andere waterschap.
0: Ja.
2: En met name de waterschappen die het water moeten oppompen uit de grond, die hebben echt een probleem. Daar zijn de eerste verboden om water te onttrekken uit de sloten. Die zijn al van kracht.
0: Ja.
2: En wij hebben zoveel geluk met ons IJsselmeerwater.
0: Ja.
2: Dus wij redden het nog even.
0: Ja, dat is ook zo inderdaad. Maar als je zegt een verbod om water aan de sloten te onttrekken, dan gaat het bijvoorbeeld over boeren die dat water niet mogen gebruiken om te sproeien. Is dat het dan bijvoorbeeld?
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Maar dat geldt ook op het moment dat jij je achtertuin wil nat maken met een pomp.
0: Ja.
2: Dat is bijvoorbeeld in Rijnland, dat is het gebied waar Haarlem in zit. Daar is al een onttrekkingsverbod.
0: Oh, dus dat geldt zeker al wel in onze provincie.
2: Ja,
0: alleen, dus, ja, alleen dus niet in de Noordkop, zeg maar. Want daar hebben wij natuurlijk dat heerlijke IJsselmeer. En dat helpt gigantisch. Ik vraag me wel af, hoe bijzonder is het eigenlijk dat we nu begin maand juli met deze maatregelen zitten? Ik bedoel, is het iets wat, zie jij dat het steeds vaker en vroeger komt? Of hoe zie je daar een ontwikkeling in?
2: Ja, nou, als we kijken naar de ontwikkelingen die we zien, dan spraken we vroeger over 1 keer in de 20 jaar met een hele warme zomer. En we gaan naar 1 keer naar 1 of zelfs meerdere keren in de 5 jaar dat het warm echt zo warm wordt als nu.
0: Oh.
1: Hmm. Ja. En worden de maatregelen die jullie dan nemen, worden dat misschien straks de norm? Gaan jullie dat gewoon voor altijd aanpassen?
2: We doen ons stinkende best om te zorgen dat er meer water beschikbaar komt. Maar we moeten het wel met de hoeveelheid water doen. En van de andere kant, we hebben ook te maken met allerlei nieuwe watervragers.
0: Ja?
2: Nou, die ook op de markt komen.
0: Ja, want daar krijgen we ook al appjes over binnen van luisteraars die bezorgd zijn over bijvoorbeeld de komst van al die datacenters. Want die slurpen echt water, hè?
2: Ja, dat is een broodje aap.
0: Oh.
2: Dat is dus niet.
0: Dat is goed om even te ontrafelen dan, Jos. Ja, ik heb altijd gehoord, ze slurpen energie en water.
2: Nou, energie klopt, maar water niet meer. De eerste datacentra die gebruikten heel veel koelwater, maar water wat gebruikt wordt om te koelen, komt bij ons weer in de sloot. Dus het is slootwater wat gebruikt wordt om te koelen en weer terugkomt in de sloot.
0: Oh.
2: Nou, dus we kunnen het daarna gewoon weer gebruiken om de planten nat te maken.
0: Oh, nou kijk, dat is goed nieuws. Want daar komen echt veel appjes

0: over van ja, we moeten ook niet al die datacenters neerzetten. Maar dat is dus niet meer zo.
1: Ik hoor het ongeveer iedere week.
0: Oh ja? Serieus? Ja. Ja? En als jij op een verjaardag bent en je vertelt dat je bij het waterschap werkt, gaan mensen dan ook aan jou allemaal bezorgde vragen stellen daarover? Van goh, hoe zit dat eigenlijk met de droogte en hoe moet dat allemaal?
1: Gelukkig nog niet zo gek veel, maar het gebeurt wel.
0: Ja. Ja, mensen zijn zich er toch wel bewust van, hè?
1: Ja, en van de andere kant, ik ben ook wel heel blij dat mensen er een beetje bewust van worden. Want het komt echt op ons af. En we zullen er wel mee moeten handelen.
0: Ja, ja. En we hadden het net al even over wat tips om iets minder water te gebruiken. Want het is natuurlijk vaak drinkwater, hè, wat we gebruiken om te douchen en om de afwas te doen en dat soort dingen. Hoe is dat thuis bij Jos Beemsterboer in huis? Ben je ook heel bewust daarmee bezig?
1: Nou, ik denk dat wij nog geen 3 minuten per dag douchen.
2: Zo.
0: Oh, goed.
2: Oh.
0: Ja.
2: Hoe heb je jezelf zover gekregen dan?
1: Het kan gewoon heel snel. Ja, ik heb nu een vrouw met haar haren zijn in ieder geval niet zo lang.
0: Dat scheelt gigantisch.
1: Dat scheelt een heel stuk.
0: Dat kan ik ook, daar kan ik over mee praten, ja. Kort haar is korter douchen, dat is zeker.
1: Ja,
0: maar goed, dan gaan denk ik niet alle vrouwen van de Noord-Holland hun haar afknippen. Heb ik zo'n vermoeden.
1: Nee. Ik zou het ook niet willen.
0: Nee, dat is ook zo. Goed. Nou, leuk je even gesproken te hebben, Jos. En we zijn een beetje gerust, want ik begrijp wel dat hier in Noord-Holland nog niet echt een probleem is. En het drinkwater is sowieso niet in gevaar, toch?
1: Nee, totaal niet. Want het komt inderdaad voor dat mensen zeggen van ja, we gaan er zelfs aan de knop draaien van drinkwater. Dan zijn er al zoveel andere gebruikers uitgeschakeld. Ik zie dat echt in de komende jaren echt niet gebeuren.
0: Oh, fijn om te horen. Dankjewel, Jos.
1: Hey. Hoi,
0: hoi. Yo, fijne dag. Jorde Jos Beemsterboer. Hij is van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Daar hebben ze dus geen last van de droogte. Dankzij dat heerlijke IJsselmeer natuurlijk. Maar we zijn toch benieuwd hoe het bij jou thuis is. Hoe zuinig ben jij met water? Praat mee, stuur ons een appje of bel ons even. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind.

0: Kids hoorde je van Echo Smith. En wij hebben het over water vandaag. Vanwege de aanhoudende droogte zijn er in allerlei waterschappen in het land maatregelen getroffen. Voor een deel dus ook in Noord-Holland, hoorden we net. In het gebied waar Haarlem ook ligt is een verbod om water uit de sloten te halen. Dus daar mag je dan niet je plantjes mee water geven.
1: Nee.
0: Ja, zo is het. En wij vragen vandaag, hoe bewust ga jij om met water? Heb je bijvoorbeeld een regenton in de tuin? Zet je de kraan uit bij tandenpoetsen? Of ben je misschien zelfs zo dat je als je onder de douche staat, dat doe ik wel eens. Als ik dan mijn haar aan het wassen ben, dan zet ik de douche uit.
1: Oh mijn god.
0: En dan sta ik dus gewoon, ja, maar niet in de winter.
1: Dan krijg je het heel koud.
0: Nee, maar in de winter doe ik dat natuurlijk niet. Maar dat is ook nog een optie.
1: Mijn ouders hebben wel eens een zandloper voor me gekocht.
0: Oh.
1: Plak je dan zo tegen de muur en dan mag je zo lang douchen als dat de zandloper loopt.
0: Ja, en stond je
1: ik draaide hem altijd weer op.
0: Ja. Okay, daar heb jij dus helemaal niks aan gehad.
1: Nee.
0: Hey, er is ook een Spotify-lijst uitgebracht. Fris in 5 minuten of wordt geen douchebag. Dat is best wel leuk om eens te bekijken. Daar staan dus allemaal liedjes op die 5 minuten duren.
1: Oh.
0: Dus dan mag je gewoon 1 nummer lang douchen. Dat is bijvoorbeeld Kimmy Kimmy Kimmy van ABBA.
1: Oh.
0: Billie Jean van Michael Jackson.
1: Mm.
0: Heart met Crazy on You.
1: Leuk.
0: Nou, dat zijn allemaal best wel leuke liedjes.
1: En, zeker.
0: Maar dan mag je maar eentje luisteren. En
1: maar
0: niet weer opnieuw opzetten.
1: Dan denk ik dat ik langzaam steeds meer gestrest raak naarmate dat Michael weer een uithaal doet. Dan denk ik, oh nee, dit is nu zijn laatste uithaal.
0: Ja.
1: Nu moet ik er onder vandaan.
0: Dat werkt misschien een beetje averechts. Ja. Maar ik vind het wel leuk bedacht. Het is allemaal bedoeld natuurlijk om ons een beetje bewust te maken van het water. En Cordy die appt ons een goede tip. Die zegt, als je lang haar hebt, kun je ook je haren in de wasbak wassen. Dat scheelt heel veel water. Ja, Corrie, dat is wel waar. Maar ik krijg dan altijd enorme last van mijn nek en van mijn rug en van alles, omdat ik dan met mijn hoofd naar beneden moet hangen.
1: Ook handig. Want als het niet fijn is om daar te staan, dan ga je
0: het ook
1: sneller.
0: Vaak. Ja, oh ja, dan gaat het ook sneller.
1: Denken, nou, ja. Dat het
0: mist
1: snijdt
0: aan 3 kanten.
1: Kijk,
0: dat is zo.
1: Aan, het is echt een toptip. Jos die zegt, ik douche maar 1 minuut of 3... en de warmwaterleiding die is verlegd, zodat je praktisch direct warm water hebt. En voor de planten hebben we een regenton.
0: Ja, dat is echt goed. Dat wil ik ook nog op de tuin. Daar zijn we gewoon nog niet aan toegekomen. Dat is wel, wel grote bakken staan, nu. Waar ook de vogeltjes lekker uit kunnen drinken en dat soort dingen. Oh, dat doen ze ook. Elke dag wordt er gebadderd.
1: Leuk.
0: Ja, dat is heel leuk. Maar goed, dat is een ander verhaal. We gaan even naar Ellie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, vertel het eens, Ellie. Wat doe jij allemaal met het water? Of juist niet?
2: Nou, het afwaswater spoel ik altijd door de wc. En in de gootsteenbak staat altijd een bakje, zodat je water eventueel kan opvangen. En ik douche met koud water.
0: Oeh.
2: Maar
0: ook in de winter?
2: Ik heb er iets op bedacht. Want Wim Hof, de ijsman, zegt dat je koud moet douchen. Ik vind dat te koud. Wat doe ik? Ik doe 's morgens vroeg, vul ik 2 plastic flessen met koud water. Die laat ik in de woonkamer op kamertemperatuur komen. En als ik ga douchen, giet ik een beetje water over mijn benen, over mijn armen en dan over mijn hoofd. En dan ben ik al helemaal door.
0: Weer door, ja.
2: En het is heerlijk.
0: Vind je een held, Ellie?
1: Ja,
0: ik doe het je
1: ook
0: niet na.
1: Nee.
2: Ik heb een gedichtje gemaakt erover.
0: Oh, nou vertel maar.
2: Ik douche met koud water. Ik bewaar het niet voor ooit, voor later. Het valt best mee als je het doet. En je bespaart water, dus dan doe je het goed.
0: Oh, wat goed, hé. Hey. Dankjewel, Ellie.
1: Mooi.
0: Leuk bedacht, mooi.
2: Ja.
0: Hé, hey, dankjewel en succes nog met het koude douchen en alles. Dank je.
2: Hoi. Ja,
0: we gaan verder met Jelle. Goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Hallo, vertel eens, hoe ga jij om met het kraanwater dat ons zo makkelijk ter beschikking is, dat gewoon de kraan open gaat en dat er water uitkomt? Dat is soms ook wel eens...
3: Al jaren ben ik er heel erg mee bezig, want ik vind het heel belangrijk. Kijk, water is goedkoop, maar het is ook heel erg kostbaar om het te hebben.
0: Ja.
3: En je kunt een heleboel besparen. Ik denk aan een heel goed liedje voor onder de douche. 3 keer Sinterklaas kapoentje.
0: Dat is wel heel kort.
3: Ja, ik doe zelfs trouwens ongeveer 2 minuten maximaal. Kom er nooit overheen.
0: Nee, maar dan heb je geen lang haar, Jelle.
3: Nee, dat heb ik niet hoor.
0: Nee,
3: maar gelijk, het is gelijk warm. En dan ben je nat, een beetje shampoo, tjak, een beetje zeep en dan weer afspoelen.
0: Ja.
3: Dat gaat razendsnel. Voor de plantjes hebben we een ton in de tuin,
0: ja,
3: dus die krijgen netjes regenwater.
0: En hoe vol is de ton nu op dit moment? Want het is natuurlijk al een tijdje
3: dat valt wel mee hoor, het zit allemaal 3/4 in. Ja.
0: Oh, wauw, oké.
3: Ja. Dus dat gaat best goed.
0: Ja, een ton is goed.
3: Weet je, Ik vind wat ik al zei, ik vind water een van de belangrijkste dingen in het leven van een mens. Want je kan niet zonder. En als je ook even je handen was, doe een heel dun straaltje heb je maar nodig.
0: Dat is waar.
3: En dan zie ik soms lui, die gooien denk ik die haak omhoog en dan heb je zo'n kletterstraal. En een beetje handen was, dat kost amper 10 liter water. Nou, dat is zonde.
0: Ja, nou dat is misschien sowieso nog wel een tip, Jelle. Wij hebben een paar jaar geleden, toen we iets moesten verbouwen in de badkamer, hebben we zo'n kraan gekocht die op verschillende standen open gaat. Dus die tik je één keer aan. Ja, en dan komt er maar een beetje water uit. En hoe vaker je tikt, hoe harder de straal gaat. Hey. Niet onder de douche, Elmer kijkt me heel angstig aan.
1: Het is een hele confronterende gesprek.
0: Nee, dat is heel goed dit.
1: Ik moet echt aan de
0: leermoment.
1: Slag.
0: Okay. Ja. Nou, dankjewel Jelle.
3: Ik heb ook in Syrië gewerkt, 10 jaar lang. En dan zat je in de Golan. Nou, daar was het water wel heel beperkt. Ja. Dus dan leer je ook wel hoe belangrijk het is.
0: Ja, tuurlijk. Dat snap ik helemaal. Ja, zeker. Nou, jij gaat er in elk geval heel goed mee om. En je hebt goede tips gegeven. Dank daarvoor. Fijne middag.
1: Doei.
0: Hoi, hoi. We krijgen nog een goede tip van Tineke ook binnen. Heb je die gezien?
1: Nee, die heb ik niet gezien. Nou, wel die van Mick. Die zegt namelijk, ik douche 2 keer per week 9 minuten. Tip, als je je tanden poetst, lauw water in een bekertje.
0: Ja, dat is heel goed. Dat doe ik met kamperen. Want dan wil je zo min mogelijk water gebruiken. Want anders moet je die waterfles weer gaan vervangen. Dus dan is het inderdaad in een bekertje. Dat kan prima.
1: En Marja, die stuurt nog, ik ben al 40 jaar bij hetzelfde huis. Als ik het kijk, heb ik 3... Nee, dat is niet van nu. Ik let ook erg op mijn waterverbruik. Als ik warm water nodig heb, dan vang ik het eerste deel op in een emmer en gebruik dat weer voor andere dingen. Ja. Bijvoorbeeld de plantjes. En Tineke, nu zijn we bij Tineke, die zegt, zet een grote schaal in de spoelbak als je fruit of groente spoelt of je handen wast in dit water, kun je gebruiken om je plantjes weer van water te voorzien.
0: Slim.
1: Dat is ook echt heel
0: slim. Goeie. Ja, goeie. Wij gaan er beter over nadenken. Dank allemaal.

0: Barry White bij NH. Let the music play. Het is bijna 5 uur. Straks na het nieuws dan bellen wij even met een brandweerman die zijn koffer aan het pakken is. Hij gaat naar Spanje morgen om daar te helpen bij het bestrijden van die vreselijke bosbranden. Hoe, dat horen we straks van Sam de Jode zelf.
1: Dit is een uittip. Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
2: Dit was een uittip.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
6: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Dit is een uittip.
7: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
1: Dit was een uittip.
8: Ik ben Ronald en ik kom uit Wormer.
9: Ik ben Ramon Besseling en ik kom uit Grotebroek.
10: Ik ben Lisan en ik kom uit Horen.
11: Ik ben Jaap en ik kom uit het schitterende Oosterlee.
12: Ik ben Thomas en ik kom uit de haven van Horen.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag, Lotte.
14: Goedemiddag. De politie heeft een man uit Roosendaal aangehouden. Die wordt verdacht van het in brand steken van 5 strandhuisjes in Wijk aan Zee. Hij blijft voorlopig vastzitten. De vrijspraak in de zaak over de dodelijke aanrijding van Tamer uit Marken is moeilijk te begrijpen voor haar nabestaanden, zegt hun advocaat. Het lichaam van Tamer werd 6 jaar geleden gevonden in de berm, maar hoe ze daar precies terecht is gekomen blijft onduidelijk. Bij een pand aan de Herensingel in Weesp, waar brand werd gesticht, is opnieuw cameratoezicht ingesteld. Eerder ging daar ook al een explosief af. De camera's staan er tot in september. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
15: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En hoe gaat het intussen op de weg? Jelmer, zijn er veel files nog?
2: Het valt wel mee, er staan er 11 in totaal. Ik noem even de langste drie. De eerste, de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. 11 minuten vertraging. 19 minuten vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velzen. En dan de laatste, de A27 Utrecht richting Almere... tussen Hilversum en Eemnes. Daar duurt je reis 20 minuten langer.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
17: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
18: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
19: Iedereen begrijpt elkaar.
20: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
21: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
22: Mam, waar is mijn zwemband?
23: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
24: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
25: geeft ruimte.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
29: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
30: Vandaag de dag.
31: Met Patricia Nagelkerk.

0: More Than a Woman. Het is bijna 5:10. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Tot 7:00 vanavond zijn wij gezellig bij je. En we vinden het fijn dat je luistert. Maar Jelmer, wat staat er het komende uur allemaal op het programma?
2: Nou, net hadden we het natuurlijk eventjes over zwemmen. En daarna hadden we het over water besparen. En we blijven straks nog eventjes in het waterthema. Want ook het sportnieuws heeft zwemmen op het programma staan.
0: Nou ja, het moet gekker worden.
2: Ongelooflijk, hè? En we krijgen later in deze uitzending nog een heerlijke uittip. Dus pak je agenda er alvast even iets bij.
0: Nou, dat gaan we doen. Maar eerst gaan we het hebben over die vreselijke natuurbranden, waar we de afgelopen weken veel over horen en verschrikkelijke beelden van zien in landen als Frankrijk en Spanje. Vooral in Spanje is het vuur echt verwoestend. Daar vielen bij een grote brand in Andalusië al zeker 12 doden. Brandweerman Sam de Jode uit Castricum, die vertrekt morgen namens de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord voor 2 weken richting het zuiden om daar te gaan helpen met blussen. Goedemiddag, Sam.
3: Goedemiddag.
0: Nou, ben je er helemaal klaar voor? Helemaal gepakt en gezakt?
3: Ja, de laatste spul nog inpakken nog straks. En dan zijn we klaar om morgenochtend vroeg te vertrekken richting Barcelona.
0: Oké, en ja, wat neem je dan mee als je dit gaat doen? Want ik kan me voorstellen dat je eigenlijk ook niet precies weet nog waar je in terecht komt.
3: Nou, met name pakken we nu in de basisvaardigheden, gewoon de basis voorzieningen, kleding en zulke zaken. En alle materialen krijgen daar uitgereikt in Spanje.
0: Ja, je gaat dus naar Catalonië, vlakbij Barcelona. Die grote brand waar ik het net over had, waar 12 mensen bij zijn overleden, die was een stuk zuidelijker in Spanje, in Andalusië, hè?
3: Correct, ja, inderdaad.
0: Ja, hoe is het daar inmiddels mee?
3: Nou, hoe die brand momenteel is, exact natuurlijk niet te zeggen. Het is al een paar dagen geleden. Dus mijn aanname is dat die momenteel onder controle is, maar daar heb ik geen actueel beeld van, helaas.
0: Nee, en van de situatie bij Barcelona?
3: Ja, in Catalonië zien we momenteel wel verschillende branden. Net gekeken, er zijn momenteel 10 branden daar gaande. En variërend in grootte en ernst daarvan. Maar het is wel druk. En ook kijk naar afgelopen weken is het echt wel een drukke periode geweest.
0: Ja,
3: collega's daar.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, een heftige periode. En in dat gebied waar je heen gaat, er zijn natuurlijk veel mensen op vakantie. Dus dat maakt het ook wel extra gevaarlijk, denk ik. Er zijn veel risico's daar.
3: Ja, wat je ook kan zien in Catalonië heb je de verwevenheid van burgers en natuur. En dus ook recreatie. Het is heel erg dicht bij elkaar. Dus als daar een brand uitbreekt, heb je best wel snel alweer dat de burgers daar gevaar lopen, inderdaad.
0: Ja, want dat zag je ook daar helemaal in het zuiden, hè? Daar zaten ook veel toeristen die eigenlijk ook niet precies wisten waar de vluchtwegen waren, welke kant ze op moesten. En die misschien geen Spaans spreken. En dus ook niet de opdracht horen, zeg maar, die over de radio of door de televisie worden verspreid.
3: Ja, ja, ik weet hoe daar exact de volking stil zit. Week exact niet, helaas. Maar je hebt ook veel toeristen en hoe daar de communicatie gaat, dat moet ook daarin aanzien nog.
0: Ja, inderdaad, ja. En wat ga je nou precies doen? Ga je volledig meedraaien met de brandweer daar?
3: Ja, we vertrekken dus morgen met een groep van ruim 20 personen. Gaan we de bus richting Barcelona toe. Dan gaan wij, in eerste instantie is het doel daarin het ondersteunen van de Spaanse collega's in de brandbestrijding. En dan de natuurbrandbestrijding. Maar voor ons het tweede doel is ook om te kijken hoe doen de Catalanen het. Wat kunnen we daaruit meenemen richting Noord-Holland, maar Nederland. Om elkaar van te leren. Dus enerzijds helpen, maar anderzijds ook zeker leren. En kijken hoe zij dat aanpakken.
0: Ja, want wij hebben eerder dit jaar natuurlijk ook al een aantal heftige natuurbranden gehad, toch?
3: Ja, klopt inderdaad. En als we ook kijken naar de afgelopen jaren. We krijgen een steeds warmer en droger klimaat. Nou, vandaag ook. Het is momenteel ruim 30 graden in Castricum. Luchtvochtigheid is ook erg laag en ook harde wind. Nou, dat zorgt dat de natuur enorm snel uitdroogt. Als er nu een brand uitbreekt, dan zou je heel snel kunnen ontwikkelen en een risico kunnen vormen.
0: Ja.
3: Als we ook bijvoorbeeld afgelopen voorjaar ook zagen.
0: Ja, ja, precies. Ja. Ja, in Spanje is het nu wel heel extreem. In Frankrijk trouwens ook. Daar zien we nu natuurlijk ook verschrikkelijke beelden van. Duizenden hectares die afbranden. Heb jij dat eerder meegemaakt?
3: Ja, vorig jaar in Nederland gelukkig niet, zo op die schaal. En vorig jaar toen wij in Spanje waren, waren wij in Galicië. Nou, en dat was ook voor de Spaanse collega's een historisch jaar. Eigenlijk een dieptepunt in omvang en schade en de impact die het heeft gehad op de mensen, de natuur.
0: Ja.
3: Er zijn daar hele dorpen afgebrand, maar ook helaas mensen omgekomen.
0: Ja.
3: Dus dat was voor mij was het de eerste keer dat ik op die schaal heb gezien.
0: Ja.
3: Die impact van natuur.
0: Ja. Wat deed dat met jou? Hoe was dat voor jou als brandweerman en als mens om dat te zien van dichtbij?
3: Nou, ik deed me heel erg terugdenken. En dat is toevallig vandaag 5 jaar geleden. De watersnood in België en Limburg. Daar ben ik toen geweest vanuit Oost-Staan met de boot. Daar zagen we een enorme natuurverwoesting van overstroming. En diezelfde angst die eigenlijk bij de mensen zag. En eigenlijk de radeloosheid zag je ook bij de mensen daar in de verschillende dorpen. En dat raakt je wel. Dat is echt wel het is heel moeilijk te beschrijven, maar het is gewoon een raadloosheid die je bij de mensen ziet. En dat is wel nog heftig.
0: Ja, raadloosheid. Mensen die alles kwijt zijn. En ook in angst leven natuurlijk, omdat ze niet weten hoe het zich verder gaat ontwikkelen.
3: Ja, klopt. En wat daar wel heel mooi was om te zien vorig jaar, is dat de burgers echt wel de schouders er omstaken. En ook de boeren die daar wonen dan, ook echt met elkaar gaan kijken hoe kunnen we nou deze brand gaan aanpakken. Met giertanks, met gevulde water of met gier. De brand gingen bestrijden, dus echt alles wat ze hadden gebruikten ze om hun hebbenhout te gaan beschermen.
0: Ja.
3: En als dat kunnen helpen.
0: Ja, is dat misschien ook iets wat je al geleerd hebt eigenlijk over de bestrijding van zulke branden?
3: Nou, ik denk in de algemeenheid bij grootschalige calamiteiten en rampen moet de overheid ook een beroep gaan doen op de burgers. En dat doen we ook daar al in.
0: Ja.
3: Daarin is ook de oproep om een noodpakket te regelen. Je in ieder geval zelf zelfstandig al zaken kan regelen daarin. Maar de burgers zijn zeker nodig.
0: Ja.
3: Bij grootschalige calamiteiten.
0: Ja, zeker. En dan is communicatie weer heel belangrijk natuurlijk. Want dan moet je wel proberen iedereen te informeren over wat ze dan wel en niet moeten doen. Tot slot, Sam, hoe kijk je uit naar de komende 2 weken? Je wil natuurlijk ook wat leren, je wil ook helpen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je wel heftige situaties mee zou kunnen gaan maken.
3: Ja, ik denk vooropgesteld, ik hoop dat het heel erg mee gaat vallen voor de collega's daar en ook voor ons. Maar ik kijk wel uit naar een enorm leerzame periode voor ons.
0: Ja.
3: Ook als geen branden uitbreken, kunnen we dan genoeg leren daar. En als we toch kunnen helpen, dan zijn we klaar voor om te gaan helpen.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou, ik wens je heel veel sterkte en succes. En wellicht spreken we je daarna nog even.
3: Ja, hartstikke bedankt. Wellicht dan.
0: Oké. Okay. Dag Sam. Sam de Jode hoorde je uit Kassikum. Hij vertrekt dus morgen naar Spanje om daar te helpen met blussen.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, het is weer tijd voor de sport. En vandaag opnieuw met Milton. En Milton, fijn dat je er bent. We hebben vandaag een beetje een zwem- en een waterthema. En dan kom jij en wil je het ook weer over zwemmen hebben. Dat is leuk.
2: Ja, en dan had het niet eens te maken met het mooie weer.
0: Nee, inderdaad, maar met de sport. En een beetje een onderbelichte sport eigenlijk. Het gaat natuurlijk heel vaak over voetbal, maar minder vaak over zwemmen.
2: Ja, dat klopt. En eigenlijk, misschien komt dat wel weer iets vaker voor dat we het over zwemmen gaan hebben. Want er is een heel groot zwemtalent uit Zaandam. Giovanni Philipson is pas 17 jaar en hij zwemt al voor de Zwemacademie in Amsterdam. Dat is een talentengroep voor 17 tot 23-jarige zwemmers die eigenlijk op het punt staan om door te breken. Maar het is een druk bezette jongen, want hij is pas gisteren teruggekomen vanuit München voor het Europese juniorenkampioenschap. En daar werd hij ook nog eens verrassend vierde op de 50 meter rugslag. Dus hij kan echt wel wat van, hoor.
0: Ja, zeker. Ja. Echt een talent. En wat deed jou besluiten om hem te gaan interviewen? Nou, dat het natuurlijk een nieuw talent is. Dat is sowieso
2: zeker,
0: leuk.
2: Ja. Nee, dat was naar aanleiding van de Open Nederlandse kampioenschappen. Die werden onlangs gezwommen in Eindhoven. En daar viel hij ook al op door als 17-jarige het goud te pakken op de 50 meter rugslag. En het was dus bij de senioren, niet bij de junioren. Nou, dat is echt wel heel erg knap als 17-jarige. Maar toch lag de focus op andere dingen bij Philipson.
3: Het is natuurlijk een NK Trials, dus je wilt kwalificeren voor de EK. Maar het is ook gewoon een Nederlands kampioenschap. Dus ik was eerste geworden op de 50 rug bij de senioren. Maar eigenlijk sta ik daar helemaal, heb jij dan maar niet bij stilgestaan, omdat je denkt alleen maar aan de limieten stemmen voor de EK.
0: Ja, wacht even. Je moet even wat dingen uitleggen. Om te beginnen, waarom doet een 17-jarige mee met de senioren? Dat begrijp ik al niet, want dat zullen die senioren misschien ook niet leuk vinden. Die denken ook, er komt zo'n hele fitte jongen.
2: Nou, het was een open NK. Dat houdt dus in dat eigenlijk iedereen zich officieel mag aanmelden voor dat NK zwemmen. En hij had het over de NK Trials. Nou, dat is eigenlijk omdat dit NK was aangewezen als kwalificatietoernooi voor de Europese kampioenschappen in Parijs. Die worden in augustus gezwommen. Daar zullen we het zo meteen nog even over hebben.
0: Ja, dus daarom was het belangrijk voor hem om het goed te doen daar.
2: Ja, al was deze gouden plak redelijk onverwachts. Want hij had wel verwacht dat er was een andere goede zwemmer, Kai van Westering. Die had er wel verwacht dat die eerst zou worden. Maar ja, eigenlijk zwom iedereen weg. En dan won hij ook van wat buitenlandse zwemmers. Want die mochten dus ook meedoen. Het was dus een Europese kwalificatie. Dus eigenlijk ook buitenlandse zwemmers moesten zich kwalificeren op dit open NK. Dus dat maakte het ook wel opvallend. Maar gelukkig voor hem dook hij onder de limiet. Dus eigenlijk was het een dubbel feestje. Al heb ik hem ook wel gevraagd. Is het inmiddels al wel een beetje ingedaald dat je dus echt ook senioren Nederlands kampioen bent geworden? Nou, inmiddels is dat wel een beetje ingedaald. Maar eerst was hij alleen maar bezig met die limiet te behalen. Ja.
0: Maar senioren, dan hebben we het niet over 80-plussers, toch?
2: Dat is ook nog wel goed om te zeggen. Ja.
0: Ik vind het anders een beetje oneerlijk worden.
2: Ja, alleen, het is goed dat je dat zegt. Dat had ik helemaal niet bij stilgestaan. Nee, senioren is echt gewoon,
0: volwassenen.
2: Volwassenen, ja.
0: Ja, ja. Oké, goed. En het was voor het eerst dat hij meedeed aan de EK?
2: Ja, dat zorgt ook wel best wel wat spanning. Want zijn teamgenoten zijn ook ouder. En hij kijkt ook wel een beetje op tegen de teamgenoten. Want het zijn gewoon zwemmers en zwemsters die hij normaal gesproken op tv ziet. En waar hij echt wel een beetje tegenop kan kijken. Nou, dat hij verrassend zich plaatste voor dit EK blijkt ook wel uit het feit dat zijn familie er niet bij kan zijn. Want de vakantie was al geboekt en uitgerekend naar Zuid-Frankrijk.
3: De EK was ook best wel kort na de NK. Dus dat alle kaarten zijn ook uitverkocht. En het was niet heel, het was zeg maar onverwacht dat ik het heb gehaald. Dus niemand had er ook echt rekening mee gehouden. Dus ja, ik vind het wel jammer dat er niet echt mensen komen kijken. Maar ik ben gewoon met de ploeg en kan ik me gewoon ook goed focussen op wat ik moet doen daar.
0: Ja, het is al wat. Kunnen ze ouders niet eens gaan kijken?
2: Dat vind ik ergens wel heel erg zielig.
0: Het is gewoon uitverkocht.
2: Ja,
0: bizar. Maar goed, wanneer gaat dit gebeuren, het EK langebaan zwemmen?
2: Ja, dat is van maandag 10 augustus tot en met zondag 16 augustus in Parijs. Dus wat ik al net vertelde. Hij komt donderdag 13 augustus voor het eerst in actie. En dan, als we hem dan in een eventuele halffinale, finale, die zijn een dag later. En het artikel wat ik met hem heb gesproken zal later verschijnen op nasport.nl en in de app.
0: Dankjewel, Milton.
1: Vandaag de dag.

0: you can't hurry love. Zo is het ook wat een wijze woorden van deze beste Phil. En straks na het nieuws van 5:30... dan gaan we het hebben over een heel bijzonder museum in Enkhuizen. Ik heb het dus niet over dat openluchtmuseum daar, maar een ander museum. En dat is echt wel heel erg leuk om deze zomer een keer heen te gaan. Waarom? Dat hoor je zo na het nieuws van 5:30. Lotte, wat zit daarin?
1: Na een brand in een restaurant in Weesp heeft burgemeester Halsema daar cameratoezicht ingesteld. Ik vertel je er zo meer over.
2: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
8: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters...
9: Ik ben Atalanta uit Duivendrecht.
10: Ik ben Jeanette en ik kom uit Hoofddorp.
11: Ik ben Frans uit Amsterdam Oostdorp.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:30. In Warmenhuizen is het 26 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van het in brand steken van 5 strandhuisjes in Wijk aan Zee. Het gaat om een man uit Roosendaal. Hij zit voorlopig vast. Waarom de brand zou zijn aangestoken is niet duidelijk. Afgelopen donderdagnacht brak een grote brand uit aan het strand van Wijk aan Zee. 5 huisjes gingen volledig in vlammen op. 1 ander huisje raakte flink beschadigd. Er raakte ook iemand gewond. Die is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met die persoon gaat is niet bekend. De vrijspraak in de zaak over de dodelijke aanrijding van Tamar uit Marken is moeilijk te begrijpen voor haar nabestaanden. Dat zegt de slachtofferadvocaat die hen bijstaat. Waarom de man geen straf krijgt, vertelt de rechtbank bij de NOS.
13: De rechtbank heeft de verdachte vrijgesproken omdat hij geen schuld heeft aan het ongeluk. Hij reed niet te hard. Hij heeft een kort moment op de navigatie gekeken, maar dat is geen verkeersfout. Het was midden in de nacht, een 80 kilometer weg zonder fietspad of voetpad. Daar hoef je geen persoon te verwachten. Hem heeft geen verwijt te maken, hij heeft geen schuld, vrijspraak.
1: De familie stelt op basis van onderzoek door verschillende deskundigen dat Tamar na de aanrijding is verplaatst. De vraag hoe ze precies in de berm terecht is gekomen blijft onbeantwoord. Dat is voor de familie heel moeilijk, vertelt hun advocaat.
14: Voor de nabestaanden is het natuurlijk een uitermate bittere uitspraak. Vooral ook omdat eigenlijk iedereen het er wel unaniem over eens is dat Tamar niet door de aanrijding in de berm is gekomen, maar op een andere wijze in de berm terecht is gekomen. En naast dan ook wordt vastgesteld dat het gras om haar heen onverstoord is, hè, dus onaangetast. Ja, dan komt er maar één

0: destijds ook al cameratoezicht ingesteld. Nu dus opnieuw. Volgens burgemeester Halsema is er vrees voor meer incidenten. Het nieuwe cameratoezicht geldt tot in september. Tata Steel gaat aan de slag om de vervuiling door de opslag van staalslakken op hun terrein weg te werken. Er lag ruim 800.000 ton staalslakken daar. Die zijn inmiddels weg en nu moet de bodem nog worden schoongemaakt. Er is een plan voor opgesteld dat wordt gevolgd door de Omgevingsdienst. Staalslakken zijn restproducten van staalproductie en bevatten onder andere zware metalen. Na contact met water kunnen de schadelijke stoffen de bodem inzakken. Daarom geldt sinds een jaar een tijdelijk verbod op het gebruik van bepaalde staalslakken. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
1: Dankjewel Lotte. Wij gaan verder met onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag Jan.
2: Patricia, goedemiddag.
1: Ja, we gaan het hebben over een, nou denk ik, best wel aangename zomerdag. Er stond wat wind, dus het was ook weer niet al te heet.
2: Zeker niet. Nee.
1: Het is best te doen.
2: Nee, in de luwte, ja, dan merk je echt dat het warm is. Hè? Ja. Als je echt, zeg maar, maar voor de rest, ja, op de wind. Prachtig weer, volop zon. Hè? Je moet je natuurlijk wel een beetje beschermen tegen de zonkracht, want die is toch behoorlijk hoog.
1: Ja.
2: Maar ja, een prachtige dag met temperaturen tussen 26 graden op Texel en Den Helder. En elders in de provincie werd het 28 tot 29 graden. Permanent bijna 29. En Wijk aan Zee, dankzij de meer aflandige wind vandaag, 29,5 graad. Dus het is toch een behoorlijk warme dag geweest. De Bild is geëindigd op 29,4. Het komt dus nog geen tropische dag aan voor de Bild deze maand. Dus ook nog geen landelijke hittegolf op komst, want er moeten er 3 worden. En dat wordt steeds moeilijker, want vrijdag zal de temperatuur wel wat gaan te zakken.
1: Oh ja.
2: Dus van een landelijke hittegolf is geen sprake.
1: Nee.
2: Kijk, dat regionale gedoe, ja, daar ben ik niet zo'n voorstander van. Omdat wij, want in onze provincie, wij zitten natuurlijk sowieso al ver van die criteria af. Hè.
1: Hoezo?
2: Omdat we, wij hebben natuurlijk vaak aanvoer van overzee. Dus de temperaturen zijn sowieso hier een stuk lager dan bijvoorbeeld in het midden en zuiden van het land.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dus. Dat zie je altijd eigenlijk. Hè?
2: Ja, ja.
1: Ja, dat was afgelopen weekend ook weer. Ik was in Limburg, er was bijna 34 graden.
2: Ja.
1: Zaten we te smoren. Terwijl ik zag dat het gewoon in Amsterdam was het 28 of zo. Dat was
2: daarom.
1: Ja.
2: En daarom is het criterium van de landelijke hittegolf toch wel het beste wat er is.
1: Ja.
2: En dat is niet alleen opgesteld om klimatologen zeg maar, te verblijden, om het maar zo te zeggen. Maar het is ook opgesteld voor tropenroosters en andere zaken. Ja. Voor scholen en noem maar op en zo.
1: Dus ja, als het, precies. Ja.
2: Ja, want als je dan een landelijk, als aan die criteria wordt voldaan, dan gaan die regels gelden. En die gelden dan van Terschelling tot Maastricht.
1: Ja, terwijl het bij ons dan misschien gewoon 26 graden is. En je denkt, hoezo?
2: Ja.
1: Hoezo, tropenrooster?
2: Ja.
1: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in, Jan. Nou, dat moeten we misschien eens op de politieke agenda zetten.
2: Ja, het lijkt me verstandig. Ja, ja.
1: Toch? Goed, maar vandaag was het inderdaad ook weer zo'n best wel aangename dag. En ik moet wel zeggen, Jelmer en ik gingen voor de uitzending even naar buiten. En toen zaten we echt uit de wind. En dan voel je wel gelijk hoe warm die lucht is
2: intense,
1: en hoe warm de stenen
2: die
1: zijn. En, ja. Dus dan voelt het toch wel weer echt heel zomers heet, moet ik zeggen.
2: Zo is het, Jan.
1: Ja.
2: Nou, dat zal de komende dag niet veel veranderen. Morgen wordt opnieuw een droge, zonnige dag. Misschien in de middag iets meer bewolking. Dan neemt ook in het binnenland de kans op een enkele bui toe. Zat er voor vanavond misschien ook al aan te komen. Die kans zit voornamelijk in Duitsland nu nog. Maar later morgen dus in het binnenland kans op een enkele regen- of onweersbui. Maar bij ons droog en temperaturen tussen 24 en 28 graden. En een noordoostenwind matig en aan de kust vrij krachtig. Donderdag nog steeds zonnig en temperaturen van vergelijkbaar niveau. Zwakke wind uit het oosten. En dan vrijdag, dan zien we iets meer geleidelijk toch wat meer bewolking komen. De wind draait naar het noorden. En dat betekent in de kustgebieden geen zomerse dag meer. En ook elders zal het erom spannen. In het binnenland waarschijnlijk nog wel. En in het weekeinde dalen zakken we naar een graadje of 22. Met af en toe zon, misschien een enkele bui en een noordwestenwind.
1: Ah ja, nou dat buitje dat kunnen we goed gebruiken, Jan. Dus laten we wel wezen. We zijn goed voorbereid nu, dankzij jou. En ik wens je een mooie avond, Jan.
2: Hetzelfde.
1: Joe. Dan de situatie op de weg, Jelmer. Hoe is die?
3: Er is niet zo heel gek veel aan de hand. Een paar uitzonderingen. De eerste de A8, Amsterdam richting Zaanstad. Tussen knooppunt Koenplein en Zaanstad-Koog. 7 minuten vertraging. 15 minuten op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk-Oost. Dat komt door wegwerkzaamheden. Gaan we nog heel even richting de A27. Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen. Daar duurt je reis 17 minuten langer.

0: Take a chance on me, Jorda Abba, hier bij NH.
1: NH.
2: Vandaag de dag.
1: Vandaag de dag.
2: Het is zomer.
0: Ja, jammer. Je zou het niet verwachten, maar het is zomer.
3: Nou, we zitten echt te smoren hier. Ik moet wel zeggen, je ziet er heerlijk zomers uit.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Absoluut. Nee, ik ben helemaal...
3: Je nog in het gezicht.
0: Ja, absoluut. En een zomers t-shirtje aan. Ik ben absoluut in de zomers vakantiestemming, hoor.
3: Ik ben in de rouw.
0: Ja, jij bent helemaal in het zwart. Maar aan de andere kant, als het heel warm is... dat doen ze toch ook in landen zoals in Saudi-Arabië of zo. Dan gaan ze ook allemaal in het zwart. En dat is juist heel goed tegen dit.
3: Oh, daarom heb ik het zo koud buiten. Dat is helemaal gelijk.
0: Ja, dat is het. En ik heb me heel verkeerd met een witte broek en een wit t-shirt.
3: Kijk,
0: nee, dat is helemaal niet goed.
3: Altijd van mij leren.
0: Ik heb het allemaal verkeerd begrepen. Mijn hele leven al, Jan. Hé, maar wij zitten lekker de zomer te vieren. Dat doen we elke dag hier natuurlijk bij NH. Maar het is ook wel lekker om er af en toe op uit te gaan in de zomer.
3: Absoluut.
0: Om eens even een lekker dagje weg te doen. En wij hebben dan vanaf vandaag elke dinsdag een leuke uittip. Dat is
3: wat
0: toch
3: lief,
0: weer een leuk idee. Ja,
3: dus,
0: toch?
3: Dus pak je agenda er eventjes bij. Of je notitieblok. Of app al iemand.
0: Maak maar een lijstje aan alvast.
3: Misschien zou willen gaan.
0: Ja, dat is een goed idee. Want vandaag gaan we naar het Flessenscheepjesmuseum in Enkhuizen. En ik wist niet eens dat het bestond.
3: Ik ook niet.
0: Dat is misschien een beetje raar. Want ik werk al best wel lang bij NH. 25 jaar eigenlijk.
3: Ja, maar zo zie je maar. Onze provincie is gewoon vol verrassingen.
0: Ja, dat is echt zo, ja. Dus, maar goed, het Flessenscheepjesmuseum. Dat zit in Enkhuizen. En onze verslaggever Matthijs, die is daar gewoon even heen gegaan om eens te kijken wat er allemaal te zien is.
3: Oh.
0: Ja, ik denk heel veel flessenscheepjes, denk ik.
4: Als mensen hier binnenkomen en al dat glas zien en al die flessen, dan zie je ze al verbaasd zijn. Ja. Heel veel mensen hebben nooit van het museum gehoord en zijn dan verrast door wat ze hier aantreffen en wat we ze kunnen vertellen.
5: Het Flessenscheepjesmuseum in Enkhuizen staat vol gebottelde verhalen. Miniatuurkunstwerken waar de monniken ooit mee begonnen, maar langzaamaan ook door zeelieden werden opgepikt om de saaie uren op zee mee te vullen.
4: Als je geen wind hebt, lig je stil en heb je tijd voor een hobby. En maak je bijvoorbeeld je eigen schip. Doe je hem dan in een fles, is hij mooi geconserveerd. En dan in de volgende haven kan je weer proberen om hem te ruilen voor een volle fles. En zo hield de hobby zich in stand.
5: Er zijn op de wereld maar weinig musea als deze gewijd aan de kunst van het flessenscheepjes maken.
4: Ja, we hebben er bijna 1200, maar we laten ongeveer de helft zien. Dus zo'n 600.
5: Grote vraag is en blijft, hoe krijg je zo'n minischeepje in de fles?
4: Dat is de eerste vraag die bezoekers ons stellen meestal. Ik begin wel eens met de geschiedenis van het flessenscheepje, maar dan zie ik ze nadenken van, ja, nee, maar ik wil eigenlijk liever weten hoe die in de fles komt. Er zit een zeeman in zijn eigen museum, als het ware, zit die flessenscheepjes te bouwen.
6: Je moet wel van fijn werk houden, een beetje priegelen.
4: Ja, en je moet inventief zijn. En je moet je niet gauw uit het veld laten slaan, want je komt tegen allerlei hobbels aan die je op moet lossen. Want in deze vitrine hebben we dus de bruine vloot. Dus dat zijn veel van de schepen die je hier tegenwoordig als charterschip op het IJsselmeer ziet varen.
6: Het kietelt de fantasie ook, want elke fles, elk scheepje is eigenlijk een klein avontuur.
4: Ja, er zitten heel veel avonturen in de fles, ja.
0: Mooi omschreven, gebottelde verhalen. Zo sprak verslaggever Matthijs Gemmink.
3: Prachtig, hè?
0: Ja, en mooie schatten zie je daar. Pardon, ja. In het Flessenscheepjesmuseum in Enkhuizen dus. We hadden er nog nooit van gehoord, maar ik denk dat dat best een leuke ontdekking is om eens een keer naartoe te gaan. Ze zijn trouwens geopend, pas even op, van vrijdag tot en met maandag. Dus dat je dat even checkt. Maar met de museumjaarkaart kun je er gratis naar binnen.
3: Ja, en de rest van de prijzen zijn ook lief, moet ik zeggen.
0: Goed te doen.
3: Absoluut.

0: Coldplay hoorde je hier bij NH met Clocks. Hey Jelmer, het is alweer bijna 6 uur. De tijd vliegt zoals gewoonlijk. Maar wat gaan wij straks doen voor dagplaatje? Kunnen wij alvast een hint van jou krijgen in welke richting we mogen zoeken naar een leuk plaatje?
1: Absoluut. Omdat je het zo lief vraagt, heb ik wel een hint. Oh. We gaan het hebben over het stalen ding dat ons brengt van plek naar plek zonder dat we de brandstof in hoeven te doen. Met enkel pure spierkracht heeft het onze totale cultuur bepaald. En als de bel het niet doet, dan roepen we terwijl we op dat ding zitten: hey joh, kijk eens uit je doppen.
0: Ik heb zo'n vermoeden dat dit liedje eigenlijk wel heel goed zou passen als dagplaatje. Ja, ik heb zo'n idee dat van een beetje in de buurt komt eigenlijk.
1: Oh, Daniel, je verraadt het allemaal.
0: Dankjewel, Daniel. We gaan zoeken dus naar...

0: award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Dit is een uittip.
3: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Dit is een uittip.
5: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
2: Dit was een uittip.
6: Ik ben Marene uit Midden-Beemster.
7: Ik ben Ali uit Amsterdam.
8: Ik ben Dick uit Noord-Gerouw.
9: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
10: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
11: Ik ben Tamar en ik kom uit Haarlem.

0: Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedenavond.
1: Goedenavond. Bedrijven die bagage afhandelen bij Schiphol hebben gelijk gekregen in een rechtszaak tegen minister Velbrief van Sociale Zaken. Er waren strenge eisen gesteld om het zware werk van medewerkers te verlichten. Maar de bagagebedrijven zeggen dat niet volledig zelf in de hand te hebben en de rechter geeft ze dus gelijk. De politie heeft een man uit Roosendaal aangehouden die wordt verdacht van het in brand steken van 5 strandhuisjes in Wijk aan Zee. Dat gebeurde vorige week. Hij blijft voorlopig vastzitten. En bij een restaurant in Weesp is gisternacht brand gesticht. Het is het 5e geweldsincident in minder dan een half jaar daar. Daarom is er nu opnieuw cameratoezicht ingesteld. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, we gaan naar de verkeersinformatie. Maar jammer, ben jij in staat om die te lezen? Want we hadden net echt een hele enge ervaring
3: ja,
0: hier.
3: Ja, dat is echt niet normaal. Er komt hier gewoon een soort vogel binnengevlogen.
0: Ja, nou, maar jij dacht dat het een hoornaar was.
3: Ik dacht dat het een hoornaar was.
0: En jij ging dus heel eng tijdens het nieuws zo naar achteren lopen, de studio uit. En zo naar heel paniekerig naar mij kijken. Maar ik kon niet zien wat het was.
3: Ja, maar ik dacht, waarom red jij mij niet?
0: Ja, ja, ik zit hier aan de knoppen.
3: Waarom spring je niet uit je stoel en kom je me niet gewoon redden?
0: Maar, geef even toe, heb ik je uiteindelijk gered, want ik heb dat beest gewoon gevangen.
3: Je bent uiteindelijk gered.
0: Ja, toch?
3: Jij bent echt een stalen vrouw.
0: Wow.
3: Dat is echt,
0: maar goed, het was geen horenaar, dat weet ik zeker. Maar want ik heb een horenaar
3: heel
0: in de
3: groot
0: tuin
3: beest.
0: Gezien. Ja, het is wel een heel raar groot beest met hele rare attributen.
3: Ik denk ook weer een soort subtropisch insect.
0: Ja, dat denk ik ook. Misschien is het wel een tijgermug. Of zoiets.
3: Denk ik.
0: Een hele grote tijgermug. Of een olifantenmug. Dat kan ook.
3: Misschien is het wel gewoon een jaguar.
0: Of een zeehond.
3: Of een zeehond.
0: Nou, hij zat in ieder geval op jouw scherm en ik heb hem weggehaald. Dus
3: dat
0: is voor mij.
3: Nou ja.
0: Maar en nu gaan we toch even door naar de verkeersinformatie.
3: Ja,
0: want er zijn mensen
3: doen.
0: Die in de auto zitten die denken... ja, what the fuck, wij hebben dat beest niet in de auto gehad. Dus ik wil gewoon weten waar de files staan.
3: Nou,
0: en of er nog files staan.
3: De eerste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk-Oost. Er zijn wegwerkzaamheden aan de gang. 21 minuten vertraging. 8 minuten op de A10, knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraasmeer tussen de aansluiting met de A5 en knooppunt Koenplein. En tot slot 12 minuten vertraging op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen.
0: Wij gaan even bijkomen. Ja.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
10: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Vandaag de dag.
16: Met Patricia Navel.

0: Leo Sayer in The Thunder in My Heart. Het is bijna 10 minuten over 6. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, voordat we verder gaan met onze ogen en oren, jammer, even vertellen hoe dit is afgelopen. Want jij hebt
3: machtig het afgelopen.
0: Ja, het is goed gegaan. We hebben hem dus even gedetermineerd, dat beest dat net opeens op jouw scherm zat.
3: Ja, wat is het nou precies?
0: Nou, het is dus een Dilophus febrilis.
3: Oké.
0: En dat is een koortsvlieg. Nou, dat klinkt helemaal niet goed.
3: Nou, dat klinkt helemaal niet goed. Nee. God, hij gaf me ook wel meteen koorts op het moment dat hij hier op mijn scherm kwam zitten.
0: Ik zag het in je hoofd.
3: Echt 40 graden koorts meteen.
0: Ja.
3: Maar jij was zo stoer om hem eventjes te vangen.
0: Maar toen heb jij hem heel stoer naar buiten gebracht.
3: Heel stoer naar buiten gebracht.
0: Hoe is het gegaan?
3: Nou, dat is langs de beveiliging. Ik heb even tegen de beveiligers gezegd:
0: pas
3: jongens,
0: op,
3: ik mag jullie heel graag. Maar waarom hebben jullie ons niet beschermd?
0: Tegen de koortsvlieg.
3: Ja, ja, waarom staat er opeens een koortsvlieg bij mij in de studio?
0: In het scherm ook.
3: Ja, ik zeg, het is niet de bedoeling,
0: niet,
3: hè?
0: Okay.
3: Jullie hebben je job niet goed gedaan.
0: Nee, oké, je had maar één taak.
3: En je laat volgens alleen maar allemaal koortsvliegen
0: erin. Ja, ja, ja.
3: Ze waren het er niet helemaal mee eens.
0: Nou,
3: toen heb ik hem toch maar veilig buiten gezet.
0: Ja.
3: Hij vloog weg. Ik ben snel naar binnen gerend.
0: Ja.
3: En het was niet heel mannelijk.
0: Hij kwam niet achter jou.
3: Beveiliging, maar dat boeit me niet.
0: Nee. Heel goed. Nou,
3: een paar gilletjes.
0: Maar ik vind het altijd zo bang dat ze achter je aankomen. Dat ze denken, ik ga jou pakken.
3: Ja,
0: weet je wel?
3: Een soort payback.
0: Want ik heb dus die hele enge grote hoornaars op mijn tuin gehad. En ik heb er één geprobeerd te mappen met een tennisracket. En toen zag ik hem niet meer. Toen was ik de hele middag bang dat hij achter me aan ging komen om mij terug te pakken.
3: Ja, maar dat gaan ze doen, want ze hebben wraak gevoeld.
0: Ja, dat denk ik ook.
3: Absoluut.
0: Maar goed, nu we het toch over vliegen hebben. We zijn bij de ogen en oren aanbeland. Een rubriek waarin we meekijken over de schouders van onze verslaggevers. En nou is het zo dat onze verslaggever Julia Korn toevallig vandaag in Uithoorn was, omdat ze daar heel veel last hebben van vliegen. Oh. Ja, Julia, is daar eigenlijk echt sprake van grote overlast?
4: Ja, ik vond het is wel echt een serieuze overlast. Ik heb mensen gesproken die gewoon de hele zomer hun ramen dicht houden. Mensen die een groot dakterras hebben en die normaal gesproken daar altijd zitten en dan gewoon nu binnen blijven. Op Facebook waren er zelfs berichten van mensen en die zeiden gewoon dat ze zich eigenlijk zo erg schamen voor al die vliegen dat ze ook geen visite meer uitnodigen. Ik was echt geschrokken.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Heb jij ze zelf ook gezien eigenlijk toen je daar was?
4: Ja, ik zag wel veel vliegen. Het is niet zo dat je hele hordes op je af ziet komen. Maar je ziet ze zeker op een paar plekken wel.
0: Ah ja. Je hebt ook veel bewoners gesproken daar dus. Waar denken zij dat dit door komt?
4: Ja, eigenlijk bijna iedereen spreekt wel uit dat het door de afvalbakken komt. En ze scheiden nu sinds kort ook hun GVT en hun restafval. En eigenlijk zeggen heel vaak mensen dat het daar misgaat. Je hebt in Uithoorn ook nu een systeem dat je een euro moet betalen om je zak erin te gooien. En ik sprak iemand die zei dat haar buren soms al 2 weken lang vuilniszakken opsparen, zodat ze die dan in 1 keer weg kunnen gooien, zodat ze niet vaker die euro hoeven te betalen.
0: Ah.
4: Nou, dat helpt natuurlijk ook niet.
0: Nee, zeker niet inderdaad. Nou, je sprak ook een dame die er veel last van heeft. Laten we daar even naar luisteren.
5: Hele grote vieze vliegen. Van die groene vliegen.
4: Hoe komt dat? Waar komen
5: ze vandaan? Vermoed van die ondergrondse containers.
4: Want hoe lang heeft u er last van?
5: Ik denk al 2-3 jaar. Zeker. Dus het is heel vervelend. En ik vind het vervelend als ik zie dat de mensen hun troep niet in een zak doen en het dan in die container gooien.
0: Ja, want daar heeft het waarschijnlijk wat mee te maken, Julia. Denk ik zo, hè, dat het vuilnis daar dan los ingegooid wordt. Wat is hier aan te doen, behalve aan de mensen vriendelijk vragen of ze hun vuilnis netjes inpakken en dan in de container doen?
4: Nou, dat is eigenlijk ook zeker het advies dat de gemeente geeft. Die hebben ons ook laten weten dat het vooral natuurlijk ligt aan het gedrag van de mensen. Natuurlijk helpen de temperaturen van deze zomer niet mee. Maar ze zeggen eigenlijk vooral spaar niet je zakken op als dit soort temperaturen er zijn. En zorg zeker bij GWT dat je het echt in afgesloten zakjes stopt. Ik vroeg ook wel een paar mensen van wat stoppen jullie dan bij de GWT? Nou, mensen zeiden nog wel kippenbotjes. En dat hoort dus eigenlijk ook niet helemaal daarin. Dus ik merk wel dat het niet helemaal duidelijk is wat wel en wat niet hoort.
0: Oh ja, dus mensen moeten misschien nog weer een beetje een instructie krijgen eigenlijk wat er in de groente, fruit en tuinafvalbakken hoort. Ja, en wat ik me ook nog afvroeg, want er zijn natuurlijk meer buurten waar het niet helemaal goed gaat met de vuilnisophaal. Maar daar heb je niet meteen zoveel vliegen. Is het misschien ook een buurt die in de buurt ligt van weilanden, een manege, ik noem maar wat?
4: Ja, en dat, nou, ik heb meerdere mensen gesproken op verschillende plekken in Uithoorn. Maar één vrouw die ik sprak, die zei inderdaad van het moment dat er bij een weiland dicht bij hun mest wordt neergelegd, dan is het, ze zegt, het is ondraagbaar.
0: Oh.
4: Dus ja. dat zou er wel mee te maken kunnen hebben, ja.
0: Ja, ja, goed. Nou, we hopen voor deze mensen dat het toch in de loop van de zomer wat beter gaat met de vliegen. Want het lijkt me heel akelig als je daar de ramen niet meer open kan doen en geen bezoek meer kan ontvangen. En dit speelt dus allemaal in Uithoorn. En onze verslaggever Julia Koorn, die was erbij. Dank je wel, Julia. Een fijne avond.
4: Dank je wel.

0: Earth, Wind & Fire hoorde je met Fall in Love with Me.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, maar dat moment gaat weer komen. Dat we een leuk dagplaatje gaan draaien. Te maken hebben met het nieuws van deze dag.
3: Absoluut.
0: En dat is vandaag nieuws over de fietshelm. Het staat bij ons op de site. Het is verbazingwekkend en een beetje vloeken in de kerk misschien, maar de fietshelm die wordt steeds populairder.
4: Ja, heel veilig, denk ik.
5: En ik zit sinds kort op een elektrische fiets. Dus ik wil niet meer... Nou, mogelijk dat ik wel ga vallen, maar dan niet meer zo hard op mijn hoofd.
6: Als ik val, dan kan ik niks meer. Dus ik denk, ik kan beter een helm opzetten, want ik wil nog graag heel veel doen.
7: Dat lijkt me dus, als je dan valt en je hebt de hersenletsel, dan is het toch stom als je... Als je die helm niet op had.
0: Ja, dat is wel waar, ja.
3: Hollanders en een fietshelm, dat is natuurlijk niet echt een hele goede combi. Zou jij ooit een fietshelm dragen?
0: Ja, ik denk het op een gegeven moment wel. Ik denk nu soms al wel eens van... Maar ik rijd niet heel veel op mijn e-bike. Ik heb ook een gewone fiets, daar fiets ik eigenlijk meestal op. Maar als ik dan wel eens met de e-bike ga, dan ben je heel verbaasd.
3: Ik wist niet eens dat je een e-bike had.
0: Ja,
3: ik zie
0: ja dat was toch...
3: Op je ouderwetse trappetje.
0: Ja, zeker. Ik heb gewoon echt zo'n oude stadsfiets. Dat gaat ook prima. Maar als ik wat verder weg moet, als ik bijvoorbeeld vanuit mijn huis naar Watergraafsmeer moet. Ik noem maar echt een totale uithoek. Ja. Sorry voor iedereen die daar woont. Maar dat is van mijn huis uit echt heel ver weg. Dan ga ik op de e-bike.
3: En dan zou je dus ook een helm doen.
0: Zou ik misschien in de toekomst, nu nog niet. Maar ik ben wel eens een keer heel hard gevallen met een gewone fiets.
3: Ja.
0: En toen had ik een zware hersenschudding. En toen viel ik echt met mijn kop op het asfalt. Ik zal nooit vergeten, ik viel achterover. En ik hoorde echt zo bang. Alsof mijn hoofd
3: wat een ellende.
0: Uit elkaar spatte.
3: Vreselijk.
0: Dus ja,
3: het is natuurlijk
0: eigenlijk
3: heel erg verstandig. Maar het is gewoon niet echt. Het gaat gewoon niet echt hand in hand met onze cultuur.
0: Nee.
3: Vooral ouderen en expats, die denken er anders over. Die kopen tegenwoordig wel een fietshelm. En vooral in de grote steden groeit die vraag. Is natuurlijk op zich ook wel logisch. Het is daar drukker, krapper. Ja. En daar heb je dus ook een grotere kans op een botsing.
0: Zeker.
3: Nou ja, en je zei het net al, met de elektrische fiets ga je gewoon harder.
0: Ja.
3: Dus ja, dan is ook de kans op een ongeluk weer groter.
0: Ja, en de impact is ook groter als je zo hard gaat.
3: Absoluut.
0: Maar zie jij jezelf ooit met een helmpje rijden?
3: Nee.
0: Want ik zag laatst een paar jongens en dat ik dacht, nou, die schamen zich er niet voor. Die zijn nog geen 20 en die hadden gewoon allebei een fietshelm op.
3: Nee, maar weet je waar het ook aan ligt? Ik zeg, schamen er een, want ik heb een scooter gehad met een helm. Dat is ongeveer hetzelfde. Maar ik hou ervan om gewoon lekker die wind om mijn haren te voelen.
0: Ja, dat heb ik ook. Nee, dat is helemaal niet stom.
3: Weet je
0: dat
3: wel?
0: Precies zo.
3: Zo nou, heerlijk.
0: Plus, laten we wel wezen, ik heb ook een brommer gehad vroeger en zo'n helm. En dan doe je die helm af en je dacht dat je er leuk uitzag. En dan kijk je in de spiegel en dan denk je, oh, wacht in.
3: Dat is nog het probleem.
0: Wacht in.
3: Je hebt dan altijd een soort nest
0: plat
3: op je kop.
0: Ja, nou, ja, of bij mij in mijn geval wordt het dan helemaal plat en plakkerig.
3: Ja.
0: Heel vies gehoor.
3: Plakkerig.
0: Nou goed, maar toch is het heel belangrijk om die helm te dragen. We hebben het er al heel vaak over gehad. En ik weet dat er veel luisteraars van ons zijn die hem al dragen. En het is echt heel goed. Want het scheelt je gewoon ongelooflijk veel in het hersenletsel als je een keer valt. We zoeken plaatjes over veiligheid, over fietsen en over helmen.
3: Ja, ik denk dat die laatste wel heel erg moeilijk
0: lastig
3: is. Ja, ik ga persoonlijk voor het goed voor jezelf zorgen.
0: Take good care of
3: yourself. Take good care of
0: yourself. Leuk, hè? Ja, goed gevonden.
3: Van de Three Degrees.
0: Ja, ik dacht aan een liedje van Django Edwards.
3: Oh.
0: It would be so sweet if I was a bicycle seat. Ja, grappig. Dan heb je de hele dag allemaal billen op je. Ja, als je een bicycle seat bent.
3: Absoluut.
0: Ja. Goed, de keuze is reuze. En die is aan jullie, lieve luisteraars. Kom maar door.
3: 088 58 51 52.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op Veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Ik ben Corrie en ik kom uit het mooie Uithoorn.
7: Ik ben Jan Willem van der Goot. Ik woon op een prachtige plek op een woonboot aan de Amstel.
8: Thuis in heel
9: Het is 6:35. In Zandvoort is het 28 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedenavond.
10: Goedenavond. Het enorme datacenter van Microsoft bij Middenmeer gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat schrijft de NOS. Blijkt uit gegevens die nu openbaar zijn gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel stroom die grote datacenters precies verbruiken. Het stroomverbruik van datacenters...

Hij heeft beelden gedeeld van iemand die eerder dit jaar een andere man heeft mishandeld op station Sloterdijk. Dat deed hij nadat het slachtoffer weigerde hem een sigaret te geven. Het slachtoffer kreeg een harde klap op zijn hoofd en verloor meerdere tanden. De verdachte probeerde ook nog zijn koffer te stelen. Dat lukte niet. De beelden die de politie nu heeft gedeeld zijn onherkenbaar, want de verdachte is mogelijk minderjarig. Als er geen reacties komen, worden over 2 weken herkenbare beelden gedeeld. En in het Amsterdamse Wallengebied komen 3 afvalboten.

0: Rabbit, Driving My Life Away. En dan zijn we opeens alweer op dat puntje, jammer, dat we de dag een beetje gaan samenvatten. Want de dag is voorbij, de avond is begonnen.
1: Och, is het alweer zover?
0: Ja, het is echt al lang zover eigenlijk.
2: Oh, dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, we kijken terug op deze dinsdag, de 14e juli, 14 juillet. En straks ook nog eens een keer Frankrijk-Spanje op het WK. Voetbal in actie tegen Spanje. Team ontbijttafel is in ieder geval goed voorbereid.
3: Bien sûr, alors un dans.
1: Bien sûr, alors un dans, want vanavond is het Frankrijk-Spanje. De WK.
4: Spanje.
1: Spanje, ja.
5: Spreek jij goed Frans?
0: Een poco?
1: Een poco.
0: Zie? Denk ook in je praktijk, Hermas.
1: En dan verliezen. Hoppakee.
0: Vertrouwen weer.
5: Wil je dat Spanje wint, ja?
1: Ik denk dat, nee, ik denk wel dat Frankrijk gaat winnen.
4: Nee, Spanje.
1: Hé?
4: Ja, Viva España.
1: Ja, Viva España, sowieso.
4: Zie je wel dat ik Spaans kan?
5: Frankrijk of Spanje.
0: Olé! Ja, ik denk ook dat Spanje wint. En ik hoop het ergens ook stiekem. Want ik heb in de pool voorspeld dat Spanje de wereldkampioen wordt.
1: Ja, en ik
0: maar
1: heb
0: ik het die Fransen
1: iets in me in laten fluisteren... dat jij het hartstikke goed doet in die pool.
0: Ja, nou ja, dat wisselt een beetje. Maar ja, ik heb een tijdje in de top 10 gestaan. Nog in dezelfde top 10. Ja, niet de top 3. Ja, maar ik doe het beter dan vorige jaren. Want meestal eindig ik ergens in de laatste top 30. Dus dat ik de top 10 überhaupt heb gehaald, vind ik al heel wat. Dan sta ik tussen allemaal sportcollega's zoals Milton en Frank van der Meijden. En daar sta ik dan gewoon tussen met mijn Patriciaatje.
1: Ja.
0: Zeg dat niet te hard, hè?
1: Sorry. Ik ben trots op je.
0: Ach, dank je, dank je. Hey, het was ook de dag dat June bij June tot 2 vertelde... dat haar tandarts binnenkort met pensioen gaat. En daar baalt ze behoorlijk van.
6: Maar ik vind mijn tandarts ook zo knap.
5: Ja, lekker ding. Ja, maar jij hebt iets met uniform, hè?
6: Ja, hij heeft dus zo'n witte jas aan.
5: Ja.
6: Hij heeft dus een grijze haar. Hij lijkt een beetje op George Clooney.
5: Oké.
6: Ik denk dat de laatste keer dat ik hem dan zie, dat is 7 december, dat ik ook gewoon weer even een fotootje van hem neem. Is dat raar?
5: Dat is heel raar.
6: Dat
5: een
6: is
5: foto
6: raar.
5: Van hem nemen?
6: Ja, ik vind het raar. Dat is eigenlijk heel raar. Maar soms ben ik ook een beetje raar.
0: Oh ja?
6: Een klein beetje.
0: Ja.
1: Maar hoe zou dit dan ook gaan? Dan kom je binnen en dan laat je...
0: Hallo, Tommert.
1: Hi. Ga eens staan. Ja. En dan maak je een foto.
0: Ja, lach even.
1: Lach even.
0: Even lachen.
1: Ga je weg.
0: Ja. Nou, ik denk eerder dat hij een foto van haar gaat nemen. Maar dan van de gebit natuurlijk.
1: Van de gebit. Ja, precies.
0: Voor de laatste keer. Maar ik snap wel dat je ervan baalt. Want als je een goede band hebt met je tandarts. Ik heb al jaren geen echte vaste tandarts. Ik heb wel een vaste praktijk. Maar er zit altijd eigenlijk weer iemand anders. Nee. En dat vind ik toch een beetje jammer.
1: Ja, ik ontwijk het gewoon altijd. Weet je hoe duur het is?
0: Oh, je gaat toch wel naar de tandarts?
1: Ik ga natuurlijk gek naar de tandarts.
0: Oh, ik schrok even.
1: Een hele frisse tegenzin.
0: Goed. Nou, wij hadden het in Vandaag de Dag over zuinig omgaan met water. En nou heeft luisteraar Jelle daar een simpele, korte, maar zeer belangrijke les over.
7: Water is goedkoop. Maar het is ook heel erg kostbaar. Ik vind water een van de belangrijkste dingen in het leven van een mens. Want je kan niet zonder.
1: Punt.
0: Ja, oh, dat is heel kort. Lekker kort en krachtig.
1: Punt.
0: Dat is top.
1: Water
0: morgen
1: is
0: dan
1: we niet
0: is er weer een dag. En dan gaat het in de ontbijttafel over ijs. Niet over roomijs, maar het soort waar je op kan schaatsen. En dat vind ik toch wel weer apart.
1: Ja.
0: Zo midden in de zomer. En waarom dat is, ja, dat ga je morgenochtend vroeg horen in de ontbijttafel. Ja, toch?
1: Het is 80 graden toch vandaag?
0: Ja, zoiets.

heerlijk zomers plaatje van Armin van Buuren. Sunny Days hoorde je hier bij NH. Wij gaan de tent hier zo een beetje sluiten. Op naar huis, misschien nog even lekker op het balkon zitten of op een terrasje. Ik hoop dat je een mooie avond hebt. En morgenochtend vroeg is er weer ontbijttafel met Francis. Fijne avond!

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
2: Dit is een uittip.
3: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
2: Dit was een uittip.
4: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
5: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
6: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
7: Ik ben Marianne uit Haarlem.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 7 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teijlingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2, hier bij NH.

0: Ik ben Lisa en ik kom uit Horen.
1: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
3: Mijn naam is Kelsey Verbrugge en ik kom uit het allermooiste Hoofddorp.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 8:00.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
7: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren, en door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
6: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik ben Hans, ik woon in Hoorn en luister al 18 jaar met volle tevredenheid naar Radio NH.
1: Hi, ik ben Anna uit Amsterdam, Oud-West. Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 9 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek.

0: Ik ben Anja en ik woon in Amstelveen.
1: Ik ben Sonja en woon in Hoofddorp.
2: Ik ben Willemien. Er is hier heel veel moois te zien, want ik kom uit Groet. Thuis in heel
3: Het is 10:00.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
1: Hoi, ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 11 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer, vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1967.
1: Hey. 1985.
2: Hey. 1977.

0: Ik ben Carina en ik kom uit Tuitje Horen.
1: Ik ben Gloria uit Amsterdam.
2: Ik ben Nicola en ik kom uit Laren.
3: Ik ben Margriet uit Schaarsen.
4: Ik ben Jaap uit Haarlem, Schalkwijk.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 12 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale, na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: Ik ben Klaar uit Velsen-Noord.
1: Ik ben Wim Hemker en ik kom uit Amsterdam Oud-Zuid.
2: Ik ben Nel en ik woon in het prachtige Haarlem.
3: Ik ben Ron uit heerlijk Egmond aan Zee.
4: Thuis in heel
5: Het is 1 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Perzische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen

0: met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
1: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
2: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
3: Ik ben Marianne uit Haarlem.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.